0: happen to you, I think it will break me.
1: Dit is Top

0: Geen mis. Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top. Jeroen en Koen.
3: Ja, we hebben het weer gehaald. Een nieuwe vrijdag, nieuw einde van de week. Goedemorgen.

0: ja, dat is waar. Dat is een van de favorietjes van mijn collega's, waar hè? Niet? Heb je dat toch ooit gezegd?
1: Maar ik heb dat helemaal niet gezegd.
0: Jawel,
1: ik heb gezegd...
0: het was zoiets van de beste plaat van het moment. Nee, dus daar zit altijd een beetje eigen mening onder.
1: Nooit. Nee. Gewoon volgens statistieken en wat mensen vinden. Pas op, ik vind geen slecht liedje, hè. Nee. Maar ik heb nooit gezegd dat mijn... Allee, ik vind het goed, hè. Oh, ik vind het goed. Ja, het is goed.
0: Jezelf tegenspreken binnen de 20 seconden.
1: Nee, ik wil gewoon niet moeilijk doen. Dat is allemaal goed.
0: Wacht, ik ga eens een rechtstreekse vraag stellen. Je moet er niet bang van zijn. Ga maar even pijn doen. Wat is jouw favoriete plaat van het moment?
1: Oei. Nou, dat vind ik niet zo gemakkelijk. Ik heb er eens over nadenken.
0: Allee, jong.
1: Nee, ik heb dat niet. Ja,
0: maar
1: nee.
0: Meestal heb je toch zo, op elk moment van het jaar heb je zo, dit is mijn favoriet.
1: Maar ik zal het u weten zeggen als ik...
0: Maar als je er moet over nadenken, dan is het niet echt je favoriet van het moment. Hè.
1: Nee.
0: Dan is het afwegen enzovoort.
1: Als zo'n dingen vraag je toch niet op dit moment van de dag?
0: Nee.
1: Allee, wat is jouw favoriet van het moment?
0: Bangaranga.
1: Oh nee.
0: Met Pinky op als goeie tweede.
1: Oh.
0: Ja, maar dat weet je toch.
1: En heb je een nummer 3 om de top 3?
0: Ik moet nog een top 3. Meneer, ik kom niet aan een top 1.
1: Ja, nee.
0: En ik moet niet een top 3.
1: Ja, bij mij is er een bepaalde kwaliteitscontrole. Bij jou kan... Ja, maar ja.
0: Wacht. Een half uur, nu moet ik even uitlachen. Ja.

0: Laat mij alsjeblieft op het gemakske wakker worden. Mary Mary and Shackles Praise You.
1: Het BVV'tje. Het belachelijk vroeg verzoek.
0: Maar ja, misschien wil je wel gewoon iets helemaal anders om wakker te worden. En ik heb wel het gevoel, op vrijdag mag en kan er altijd een beetje meer. He? Als je dat ziet wat er allemaal binnenkomt.
2: Ik zie Jonathan bijvoorbeeld met de nieuwe van Omdat het kan. Ja. Little MG komt binnen. Dat is Boenke Boenke. Manuel zegt Scooter met Friends.
0: Ja.
2: En blijven eigenlijk allemaal nogal stevige nummers binnenkomen. Alhoewel, bij de Rijkswacht van... dat is nu niet echt stevig. Nee, maar dat is wel gezellig.
0: Maar wel plezant.
2: Ja.
0: En er zegt hier ook iemand... Allee mannen, op dit moment zou Joepie Voetbal toch in jullie top 3 moeten staan. Ik ken het niet eens.
2: Joepie Voetbal.
0: En ik vind het niet ook.
2: Ah, oei.
0: Allee, als het niet op YouTube staat, dan bestaat het niet, hè, denk ik. Dus Joepie Voetbal, niet te vinden.
2: Misschien komt die vandaag uit. Joepie Voetbal.
0: Ja, maar nee, Joepie Voetbal.
2: Baila de Gasolina, dat blijft ook een dagelijkse gewoonte. Mensen zijn nog niet beu, hè?
0: Nee. En dat is nogthans ooit al eens nummer 1 geweest in de Schaamteloze. De vorige editie. Dus dat gaat al een tijdje mee. Sven die heeft een spraakberichtje doorgestuurd. Maar mijn computer weigert alle diensten momenteel. Maar goed, als het gaat over... het is de meerderheid die het BVV'tje kiest... Dan zijn we er eigenlijk al uit. Er is één nummer dat verschillende keren genoemd is. Ah, voilà, hier komt het.
3: Kom maar, Jeroen. Draai je nummer 2, alsjeblieft.
0: Ja, mijn nummer 2. Ja, die is meerdere keren gevraagd. Weet je het nog? De nummer 2?
2: Oh, wat een geweldige nummer 2. Ja. Die zotte dingetjes. Alleen zo'n beetje zoals Blackpink.
0: Ja,
2: maar het is Blackpink niet.
0: Het is Blackpink niet. Ja, ik heb dat ooit verkocht als Blackpink. Slaagt er blijkbaar niet in om een goede opvolger te maken voor die, Jump. Dus dan heeft een ander groepje gezegd, zullen wij het dan doen? Hè? Hier is het.

0: Ik ben wakker hoor.
1: Ja, ja. Kom aan. 1, 2, 3.
0: Pinky Up van Cat's Eye.
2: Jeroen en Koen.
0: Voilà. Inderdaad, leuk liedje. Moet meer gedraaid worden, zegt ook Sylvia. Kevin die protesteert. Volgens mij was dat toch niet het meest aangevraagd. Heeft hier inzage in onze Top Radio BE-app box.
1: Oh, we worden gehackt.
0: Ja, wat dat. Maar hij heeft misschien wel een punt, want ook die Omdat Het Kan Turbo, die mannen van Omdat Het Kan en Average Drop hebben een nieuwe single. Dus na... Of hebben ze ertussen ook iets gedaan? Maar dat is mij dan ontgaan. Maar Omé la patate, ja, dat was een patat. En nu is er dus Turbo of iets dergelijks. En hebben ze daartussen iets? Het is mij ontgaan. Ik weet het eigenlijk niet.
1: Geen idee. Ze hebben het mij niet laten weten. Ah. Maar ik heb het ook niet... Het is mij niet opgevallen.
0: Ah, wel,
1: ja, het zou kunnen.
0: Idem
1: dat...
0: hier.
1: Ja.
0: Dus ja, god, ja, wil ik die ook wel eens draaien. Maar weet je wat? We laten ons een afspraak maken. We gaan dat draaien, dat nummer van Average Drop. En omdat het kan. Als het vriendelijk zelf vragen. En vroeg het niet.
3: Oei, oei, oei.
0: Oh ja. Het een plezier standaard, toch? Vinden jullie?
3: Oh.

0: budget. Schrijf je nu in, luister deze week top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details, topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig,
3: is niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, oh, ik had dat wel gevonden.
4: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.
5: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
6: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
7: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
8: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
7: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
8: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
6: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
9: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
10: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
9: Dus we groeien.
10: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
9: Dan is dit jouw moment.
10: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Ja, ja. Mr. Belt and Weasel. En ik meen daar toch de stem van Whitney Houston in te herkennen. Maar goed, die wordt niet vermeld. It's not right, but it's okay.
1: Het nieuws van de dag.
0: Jawel, de kranten zijn aangekomen. Waarmee starten ze vandaag?
2: En ik hoop dat jij je aangesproken voelt. Algemeen, niet jij. Algemeen. Okay. Okay. Algemeen. Of okay. Jij ook. Het laatste nieuws begint met nooit zoveel miljonairs in België.
0: Dat is grappig dat je het zegt. Ik heb al eens gekeken naar de voorwaarden. En nee, we zijn er weer niet bij. Ik ben er weer niet bij. Heb jij al eens gekeken of jij erbij bent?
2: Ah, maar wacht. En in een bepaalde omstandigheden wel of zo. Omdat je gekeken hebt naar de voorwaarden.
0: Je eigen woning mag je niet meerekenen. Ja, dan kom ik er niet.
2: Ja, en als je die bijrekent...
0: Ja, dan...
2: Ik zit met een miljonair in de studio.
0: Nee, dus niet, hè. Je moet de voorwaarden lezen. Goed. 8.800 ouders verliezen schooltoeslag omdat kinderen te vaak spijbelen. Voilà, dat is ook iets waar Koen zich door aangesproken voelt. Je hebt veel gespijbeld, hè. Vroeger?
2: Python. Ik ga het van Antwerpen toch ook eens bekijken. Provincie vraagt nationale zwarte lijst voor zwemvijvers.
0: Ik wil eerst een zwarte lijst voor mensen die vragen negeren eigenlijk. Goed, het belang van Limburg. Gemiddelde prijs voor een verblijf in een Limburgs rusthuis bedraagt €2.316. Ik heb zo de indruk dat dat wel lager is dan in de rest van het land.
2: De standaard communicatie met ouders bezorgt leerkrachten kopzorgen.
0: Kan ik me iets bij voorstellen. En dan nog de tijd. Bijna 1 op de 8 werkgevers met flexijobs heeft geen vast personeel in dienst. Dus dan voel je zoiets komen van... Dat systeem gaat vroeg of laat toch eens herbekeken worden, hè? Denkt u niet?
2: Ja, maar ja.
0: Ah ja, maar ja, dus wat de tijd ook zegt, het is fiscaal interessant voor dat bedrijf. Het zal wel, ook voor de bijklusser, want die moeten dus geen sociale bijdrage betalen. Hè? Maar niet voor de sociale zekerheid. Ah, ja.
2: Maar misschien hebben ze te weinig werk om iemand vast aan te nemen. Dus dan, soms in sommige gevallen is het wel te zeggen dat je natuurlijk...
0: Dus dat loopt daar vol flexijobbers...
2: Tenzij,
0: maar ze hebben geen vast
2: tenzij ze er 5 tegelijk zetten.
0: Ja, dat zal wel het geval zijn dan. Goed, we gaan er straks dieper op in. Eerst, dat vul je zelf maar in over wie dat zou kunnen gaan. Heroes, dit is Alesso.

0: Ja, het is wel in voorwaardelijke wijze opgesteld. Begrijpelijk. We could be heroes. Dat zou zomaar eens kunnen. Alesso en Tovlo hoorde je hier. Maar ja, goed, over die flexijobbers nog een keer. Het is het hoofdartikel bij de tijd vandaag. Je weet, je kan niet zomaar een flexijobber worden. Daar zijn een hoop voorwaarden aan verbonden.
1: En je hebt de lijst bij van de voorwaarden?
0: Nou, ik ken ze uit het hoofd. Okay. Dus je doet dat bovenop je gewone job. Of je bent pensioengerechtigd. En dan mag je ook als flexijobber bijverdienen. Gemiddeld verdienen die mensen iets van een 2000 euro extra in de maand.
1: Oh, 2000.
0: Ja, extra, hè.
1: Stevig.
0: Ja, ja. Gemiddeld. Maar er zijn ook limieten, hè. Je mag niet over een bepaalde grens gaan. Dat heeft met je pensioen te maken enzovoort. Maar dus er zijn voorwaarden om flexijobber te mogen zijn. Je mag niet alleen flexijobber zijn. Snap je wat ik bedoel? Maar bij bedrijven dus geldt die voorwaarde blijkbaar niet. En als ik dan zie wat er vandaag in de tijd staat, ja, daar gaan ze dus een mouw aan passen. Want er zijn dus bedrijven. 1 op de 8 werkgevers met flexijobs heeft geen vast personeel in dienst. Ja, dat gaan ze volgens mij wel veranderen dan. Dat je ook vast personeel moet hebben en dat je daarbovenop mag werken met flexijobbers. Sowieso. Ja, daar hebben ze niet aan gedacht, blijkbaar, denk ik. Ja,
1: oh, dat moet toch zoiets zijn.
0: Ja, we zijn niet vergeten.
1: 18.000 euro per jaar mag je dus belastingsvrij verdienen.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja, wat is dat? Ja, 2000 is het niet eigenlijk. Maar ja, goed, ja. Alleen, ja. Ah, kom, 2000. Ah, nee, maar ja.
0: 18.000 gedeeld door 10 is 1800.
1: 18.000.
0: En dat zijn 12 maanden, dus iets van een 1600 per maand.
1: Nog altijd veel.
0: Ja.
1: Maar het is wel zo, bij je eigen baas mag het niet. Stel nu dat je denkt van, hey baas, kan je mij zo een stukje als flexijob? Nee, dat mag niet.
0: Ja.
1: Dat mag niet.
0: Om maar te zeggen, er zijn een hoop voorwaarden, hè.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Maar voor degene die het doet, niet voor het bedrijf dat die mensen aanneemt. Dus wees maar zeker dat er iemand van de dienst financiën zegt, potverdikke zich. Daar ga je dat doen.
1: En het is ook niet in alle sectoren, denk ik.
0: Nee, maar dat komt, hè.
1: Ah, oké. Okay.
0: Ja, dat wordt uitgebreid.
1: Op dit ogenblik is het horeca, detailhandel, bakker, kapper, zorg, evenementen en zo.
0: Juist.
1: Maar dus, dat is eigenlijk niet
0: maar
1: zo.
0: Maar binnenkort wordt het opengetrokken naar
1: alles.
0: Naar alles, ja.
1: Ah, dan kan ik beginnen als flexie.
0: Dat is waar.
1: Ah nee, dat is net niet de bedoeling.
0: Nee, jawel, als jij een vaste job hebt, mag jij daar erboven.
1: Ah nee, maar dat is niet de bedoeling.
0: Mag jij flexien?
1: Nee, dat is niet de bedoeling.
0: En waarom zou je flexien en niet gewoon een andere halftime job erbij? Omdat dus bij die flexiejobs is het interessant voor iedereen, geen sociale bijdrage. Dus minder inkomsten voor de staat. Dus zeg maar zeker dat niet te lang gaat duren, dat systeem. You know.

0: Oké, lieve mensen, we zijn bij Colora. Volgt u maar.
1: Meneer, meneer, wat komt u hier doen met al dat volk? Ah,
0: die gaan me helpen dragen met de verf voor mijn living, hè.
1: Maar meneer, u weet toch dat u met onze kwaliteit verf maar 2 lagen nodig hebt.
0: Ah, ja?
1: En daardoor veel minder potten verf, hè.
0: Ah, bon?
1: Ja.
0: Misverstandje, iedereen terug op de bus.
2: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
4: Deze week kom je bij Spar voor...
5: Oh, rosébeken.
4: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
5: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
4: Spar, Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
6: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
7: IKEA.
6: Voorwaarden op IKEA.be.
8: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op Yuzu.be.

0: Ja, het is goed. I wanna know your name. Ah, wel, voilà, dat kan geregeld worden.
1: Jeroen en Koen.
0: Alles, hè. Vraag beantwoord.
2: Aangename kennismaking. Ja. Hallo.
0: Inderdaad. De Swedish House Mafia is helemaal gerustgesteld. Kwamen jouw ouders vroeger goed overeen met je respectievelijke leerkrachten of leerkrachtinnen?
2: Oei, dat weet ik niet.
0: Want dat is een beetje veranderd. In mijn tijd, als ik thuis kwam en ik had straf gekregen, dan kreeg ik thuis waarschijnlijk nog wat straf bij, want de leerkracht had altijd gelijk. En nu is dat een beetje omgekeerd, hè? Als de leerkracht van zijn tek maakt, dan staan de ouders op het bureau van de directie om ook van hun tek te maken.
2: Ah, nee, ik had ook wel het idee dat bij mij het kamp leerkrachten en ouders, dat het op één lijn zat. Dus dat toch wel...
0: Tussenperioden, hè?
2: Ja.
0: Dat is volledig veranderd. Dus het is mooi om te horen dat dat bij jou dan zo'n beetje tussenin zat. Wat eigenlijk de ideale situatie zou zijn.
2: Al doe je wel als leerling alle moeite van de wereld om ze aan jouw kant... Allee, dat is toch zo?
0: Wie dan? De ouders of de
2: ouders, ja, de ouders van. Ja, maar ja, die mens heeft iets tegen mij. En het is altijd... Allee,
0: zo een piek op mij.
2: Ja. Dus je doet wel een poging om dat een beetje...
0: Maar ik vraag het even, omdat de standaard dus vandaag begint met de communicatie tussen leerkrachten en ouders. En als er nu iets is waar leerkrachten echt wel kopzorgen van krijgen, dan is het dat. Niet alleen administratie, want dat wordt veel gezegd over leerkrachten, maar dat, dus de communicatie tussen ouders en elke keer als die een half woord verkeerd zeggen, dan zit het er bovenarms op, blijkbaar.
2: Maar kunnen we ervan uitgaan dat leerkrachten gewoon alles doen om een kind zo goed mogelijk op te voeden en zoveel mogelijk dingen mee te geven? Het is geen wedstrijd.
0: Maar ze mogen natuurlijk geen pik hebben op... het is zoals jij zegt, als je kind thuiskomt en zegt... Die heeft een pik op mij.
2: Ja, want die
0: dan ga je al meteen denken, hier is iets aan de hand. Waar rook is vuur. En dan zoek je dat uit tot op het bot.
2: En dat is dubbel, want als ouder denk je waarschijnlijk, oh, niet met mijn kind. Kom, ik ga even toch luisteren wat er aan de hand is. Maar je mag er ook van uitgaan dat die leerkracht...
0: Dat kind misschien niet altijd het juiste verhaal komt vertellen.
2: Ja, voilà.
0: Dus ja, het is moeilijk om daarmee om te gaan, natuurlijk. Enfin, dus dat wordt als een last ervaren. Dat is uit een onderzoek gebleken van meer dan 2300 leerkrachten. Minister van Onderwijs Soehal Demir heeft kennis genomen van de cijfers. En gaat daar iets mee doen, veronderstel ik dan. Hè?
2: Het kan toch ook niet de bedoeling zijn dat je als leerkracht nooit doet wat je zou moeten doen, omdat je denkt dat er achteraf een discussie van gaat komen.
0: Dat je woorden wikt en weegt.
2: Dat is toch ook niet de bedoeling.
0: Ja. Maar het is zo moeilijk om neutraal te blijven ook soms. Hè?
2: Ik weet het, maar nogmaals, je doet alles toch in het belang van het kind.
0: Daar mogen we van uitgaan.
2: Langs beide kanten.
0: Ja, zeker. Het is allemaal voor jou, jongen of meisje.
2: Allee, in de noek.
0: En toch heeft hem een pik op mij.
2: Ja,
0: ze blijven bezig.

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
2: Mo, van. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.

0: Fundament. Remix is the one.
1: De one voor kwaliteit.
0: Remix recycleert.
1: Circulariteit. Laten brengen of komen halen. Remix is uw mengcentrale.
0: Remix in de filierstreef in Deinze en op remix-beton.be.
2: Moduvan.
3: Liquidator wint. Wie er mooi kom in het de zak slimmer.
4: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
5: Zeg Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp.
6: Ga zo wagger jij.
7: Ik heb mijn uit laten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
8: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
9: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.
10: Top Techno.
11: Dat is Techno and More.

0: Amai. Je zal maar voor de spiegel staan op dit moment.
1: Ja, maar dat kwam echt uit het hart, had ik de indruk.
0: Ik heb dat vaak. Ja, dan sta ik zo in de spiegel te kijken en dan denk ik van, oei, oei.
1: Forever young, denk het niet. Ja, goed.
0: Ik heb het er moeilijk mee, maar goed, laten we het snel...
1: We begrijpen allemaal wat je bedoelt. DJ Lesjes, komen ook heel veel reacties binnen over dat onderwijsverhaal van daarnet. Angelique bijvoorbeeld schrijft, ja, er zijn ook gewoon... goede en slechte leerkrachten, dat is zeker zo.
0: Ja, dat is in elke job.
1: Iedereen heeft ook al eens een mindere dag. Ik denk dat we daar toch begrip moeten voor opbrengen. Andy die zegt, ja, daar zit het probleem, hè. Het is niet de leerkracht die jouw kind moet opvoeden, maar iets bijbrengen. Opvoeding gebeurt of zou moeten gebeuren thuis. Dat is zeker zo.
0: Juist. Langs de andere kant, als je dan iets ziet gebeuren, alleen dan kan je toch ook niet als leerkracht zeggen, ik ga daar niet op in en ik ga niet...
1: Nee, ja. Nee. Anderzijds is het zo, wat Gerry dan ook zegt, maar de meeste tijd van de opvoeding zit je kind wel op school. Als je dat echt in totale tijdsblokken gaat zien, de meeste van hun opvoeding krijgen ze wel op school. Want ja, ze komen thuis, hè, iets eten, huiswerk maken, bedje in. Als je dat vergelijkt met de tijd die ze op school doorbrengen, daar is natuurlijk ook een heel stuk opvoedkundige taak, als ik het zo mag zeggen, die aan de school wordt toevertrouwd. Dus ja, de mes snijdt aan twee kanten. Het is gewoon zo.
0: Ja, en misschien is het ook goed om dan de meningen eens te horen van iemand die al even in het onderwijs zit, zoals Wendy.
1: Ja, uitgebreide reactie van Wendy gekregen. Die zegt, ik geef al 25 jaar les in het vijfde en zesde middelbaar. En de tijden zijn inderdaad serieus veranderd, zoals we dat net beschreven hebben. We moeten te veel tijd besteden aan opvoeden, terwijl dat in eerste instantie de taak is van de ouders. Communicatie met ouders, daar gaat het over in dat artikel vanochtend, dat is vaak een uitdaging, maar noodzakelijk natuurlijk, omdat ze vaak, wat we ook beschreven hebben daarnet, die komen niet altijd het juiste verhaal vertellen thuis, hè? Omdat ze vaak de juiste versie van de feiten niet kennen. Maar er is ook goed nieuws. Wendy schrijft, ik geef nog altijd heel erg graag les. En ze gaat vandaag trouwens, net uitgerekend vandaag, met spijt in het hart haar laatste les Duits geven aan haar klas. Maar ze besluit, het blijft een mooi, maar ondergewaardeerd beroep. En het is nu aan de mier om het onderwijs te opwaarderen. Helaas is daar weinig van te merken. Oei, ontevredenheid. Ontevredenheid die we gisteren trouwens ook op de straten van Brussel gezien hebben. Dan ging het specifiek over het Franstalig onderwijs. Ja, er zijn wel wat bommetjes ontploft en zo, hè? Letterlijk en figuurlijk. Ja.
0: Wendy, Duits jong. Goh, Duits. Ik heb dat nooit gehad en ik vind het spijtig. Dus als Wendy zo alleen wat bijles zou willen geven, zo mag op de radio zijn, hè, zo'n aantal zo beginnen. Allee, zo, ik nooit één woord Duits. Ik vind dat spijtig. Ja. Ik zou niks kunnen zeggen.
1: Wendy, heb jij zin in een flexijob en zo is
0: ja.
1: Cirkel.
0: Voilà.
1: Ja, je kunt mijn collega een beetje Duits geven.
0: Jawohl.
1: Ja, dat is een goed begin, jongen.
0: Ah, dank je.
1: Dank je.
0: Dank je. Zeker.

0: Het is amazing, hè, jongens.
1: Ja, ja.
0: Het kan, het mag. En... hoppa. Joel Curry. And My Heart Goes Head and Heart, zo heet het. En dan moeten we dringend over iets anders beginnen, want... Top Delivery. Komt er weer aan, dus als alles volgens plan verloopt, is er binnen dit en een dik half uur iemand de trotse eigenaar van de Gouden Tankkaart.
2: Ziet er ook effectief zo uit. Het is een mooi dingetje geworden en met die kaart kan jij ook effectief 1000 euro tanken.
0: Dat wil iedereen winnen, dus ik hoop dat je je ingeschreven hebt. Onze koerier is onderweg, maar we hebben nog één missing link.
3: De code van vandaag is...
0: nog niet bepaald, dus dat gaan we nu doen. Maar we hebben een verzoekje gekregen. Wat dat, ik weet niet of je het gezien. Ik vind dat een goed idee. Er heeft hier iemand geschreven. Zeg, mannen, jullie moeten de code nog bepalen. Ja, dat klopt. Het is Ruben die ermee afkomt. En op vrijdag besteden we ook aandacht aan de achterbank. We weten allemaal wat we bedoelen. Als we die nu helemaal zot willen krijgen, dan moeten we iets doen met 6-7.
2: Oh nee, ja. 6-7
0: ja,
2: toch
0: ja,
2: niet?
0: Dat u heel de tijd zot wordt. Oh, ik hoor 6-7. Oh,
2: maar volgens mij is dat 6-7 verhaal al een beetje passé.
0: Nee. Ik kan getuigen. Ik was onlangs met mijn dochter een paar dagen geleden aan het wandelen over straat. En ze zag een nummerplaat. Oh, 6-7. Het leeft nog altijd. Het leeft nog altijd.
2: Nee.
0: Dus 6-7 moet erin zitten. Maar dat zijn maar twee cijfers natuurlijk. En we hebben een driecijferige code nodig. Dus wat doen we dan met dat...
2: Wacht maar. Elke ochtend kijk ik naar het laatavond nieuws. Okay. En misschien zitten daar cijfers. Dus het eerste cijfer wat we dan
0: wat genoemd wordt.
4: SpaceX trekt de komende dagen naar de beurs. Dat is een grote mijlpaal voor het bedrijf van Elon Musk. Dat werd opgericht in 2002.
0: 2002 is het eerste cijfer.
2: Dus een 2.
0: Oké, de code van vandaag is 2, 6, 7.
2: Oh nee, doe dat.

0: rekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
1: Immoscoop, man!
2: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
3: Dit is Stop!
4: Ruim 7 uur.
5: En onze Sende Pape heeft weinig geslapen afgelopen nacht. Het ochtendnieuws. Dag Sen, goedemorgen.
6: Goedemorgen. De besparingsplannen in Franstalig onderwijs zijn voorbije nacht goedgekeurd door het parlement na een marathonzitting van 14 uur. De meerderheid, MR en Les Engagés stemden voor, de oppositie nog tegen. Maar het parlement keurde het plan dus goed, na stevige protestacties de afgelopen maanden. De maatregelen omvatten onder andere 10% meer lestijd voor leraren in het hoger secundair onderwijs zonder looncompensatie. En ook het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs kan worden verhoogd tot zo'n 1194 euro. Het plan moet tegen 2029 dan een besparing opleveren van ongeveer zo'n 50 miljoen euro. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt in met steun voor Oekraïne. Het gaat om een uitgebreid pakket met steunmaatregelen voor Oekraïne en sancties tegen Rusland. Maar of de maatregelen en sancties er effectief komen, is nog afwachten. De wet moet namelijk eerst nog worden goedgekeurd in de Senaat en daarna komt die bij president Trump terecht. Die moet hem dan ondertekenen, al kan hij ook nog zijn veto inroepen. En niet alle favoriete landen doen het even goed als onze Rode Duivels in de voorbereiding op het WK. Zij wonnen dinsdag met 2-0 van Kroatië, maar Spanje en Frankrijk hebben gisteren hun voorbereidingswedstrijden op het WK-voetbal in de Verenigde Staten niet kunnen winnen. Spanje speelde 1-1 gelijk tegen Irak en Frankrijk verloor met 1-2 van Ivoorkust. Maandag 15 juni begint het dan voor echt en dan speelden de Rode Duivels hun eerste WK-match. Dan nemen ze het op tegen Egypte. Zwaar bewolkt vandaag en hier en daar zelfs een donderslag. In de namiddag klaart het wel wat meer op. Maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een vrij krachtige westenwind. Zaterdag wisselvallig weer met 's namiddags ook veel buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het wel droog. Maxima tussen de 14 en 20 graden dit weekend. En maandag en dinsdag blijft het ook wisselvallig met af en toe een plaatselijke bui.
3: Dit is Stop! Jeroen en Koen.
4: Inderdaad, geen verkeersinformatie, want er is op dit moment geen enkele file langer dan 10 minuten. Hoe mooi is dat?
5: Ah.
4: Ja. Top. Goedemorgen.

0: Halleluja nog aan toe. Bibi Rexha en... Juist. En dan is het weer tijd om even over te schakelen. Top Delivery. Het was eigenlijk een goede timing en geen verkeersinformatie. Want onze Louis is op pad. Meteen heeft niks met anderen te maken natuurlijk. Er is gewoon geen file op dit moment.
1: We weten nog niet waar de delivery vandaag zal plaatsvinden. Al weten we wel, denk ik dan, dat het niet in Koekelaren zal zijn. Want daar zijn we gisteren geweest.
0: En dat hij er waarschijnlijk vlot geraakt is als wij hier kijken naar de cijfers. Louis, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Jeroen en Koen. Ik heb inderdaad geen file gehad onderweg.
0: Voilà. En ben je al een beetje in de buurt?
2: Ik ben denk ik op een goede minuut van waar ik het pakketje zo meteen lever.
0: Oké.
1: Okay. Heb je al kunnen kennismaken met de lokale bevolking? Met mensen van waar je denkt, opvallende mensen hier in de buurt?
2: Nou, eigenlijk niet. Het is hier heel rustig. Ik heb nog maar één auto zien passeren. Voor de rest is het hier nog stil. Ik denk dat iedereen hier nog slaapt.
0: Oei, waar zou dat zijn? Waar ze allemaal nog slapen?
2: Ja, ik mag niet veel vertellen.
1: Gisteren zat je nog op een steenweg met heel wat supermarkten en zo. Zijn er nu bepaalde winkels of bezienswaardigheden
0: die je ziet? Wat zie je rondom jou?
2: Ik zie de kerk van waar ik ben. Ik zie ook het jeugdhuis. Dat hebben ze hier ook.
0: Een jeugdhuis.
2: Ook opnieuw zo'n muur van de post waar je pakketjes kan afleveren. En, dat moet ik misschien ook wel eventjes vertellen, want dat is volgens mij heel bijzonder. Er ligt hier nog een kerstboom. Gewoon een kerstboom die hier nog ligt.
1: Maar... om mee te nemen met vuil, of hoe bedoel je?
2: Ja, die ligt zo een beetje om. Allee, die ligt op zijn zij, maar het is wel nog mijn wortel en pot en zo. Dus ik vermoed dat als je de kerstboom in huis neemt, dat die wel nog verder groeit eigenlijk.
0: En is het van de gemeente of is het iemand die dan dat heeft aangeboden te laten en dat is daar heel de tijd blijven liggen? Wat vermoed je is het verhaal achter de kerstboom?
1: Met pot?
2: Ik denk dat ze hier de kerstboomverbranding ergens in juni doen misschien, dat het verhaal is. En dat ze hier alles verzamelen, maar er is voorlopig nog maar één boom.
0: Okay. Maar dit moet toch voor sommige mensen die daar in de buurt wonen al herkenbaar klinken, hè?
2: Ja, ik kan mezelf hier wel herkennen. Ik denk dat het wel een heel herkenbare plaats is voor mensen die hier in de buurt wonen.
0: Okay.
1: En er is ook een jeugdhuis, 500 jeugdhuizen in België.
0: Ja, daar gaan we niet veel wijzer van worden. Heb je het meegekregen, Louis?
3: De code van vandaag is...
0: hopelijk al geprogrammeerd in de kluis...
2: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat de koffer de juiste code al heeft. En het was iets met speciale cijfers vandaag, alleszins.
0: Inderdaad, je mag het herhalen, want dan worden we zot.
2: Was het iets met een 2?
0: Ja.
2: En dan 6-7 of
1: zo? Doe het niet! Zeg nu gewoon eens 6-7, alstublieft! Is dat nu zo moeilijk? 2-6-7!

0: Cake by the Ocean.
1: Voilà, en zo heb je de titel ook meteen meegekregen. Cake by the Ocean, inderdaad, van, wat ik het al vergeten
0: heb. DNC.
1: Ja, dat kan zeker. Dames en heren, zometeen de avonturen van Louis in Niemandsland, zoals het zo ongeveer klinkt op dit moment. Dat kan een kerstboom dus onbewaakt, zonder dat iemand actie onderneemt, 6 maanden blijven liggen. Ja, dat kan alleen...
0: Ja, in een andere gemeente is dat meteen met een gasboete en slaan ze je in de boeien.
1: Zoiets moet het toch zijn?
2: Enfin, ja, ik vermoed het wel. Ja.
1: De gouden tankkaart zit veilig in de kluis?
2: Die zit veilig achter slot en grendel. Allee, okay. Achter code en grendel.
1: Achter code ook, die we dus nu... natuurlijk niet meer gaan herhalen. Nee. Het moet plezant blijven voor iedereen.
0: Zometeen is dus het moment dat Vlaanderen massaal de voordeur gaat...
1: Oei.
0: Louis?
1: Wat is er?
0: Wat is dat?
2: Ja, ik denk dat ik nog even ga moeten tanken, eerlijk gezegd. Ah,
1: we spelen vandaag voor 900 euro, want Louis moet eerst nog eens tanken. Om tot op zijn bestemming te... Ja, kijk, ja. De extra legale voordelen van het spelletje. Alright, ça va, tot zometeen.

0: met je retro set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de spoiler room op Camping Kitsch Club.
1: Schrijf hem er nu snel in op campingkitschclub.be.
2: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
3: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Wiener Berger.
5: Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
6: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
7: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
8: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
9: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
10: En zo'n grote badeend?
9: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
11: Wit-wit?
12: Of net niet-wit?
13: Maak het mooi bij je thuis.
14: Colora.
13: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: vrijdag. Dan begint hij altijd hopla te zeggen.
1: Ja, dan begin ik hopla. Ja, ik weet ook niet waarom. Hopla hier, hopla daar. Ja, want het is vrijdag. No Broke Boys, de Disco Lines. Top delivery. Ja, No Broke Boys. Maar wij helpen om je budget onder controle te houden met een Esso gouden tankkaart van 1000 euro.
0: Ja, dat zou ook 2000 euro kunnen zijn als het een beetje meezit. Je weet allemaal niet hoe het gaat als we deze vandaag geen levering kunnen doen. Ja. Dan gaan we maandag door met 2000 euro. Maar goed, zover is het nog allemaal niet.
1: Maar tot deze week is dat allemaal zo vlot gegaan. Als we dan kijken naar de vorige aflevering van Top Delivery, dan is het toch regelmatig in de soep gedraaid. Maar goed, we gaan even overschakelen naar de plaats waar het vandaag gaat gebeuren. Want als ik goed ingelicht ben, dan staat onze koerier, u kent hem wel, de Louis, op enkele stappen van de plaats van levering.
2: Klopt, inderdaad. Ik sta op een tiental meters van de voordeur waar ik zo meteen het pakketje ga leveren.
1: Oké, dan mag jij nu richting de voordeur jezelf voortbewegen. Amai, goeie zin.
2: Oké, goed. En dan kan ik bij deze bevestigen, het pakketje is geleverd.
1: En dus de tijd is gestart. 5 minuten vanaf nu. Ik denk dat het een goed idee is om heel even bij Louis te blijven. Want je weet maar nooit dat het meteen prijs is, hè?
2: Klopt, maar momenteel zie ik nog niets. Het is hier nog heel stilletjes aan het huis waar ik sta. Ik zie nog geen beweging, ook geen licht die brandt. Dus wie weet, ja, is die persoon nog aan het slapen of niet aan het luisteren?
1: Gewoon maar uit uw vorige tussenkomst hebben we geleerd dat het sowieso een heel rustige gemeente is waarvan jij de indruk had dat iedereen nog lag te slapen eigenlijk.
2: dat is waar. Ja, voorlopig gebeurt er hier niets.
0: Je ziet ook geen huisdieren of zo, katten, honden, konijnen, hamsters, goudvissen?
2: Nee, paarden. Niets van huisdieren. Okay. Gewoon een gevel met een gesloten voordeur vooral.
0: Right. Maar is er zo niets wat je opvalt aan die gevel? Er moet toch altijd zoiets zijn waarvan je denkt, allee, wat is dat nu zeg?
2: Ja, het is een nieuwe gevel en de deurbel is er eentje met een camera. Dus ik denk dat die persoon mij gewoon zou kunnen zien als hij eventjes de app van zijn deurbel checkt.
0: Hey.
1: Ja, maar dat is zo, als er beweging is aan je voordeur, dan krijg je zo een ping, ping.
0: Ah ja, oei, dus beweging aan je voordeur. Dat mag eigenlijk ook niet de bedoeling zijn. Ook niet te dicht gaan.
1: En die hebben dat waarschijnlijk gekocht om met dit spelletje mee te... Ja, Louis, blijf daar in de buurt. We gaan ondertussen een plaatje draaien, maar we laten jouw lijn wel openstaan. Want ja, als er iets gebeurt, dan moet je gillen, hè. Doe je microfoon?
2: Ja, doe ik.

0: Oh, ik zie hier iemand van de trap komen.
1: Oh. Rihanna, even rustig. We found a pakje aan de deur in plaats van love.
0: Maar er gebeurt niets. Oei. Dus ik denk dat die persoon niet aan het luisteren is. Gewoon
2: weg. Ah, Rihanna, ja,
1: dus wacht even, je bent aan het binnengluren.
0: Oh, ja, nu gaat er toch een voordeur open.
1: Ah, er gaat een voordeur
0: ik
1: open.
0: Ik zie iemand naar buiten komen. Ik vermoed dat dit Jan is.
3: Ja.
0: Ik sta momenteel in Brakel. Jan, het belangrijkste is natuurlijk, weet jij ook de code van de dag?
3: Ja, ik weet de code.
0: Dan mag je die nu uitproberen op het kistje. Maar heel spannend, Jan is hier op zijn dode gemakje gewoon van de trap gekomen. Gaat nu naar het kistje en probeert de code. Ik zie al een 2. Ik zie ook een 6. Maar het laatste cijfer is dat ook juist. Oké, goed. En gaat het kistje open of niet? Het kistje is open!
1: Ja! Super! Voilà, zeg. Hopla!
3: Ja.
1: Jan, top. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Ja. Zeg maar, je hebt gedacht van, ik ga toch nog, ik weet de code, ik ben niet gepresseerd, ik ga nog even boven mijn tanden poetsen eerst, of wat was er gebeurd?
3: Nee. Ja, ik lag nog in mijn bed.
1: Ah, je lag nog in je bed? En je was aan het luisteren in je bed?
3: Ja, via mijn gsm was ik aan het kijken,
1: Je was zelfs aan het kijken?
3: Via mijn, ik had ook gezien dat via mijn... via mijn camera.
1: Ah, we zeiden het nog. Ja, we merkten het op. Hij heeft zo'n camera. Dus je hebt beweging via die applicatie gezien.
3: Ja.
1: Maar je moet dan toch al aan het luisteren geweest zijn een tijdje, want we hebben de code, wat is het, 20 minuten geleden verklapt.
3: Ja, maar ik wist niet van die kerstboom. Dat was zo'n beetje verwarrend, vond ik. Ja.
1: Ben jij zo iemand die de wekker laat gaan en dan rustig een beetje radio en televisie kijkt en dan pas opstaat?
3: Deze week toch.
1: Ah ja, oké. Wat doe je in het leven?
3: Ik werk bij Volvo Trucks,
1: Ah ja, jullie zijn op technische werkloosheid zeker op dit moment?
3: Nee, dat is bij de auto's.
1: Oké. Dat is niet bij de trucks. Alright, zeg, maar 1000 euro van Esso, de gouden tankkaart is helemaal van jou?
3: Ja, dankjewel.
1: Ja, moet je veel tanken?
3: Ik moet toch alle dagen naar Gent, dus dat is toch een eindje rijden van hier.
1: Ja, voilà, het gaat zeker van pas komen. Dikke proficiat.
3: Dank u wel.
1: En we profiteert ervan.
4: Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: Illanium en Ryan Tedder en With Your Love.
1: We zaten dus in Brakel. Ja, dan is het altijd bang afwachten of er dan ook zo een bord langs de zijkant zou staan van Herman de Croo. Herman de Croo heet top welkom.
0: Heeft hij jou al persoonlijk welkom geheten, Louis?
2: Nee, ik denk dat ik niet speciaal genoeg ben of niet rond genoeg ben daarvoor, zeker.
0: Dat ja, maar daar zijn we het over eens, maar daar gaat het nu niet. We halen even het geliefde rubriekje van jezelf erbij. De verkeersinformatie, dan weten we ook hoe snel hier gaat terug zijn.
1: Ja, op dit ogenblik een 15-tal minuten aanschuiven op de E429. En dat vanaf Tubeke, maar dat is eigenlijk op dit ogenblik de enige file die we kunnen melden.
0: In het Antwerpse op de ring richting Nederland, van Linkeroever tot Antwerpen-West, een 10-tal minuten. Met andere woorden, Louis, tot binnen een half uurtje, hè jongen?
2: Tot ziens.
0: Yo.
3: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
5: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
6: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op volkswagen.be.

0: Thomas Gray hoorde je met Rumours. Ja, we moeten een beetje opschieten om connectie te maken met Erwin. Want die heeft een brief in zijn bus gekregen, heeft hij mij toevertrouwd. Dat ze rond deze tijd, 19:30, hebben ze netjes laten weten aan het internet. En we hebben een verbinding via het internet met Erwin. Dat ze gaan beginnen werken. Erwin, ben je er nog?
1: Ja, ik ben er nog. Hallo, dag Jeroen en Koen.
2: Maar je kan dus elk moment wegvallen, want gaan ze de kabel doorknippen? Of weet je niet wat ze...
1: In de mail staat dat het om onderhoudswerken gaat, dus dat kan van alles zijn natuurlijk.
0: Hè? Ja. Jij dacht, nee, niet om 19:30.
2: Wacht even. Maar zie je al beweging in de straat? Want misschien beginnen ze gewoon wel later vandaag. Je weet dat niet, hè? Maar meestal is dat zo'n kamionetje die al klaar staat.
1: In mijn straat beweegt er nooit iets.
0: En ik zelf ook niet. Goed, dan gaan we maar eens naar boven kijken. Dat lijkt mij verstandiger.
1: Het wordt geleidelijk minder nat, als dat geen goed nieuws is. Ja, maar pas op, dat wil niet zeggen dat het helemaal droog blijft. De buien die zijn er wel, maar ze zijn minder hevig en ze zijn minder talrijk. En dus duren de droge momenten vandaag wat langer. En ook de zon komt regelmatig tevoorschijn. En vanavond wordt het zelfs helemaal droog. Het eerst aan zee, het laatste in de provincie Limburg. Enkel die temperaturen, die zijn toch wat pover voor begin juni bij vanmiddag. Hooguit 18 tot 19 graden.
0: Pover is het juiste woord. Maar hoe lang leven we nog in deze armoede, is dan de vraag.
1: Ja, jongens toch. Morgen gaat droog van start. In de loop van de dag meer wolken. Tegen zaterdagmiddag en zaterdagavond valt toch weer regen.
0: Oei, even een opmerking. Zaterdag, hè, veel schoolfeesten. Dus die vallen in het water dan?
1: Zaterdagmiddag, ja, toch, maar niet overal, maar toch lokaal gaat het opnieuw regenen met buien bij een graad of 18, 19, dus echt vet is dat niet. Nee. Maar schoolfeest, voor diegenen die het zondag organiseren, dat is beter. Dat is de beste dag van het weekend, want dan blijft het een hele dag droog met zon, met wolken, bij 21, misschien lokaal zelfs 22 graden, maar het blijft niet duren, want maandag opnieuw meer wolken, zeker na de middag. En dan valt regen of ontstaan opnieuw buien. En dat wisselvallig weertype, maar het is een cadeautje voor de studenten, dat blijft er toch vrijwel een hele volgende week in zitten.
0: Ja, waren ons andere dingen beloofd eigenlijk. Hè?
1: Maar het schuift altijd op. Ik maak me daar een beetje zorgen om. Dus nu is het vanaf donderdag en vrijdag dat het allemaal weer wat droger en zonniger wordt. Maar die termijn is onbetrouwbaar. Dus,
2: Ja, eigenlijk stond in ons scenario dat we zouden eindigen met een beetje goed nieuws.
0: Maar dat is goed nieuws.
1: Volgende week vrijdag veel zon en 25 graden.
0: Ja. Maar goed, ja. Je mag er hem niet op vastpinnen waarschijnlijk. Want het is nog te ver af. Oké, dankjewel Erwin. Knip de kabel maar door, zou ik zeggen. De mannen daar in de straat. Want we hebben hem toch pas maandag weer nodig. Oké.

0: weg ermee, zeker. Kenya Grace, Strangers. Meest gestelde vraag op dit moment. Opvallend, er is altijd zo één vraag die er uitsteekt met kop en schouders. En die is op dit moment over ons spel Top Delivery. Was dit de laatste keer? Dan heb ik goed nieuws voor jullie.
1: Ja.
0: Want dat was niet de laatste keer.
1: Nee.
0: Volgende week gaan we nog keihard door met deze actie. Dus blijf ingeschreven, blijf paraat. Talking loud.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Zaterdag 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
4: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
5: Ga je mee iets drinken?
6: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
5: Dat kan toch via je gsm?
7: 5 tot en met 8 juni, BTW cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.

0: En nu zijn we natuurlijk heel benieuwd. Heeft onze actie van daarnet met dat toch speciale code moment, heeft dat zijn effect niet gemist? Ben is benieuwd hoe de achterbank gaat reageren. Want jawel, jullie mogen stilaan in actie treden en jullie jingles beginnen verzinnen voor zometeen. Een nieuwe weekendwaanzin.
1: We maken het elke week ook samen. Dus als jij nu al heel vaak weekendwaanzinnen hebt beluisterd, dan zou dit het moment kunnen zijn dat je denkt van oké, dat is allemaal leuk, maar ik wil ook eens mijn moment pakken.
0: Ja, het is mijn moment.
1: Wel, jij kan uw moment pakken. Ja. Het enige wat je hoeft te doen is de Topradio BE-app erbij halen. En dan gewoon via een berichtje en dan een microfoontje en zo. En voilà.
0: Nou, voilà. En als je het nog nooit gedaan hebt, nee? Dus misschien vandaag nog een keer.
1: Moet niet verlegen zijn.
0: Nee, laat maar komen. Over een dik kwartier gaan we feesten, 10 minuten lang. Maar eigenlijk nu ook al hoor. Kijk, we zien de sfeer. Oh, rustig.
2: Enrique Iglesias.
0: Ah, de pitbull is er ook bij, zeg. Ja, meneer.

0: Fiesta, Forever.
1: Komt uit een ander plaatje, maar ik kan er even niet op komen. Jij, collega? Dat stukje van... Da-na-na, Fiesta, Forever. Allee, het ligt op het puntje van mijn tong.
2: Ligt het op het puntje? Ik ben even aan het zoeken, maar het kan mij nu niet meteen... Nee. Oh, nee. Ik zou willen
1: dat
2: ik...
1: Dat is zo lastig.
2: Ik zou willen dat ik je kan helpen, maar ik denk... Cardi B? Bad Bunny en J Balvin? Ik weet het niet.
1: Nee, dat denk ik niet. Dus, net iets legendarischer klassieker.
2: Oh.
1: Ja.
2: Ah, wacht. Nee, wacht, hè. Oh.
1: Ja, we zoeken het even. Ja, we zoeken het. We hebben tijd. Fiesta Forever. All Night Long van Lionel Richie. Oh, ja, all natuurlijk. Night, ja.
3: Tonight.
1: Ja, ja. Oh. Dankjewel, Kiel. Ah, die zijn Frank viel sneller dan die van ons.
2: De Lionel. Dat is toch van Lionel, hè?
1: De Lionel Richie.
2: Ja, ja, ja. De Lionel.
1: Maar de Kiel, die zou voor de radio kunnen werken, hoor. Dat hij er zo snel op komt. Dat is toch waar?
2: Ja, oké.
1: Okay, dat is ons job, hè, om daarop te komen.
2: Ja, oké, okay, maar we hebben zijn stem nog niet... de stem, dat maakt allemaal niet uit.
1: Nee, dat is waar.
2: Wat bedoel je?
1: Dat wordt door heel veel van onze collega's en vooral conculega's elke dag bewezen. Dat dat allemaal niet zoveel uitmaakt. De stem. Ah. Wat zeg jij nu allemaal? Ah. Goed. Ik denk wel dat het stilletjes aan tijd is om ons in een soort partymodus te... Wat is dit voor een belachelijk muziekje eigenlijk? Dit is niet wat we willen op vrijdag. Dit is wat we willen op vrijdag. Zal wel. Kom.
2: Oh ja, de zomer is begonnen.
1: Zal wel. We gaan even aan het weerbericht tegen 1000% negeren. En gaan voor de zon. In je radio.

0: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
1: Voedselvergiftiging in Peru? Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Stop!
4: Bijna 8 uur.
5: En niet aan het spijbelen vandaag. Nee, nee, flink afgestudeerd. Sen de Papendag, Sen. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Er wordt steeds meer gespijbeld en dat kan de ouders van de spijbelaars duur te komen staan. Want de Vlaamse overheid kan de schooltoeslag terugvorderen wanneer leerlingen te vaak afwezig zijn. In totaal verloren de ouders van bijna 9000 leerlingen zo vorig jaar hun schooltoeslag, omdat hun kind minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig was op school. En er wordt ook steeds meer gespijbeld. 4 jaar geleden verloren slechts 8000 ouders die schooltoeslag. De besparingsplannen in Franstalig onderwijs zijn voorbije nacht goedgekeurd door het parlement na een marathonzitting van 14 uur. De meerderheid, MR en Les Engagés, stemden voor, de oppositie nog tegen. Maar het parlement keurde het plan dus goed. En dat na stevige en hevige protestacties de afgelopen maanden. De maatregelen omvatten onder andere 10% meer lestijd voor leraren in het hoger secundair onderwijs zonder looncompensatie. En ook het inschrijvingsgeld voor hoger onderwijs kan worden verhoogd tot zo'n 1194 euro. Het plan moet tegen 2029 een besparing opleveren van ongeveer 50 miljoen euro. Vorig jaar werkte 250.000 Belgen bij als flexijobber. Dat blijkt uit de nieuwe cijfers van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. Sinds 2015 kan je fiscaal voordelig bijklussen als je minstens 4/5 werkt of gepensioneerd bent. En dat blijkt een groot succes. De meeste flexijobbers werken bij in de horeca en de handel, zoals bijvoorbeeld in supermarkten. En gemiddeld levert zo'n extra bijbaantje 1.900 euro op jaarbasis op. Zwaar bewolkt vandaag en hier en daar zelfs een donderslag. In de namiddag klaart het wel wat meer op. De maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een vrij krachtige westenwind. Zaterdag wisselvallig, met 's namiddags ook wat buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het wel droog, met maxima tussen 14 en 20 graden dit weekend. Maandag en dinsdag blijft het ook weer wisselvallig, met af en toe een plaatselijke bui.
4: Alright, verkeer, dat valt wel mee. De hele ochtend al, nu ook nog, hè.
5: Ja, eigenlijk ja, wel. Hè. Ja. Ik heb wel eentje gevonden in het Brusselse op de E910. Tussen Vilvoorde en Machelen moet je er op dit ogenblik een 15-tal minuten bij tellen. Maar dat is het enige.
4: Ah, okay. In het Antwerpse dan ook eentje, maar ook met moeite.

0: Dat is een oproep die je hier natuurlijk altijd gehoor vindt, want we maken er hier elke dag een soort dierentuin van. Shakira en Zoo. Ja, ik kijk even naar de timing. Yes, en wat werk ik? We hebben eigenlijk nog een beetje tijd over. Dus het moet nog niet nu starten, de weekend. We zijn een beetje te vroeg. Dus wat denk je van een klein voorprogramma dan? Kom alive.
1: Maar met een voorprogramma wil je de mensen toch niet wegjagen? Je moet de mensen toch een beetje aanmoedigen.
0: Dus even zwijgen, daar is aan het zingen.
1: Ah, dat is zingen. Oké,
0: nee, ik geef maar wat punten ondertussen.
1: Ja, nee, ik heb enkel dit.
2: 12 points.
0: Ja.
1: Ik ben helemaal niet akkoord
0: met 12, nee, 12 nee, points gekregen,
1: ja,
0: hoor.
1: Ja, ja.
0: Voor het programma, om in de sfeer te komen.
1: Allee,
0: want hier gaan we dan met...
1: Yes.
0: Bangaranga. Bangaranga. Bangaranga. Bangaranga. Kun je niemand voorsteken?
1: Nee, nee. 0 points.
0: Voor u, ja. Toeters, ja. Zit hij niet in de weekendwaanzin, dan kunnen we nu toch niet laten.
1: Ja, maar stel nu dat hij wel in de weekendwaanzin zit.
0: Dan krijgen we een extra
1: Nee, maar de mensen willen dat niet.

0: En nu denken de mensen...
1: Die maken weer al ruzie zo.
2: Ik kan er niks van.
3: Ja. Ja. Ik mag voor mij

0: moment.
1: Maar blijf,
0: hallo.
1: Blijf eraf, Koen. Echt serieus.
0: Ik ga hem afzetten. Hè.
1: Oh, nee, wat doe jij nu?
0: Het is wat de mensen willen. Even.
1: Oké, ja, maar dan zullen we aan de weekendwaanzin beginnen. Vreemd genoeg moet ik beginnen met...
2: Verkeersinformatie.

0: Faiz, mai.
1: Ja, nu zijn we echt begonnen. Ze worden zot. Weekend waanzin. 10 minuten.

0: nieuws hebben aan het klappen, zeg.
1: Oh, wat is dit? Help.
0: Het is wat de mensen willen. Dat is wat anders, hè, dan uw bangaranga.
1: Dat doet de deur dicht, hoor.
0: Ja, wacht, het beste moet nog komen.
1: Ja, ik mag het hopen dat het beste...
0: Mijn gedacht zwijgt dus zo.

0: Olivier de Schacht heeft daar nog mee gemuild. Nee?
1: Ja, die.
0: Oliver.
2: Lebberde.
0: Maar het is al gedaan.
2: Huh? Ah, vandaar, ik krijg je niet bij mijn hoofd. Ja.
0: Sorry, Jolie. Ik zal het niet meer doen.
2: Nee, ook niet meer. Ander plaatje, alstublieft. Dank u.
3: Yes, yo. Have no fear. We can plan.

0: handje bij. Ja, ja, doe maar.
1: Weekend waanzin.
2: Ja, het is warm hier.
3: Het is snikheet.

0: Amazing momentje. Yes, yes.
1: Babbel en babbel.
0: En dan krijgt u

0: Wonderful things belong to the past. En inderdaad, ook deze weekendwaanzin is helemaal afgelopen. Ja, sorry maar, kijk.
1: Ja, het enige wat je op dit ogenblik kan denken is van...
2: Ik heb daar spijt van, ik heb daar schaamte van.
0: Ja. Nee. Iedereen moet zijn leven beteren, dat is waar. Goed, wij doen volgende week meer van dat, want wij zijn hardleers.
3: Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Zeg, De Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Geraakte jij aan mijn stek niet, Frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: De Vos Lemmes.
6: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
7: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
6: Wat bedoelde?
7: Ja, die regelt heel mijn boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon om een toegang.
6: Dat zal wel.
7: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
6: Echt? Dus?
7: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gide ze even, gewoon doen.

0: ik ben niet echt een grote fan van Madonna, ik moet dat toegeven. Maar ik vind wel, als ik dit hoor, ze gaat mee met haar tijd. Hè, want ze heeft ook al wat draakjes gemaakt.
1: Ja, pardon.
0: Ja, echt, man. Draken, jongen. Echt. Maar dit is wel weer... ja, ik weet niet of dat de invloed is van Sabrina Carpenter. Waarschijnlijk haar omgeving.
2: Waarschijnlijk dan wel, hè. Ja, kom Madonna uit de weg, zal ik beginnen zingen.
0: Ik zal het u eens voordoen.
2: Wel, ja. Jij mocht kijken.
0: Goed plaatje. Ja, kan er niks over zeggen. Bring Your Love. Natuurlijk wel geen weekendwaanzin materiaal, maar het was om even te bekomen. Wat was dat allemaal weer, zeg. En de meest gehoorde commentaar op dit moment is... Oeh, al gedaan? Dat is waar, hè. Hoe snel 10 minuten kunnen passeren? Dat is onwaarschijnlijk, wordt hier elke week bewezen.
2: Gelukkig kan je hem altijd opnieuw beleven, want als je denkt van alleen 5 minuten later, kan dat toch nooit online staan? Maar jawel.
0: Dat kan wel.
2: Dat kan wel.
0: We houden ons voor niks meer in.
2: Nee. Het is al van de vandaag. Ja, uit de losse pols. Ja, de bedankingen die mogen binnenkomen.
0: Ja?
2: Topradio binnen. Nee, het is niet nodig.
0: Maar kost dus, van plan. Nee.
2: Ja, van ja. Allee, gezelligheid.
0: Omdat je gewoon je job doet.

0: Lucas en Steve. Heart first. Bon, maar je wil het, je gaat het krijgen, hè?
1: Goed. Nog dikke merci, hè. Of had je dat al gezegd? Maar ja, merci is in elk geval, hè. Voor een weekend waanzin online te zetten.
0: Ja, voilà.
2: Het is een kleintje, ik wil daar geen spel van maken.
0: Nee, vooral niet.
2: Nee, hoeft niet.
0: Er komen nog dankuutjes binnen. Het is allemaal niet nodig, hoor. Goed. Het weekendtip hebben we ook nog te goed. Want ja, we kunnen toch niet in het weekend gaan zonder plannen?
2: Nee, absoluut
0: dat kan niet.
2: Nee.
0: Dus dat heb je zeker vast ook nog te goed. Dit is Starly trouwens.

0: vraag is natuurlijk of er nog mensen zijn die dat doen. Ik wel, maar ja, goed, andere generatie. Maar ik hoor dan altijd dat mensen niet meer telefoneren. Hè,
1: dus, en dat ze ook bang zijn om te bellen.
0: Ja, belangst. Er is een mooi woord voor, want het is niet dat, maar...
2: Ja, telefoonangst, zal
0: telefoonangst,
2: zoiets zijn. Telefoonangst,
0: ja, zal zoiets zijn. Voilà. Call on me, Starlee. Voilà. Neemt het op voor de analoge telefoonverbindingen, of hoe moet ik het zien? Ja, nee, maar ik vind het ook gezelliger dan de getekst en zo. Maar goed, andere discussie. Het verkeer, daar hebben we niet veel over te vertellen. Het
1: zijn weinig een paar, discussie mogelijk, zoals je zei.
0: Pietlutigheden eigenlijk.
1: Maar ja, het op de E429 vanaf Tubeke een tiental minuten. En ook ter hoogte van de Noord-Zuidverbinding aan de Montgomery-tunnel. Dat is ook niet alledaags. Dus ook daar een vijftiental minuten, maar ja, dat is het enige.
0: Tussen Montgomery en Ter Kamer zie ik hier... Ja, ik vertel gezellig mee met jou, want in het Antwerpse is er niks. Op dit moment vallen, kun je daar niet duidelijk genoeg over zijn.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
4: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
3: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
5: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Oh, roséweken.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: 2 plus 1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
8: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
11: Sorry, Parties WK.
12: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.

0: Calvin Harris en Rag & Bone Man en Giant.
1: Vandaag is het de dag waarop...
0: Waarop je misschien eens kan denken, oh wel ja, het is mijn beurt. Nog eens, het zit toevallig ook in het nieuws vandaag. Dat kan toch allemaal geen toeval zijn. Voorpagina van het nieuwsblad vandaag. 8800 ouders verliezen schooltoeslag. Waarom? Omdat hun kinderen te vaak spijbelen. Dan gaan ze dus blijkbaar beknibbelen aan het groeipakket, zoals dat heet, in de volksmond het kindergeld. Maar dus daar gaan ze aanzitten als de kinderen te vaak spijbelen.
2: Maar dat is niet als je zo op vrijdag zegt van kom, ik ga een halfdagske pakken. Allee, het is niet dat dat bij één halve dag is.
0: Nee,
2: moet al serieus stout zijn.
0: Er zijn regels voor. Ik zal ze even voorlezen. Dus de ouders van 8802 leerlingen, om precies te zijn, verloren vorig jaar hun schooltoeslag omdat hun kind minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig was. 15 volledige dagen, 30 halve. Er wordt met halve dagen gerekend op school. Maar dus, ja, dat is toch al serieus. 30, half, 15 volledige dagen, dat is allez, dus nog een vakantie van dik 3 weken erbij, eigenlijk. Ja.
2: Oh, ik heb nog wat dagen over. Nee, oké, ça va.
0: En wat wil dus het toeval? Vandaag is de dag, dat is blijkbaar een internationaal dingetje. Ik weet niet waar het vandaan komt, maar het is vandaag Nationale Spijbeldag. Oh, momentje. Voor volwassenen. Dat je vandaag zo eens een keer één dagje zo...
2: Maar spijbelen...
0: Ja, dus gewoon niet opdagen.
2: Ah, ik dacht dat dat altijd met school...
0: Of gaan lopen terwijl het bezig is. Kan ook, dat is ook een soort spijbelen. Okay. Ik weet niet of dat je aangesproken voelt.
2: Nee, maar, nee, nee.
0: Oh,
2: nee,
0: mogen,
2: nee.
0: Mogen.

0: Vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
1: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Amai, daar regent hier binnen.
3: Oh, zwaansnanny.
2: Jawel, er staan er niet meer in de living.
3: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
2: Dakmeester?
3: Ja.
2: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
3: Dakmeester.
2: Zwaansnanny, hè.
4: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info,

0: So much beauty around us. En dat denken die leerlingen op school dus blijkbaar ook. We gaan hier niet blijven. We gaan een beetje rondkijken naar de schoonheid die het leven ons biedt. En salu en de kost en tot nog een keer. Het is blijkbaar echt wel een probleem. Angelique bijvoorbeeld schrijft gisteren, dit is wel heel frappant, gisteren in het vijfde, op het einde van de dag zat er nog één leerling in de klas daar. En het zesde, waar mijn dochter zit, daar waren ze nog met twee over. Die vertrekken wanneer het hun uitkomt. Er moet blijkbaar wel eens iets gebeuren daar. Hallo zeg.
1: Ik heb het wel ooit eens gedaan, maar dat had...
0: Gespijbeld.
1: Ja, maar wacht. Ja, ja. Ik vond... Ja goed, wat ik vind, dat maakt als leerling sowieso niet uit wat je vindt.
0: Ben benieuwd naar de rest van het verhaal.
1: Ja, nee, dus de eerste vijf uur had ik les.
0: Ja.
1: En dan was er een uur of drie of zo dat er geen leerkracht was, want die was ziek.
0: En het laatste uur wel nog.
1: Het laatste uur was nog iemand.
0: Ja.
1: En ik zat op school aan de kust, aan het zeetje, zoals we zeggen.
0: Ja.
1: En ik dacht van, kom, ik ga je niet...
0: Ik ga een strandwandeling doen.
1: Nee, ik dacht, ik ga je niet heel de dag zitten wachten. Ik ga naar huis.
0: Ah, ja. Oeh, naar huis of vanaf. Want dan, het was misschien nog enigszins verdedigbaar als je zei, ik ga die drie uur dat ik hier met mijn vingeren zit te draaien even spijbelen, maar ik kom dan wel terug voor dat laatste uur waar er dan wel...
1: Ja, maar dat heb ik ooit eens gedaan. Ik had dat al eens gehad in het verleden. Ja. En dan had ik een hele middag op café gezeten.
0: Dus dat laatste uur is ook aan mij voorbij gegaan.
1: Nee, ik ben effectief geweest, maar ik kon mij niet meer serieus houden. Ik dacht, allee, dus om om misverstanden te vermijden, dacht ik, nu ga ik beter naar huis.
0: Maar wat die situatie die hier beschreven wordt, amai, zal dat in veel school het geval zijn? Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Bij ons was dat bij jou? Zodat er nog één zit. Ja, de rest is al naar huis, meneer.
1: Nee.
0: Dat kan toch niet?
1: Maar ik vind ook als school dat je een bepaalde verantwoordelijkheid hebt. En als je dan drie, vier uur niets zit te doen en gewoon dan nog één...
0: Ja, maar dat is waar. Dus,
1: gewoon in het midden van de dag.
0: Het wordt nog strenger, hè? Want we hebben allemaal de plannen gezien van de onderwijsminister vanaf een bepaald niveau. Ik weet het nu niet uit het hoofd, maar zal je niet meer vroeger naar huis kunnen? Zelfs niet als de laatste uren helemaal ingenomen worden door studie, zoals dat dan heet. Ja, het wordt nog strenger. Het is blijkbaar nodig.

0: En hop naar de wijnkelder met Paul Johnson. En down, down, down, down, down, down.
1: Jeroen en Koen.
0: Ja, je hebt het misschien al gemerkt als trouwe luisteraar. Onze planning zit helemaal in de soep met de topdelivery en zo. Er zijn heel wat rubriekjes die komen te vervallen of op een heel ander tijdstip. Maar goed, dat zorgt voor een beetje afwisseling. Dat is op zich geen probleem. Dus de weekendtip, dat zal voor straks iets zijn. Nog dingen die lopender zijn? Want ik heb in de loop van de uitzending, herinner ik mij, maar ja, dan komen al die weekendwaanzin berichtjes binnen. Dus dat is helemaal ondergesneeuwd. Ik heb wel al een toffe affiche doorgekregen in de loop van de uitzending van een fijne activiteit. Het was weer een of ander kampioenschap stokpaardrijden. Ik ben het helemaal kwijt.
2: Ah, oké. Okay.
0: Ik herinner me, vorige zomer heb ik dat eens zelf meegemaakt. Het was niet op diezelfde plaats, maar dat wordt dus blijkbaar op verschillende plaatsen in het land georganiseerd. Dus stokpaardjes, hè, of hoe heet zoiets. Dus dat is eigenlijk gewoon, dat is een bezemsteel en in plaats van een bezem hangt daar een paardenkop op.
2: Oh my god. Je kunt u toch niet serieus houden op dat moment?
0: Nee, maar net daarom. En dan lopen ze daarmee door een wei. En dat ziet er fantastisch uit. En ah ja, dat is mee en drinken bij.
2: Ah, dus, oké, okay, nee, ja, voilà.
0: Nee, om de mensen meer hebben, het is toch waar. Dus we houden het even in beraad. Trouwens, als je een weekendtip wil zijn, dat mag. Je mag je daar zelf spontaan voor aanmelden. Geen probleem.
2: Ja, dan laat je dat gewoon even weten via de Topradio BE-app tijdens de uitzending elke ochtend tussen 6 en 10. En dan zien we het wel binnenkomen en dan bellen we je misschien even op en dan mag je het zelf uitleggen aan ons.
0: Juist.
2: En dan moet je ons een beetje overtuigen van jouw weekendtip.
0: Ja, of buiten de uitzending gewoon een mailtje mag ook naar ons courante mailadres, weet je wel, info@topradio.be. En dan word je misschien wel een weekendtip. Oh, ze gaat er hier aan beginnen.
2: Oké, okay,
0: David Guetta. Dat is niet down, down, down, dat is upside down. Dat is

0: dat wist ik niet. Bradley laat ons hier weten dat de Belgisch kampioen van wat ik daarnet beschreef, stokpaardje rijden, dat dat blijkbaar average Rob is. Oh ja.
1: Dus als die ooit nog eens langskomt, dan gaan we het vragen.
0: Ah ja, als hij zo'n keer lang... Ja, voilà. We houden het in beraad.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
2: Dit is Stop!
3: Het is 9 uur.
4: En als je dit hoort, dan gaat het misschien wel over jou. Het ochtendnieuws met Sen de Pape. Dag Sen.
5: Goedemorgen. Er wordt steeds meer gespijbeld. En dat kan de ouders van die spijbelaars duur komen te staan. Want de Vlaamse overheid kan de schooltoeslag terugvorderen van de ouders wanneer leerlingen te vaak afwezig zijn. In totaal verloren de ouders van bijna 9000 leerlingen vorig jaar zo hun schooltoeslag. Omdat hun kind minstens 30 halve dagen ongewettigd afwezig was op school. Er wordt ook steeds meer gespijbeld. 4 jaar geleden verloren slechts een 8000 ouders die schooltoeslag. De Chinese president Xi Jinping gaat volgende week op staatsbezoek in Noord-Korea. Het bezoek vindt plaats na een uitnodiging van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. En het is sinds 2019 geleden dat China naar Noord-Korea afreisde. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea dat internationaal sterk geïsoleerd staat. En het belooft een verrassende vrouwenfinale te worden op Roland Garros deze zaterdag. Die gaat tussen de Russische Mira Andreeva en de Poolse Maja Gwalinska. Voor allebei zal het de eerste keer zijn dat ze de finale spelen op een Grand Slam toernooi. Andreeva is dan ook pas 19. En dat is eigenlijk wel vrij bijzonder, want het is sinds 1977 geleden dat de finale gespeeld wordt door twee tennisters die allebei nog geen Grand Slam titel op hun naam hebben. Zwaar bewolkt vandaag en hier en daar zelfs een donderslag.

0: Toch? Dus, ik heb geen enkele file langer dan 10 minuten.
1: Nou, ik zie hier op de R20 in Wijzerzin tussen het Margaretha van Oostenrijkplein en het Heilig Hart College. Is er iemand die weet waarover dit gaat? Daar staat 10 minuten file.
0: Ah, oké. Okay. Excuses. Ja. Mea culpa, maar kijk, je hebt het bij deze al meegegeven, dus kunnen we door?
1: Ik hoop dat mensen die vertrouwd zijn met de omgeving weten waar het over gaat.
2: Dit is Top.
1: Ja. Tot op zekere hoogte. Ja.
2: Jeroen en Koen.
0: Dat is naast Manneke Pies, zo in dat zijstraatje, denk ik.
1: Ah, Manneke Pies. Ja, dat is de Brienauerstraat, zeker, hè? Is dat niet?
2: Top!
1: Wat maakt het uit?
2: We make you move. Dit is Top.
1: Morgen.
2: We make you
1: move. Even het gevonden, denk ik.
0: Het is naast de McDonald's. Ja, ja, ja, ja.
1: Er zijn 700 McDonald's in de
0: ja, ja, ja, ja.

0: Ja, hallo. Martijn Solveigen.
1: Hallo, Janine.
0: Oh, wacht, er wordt met Janine gebeld ondertussen.
1: Janine.
0: Hallo.
1: Ah, Janine.
0: Is Janine er?
1: Janine.
0: Hallo, Janine.
1: Janine.
2: Ja.
0: Ge zijt er. Ja, meneer, even noodplan, want onze weekendtip die we voorzien hadden, die reageert niet, dus...
3: Weekendtip.
1: Ja, misschien even voorstellen, Janine, Jeroen en Koen van de radio.
0: Want ja, maar dat weet ze wel, want ze heeft dus...
2: Dat
0: zelf...
2: ik, ja.
0: Ja, dat wist dat je wel. Janine, ja, dat weet je, Janine. Want Janine heeft zelf een tip naar ons gestuurd die niet te missen is dit weekend. Vertel er alles over, Janine.
2: Ja, het is kermis in Bree, hè.
0: Ah.
1: Wat hoort
2: erbij? Kermis, frietjes of smoutenbollen?
0: Ja, je hebt het ons al nu al overtuigd. Wat is er behalve frietjes en smoutenbollen nog te beleven op de kermis?
2: Ja, botsauto's, schietkramen, viskramen, paardenmolens, ja. Wilde dingen waar ik niet meer in ga.
0: Oh. Ik wou net vragen, waar stuif jij het eerst naartoe, Janine?
2: Naar het Lunapark.
0: De Grijperkes.
2: Ja, de Grijperkes, ja.
0: Of de muntjes, dat is ook populair, hè?
2: Dat is ook populair, ja. Op mijn leeftijd moet je niet meer in die zotte dingen gaan doen, hè.
1: Ah, ik weet het niet, hè, Janine.
0: Over welke leeftijd hebben we het, Janine?
2: Ik ben vorige zondag...

0: Zondag 63 geworden.
1: Want dat is toch nog een schone leeftijd, zo nu?
2: Ja, zeker.
0: Ja, zeker. Maar niet meer voor die, van die zotte dingen te doen. Dus, hè.
2: Maar wel zot genoeg om dan naar Top te luisteren, blijkbaar.
0: Ja, ik luister alleen maar naar Top.
3: Zeg maar.
2: Dus applaus voor Janine. Toch wel. Jawel. Ja, ja.
3: Zeg, en zo de weekendwaanzin, Janine, is dat niet te stevig? Of?
0: Nee.
3: Nee?
0: Dat is allemaal, nee. Ik heb van de week nog met Brian gebeld ook.
3: Ja, amai.
0: En hij vond dat geweldig dat ik op mijn leeftijd nog naar Top Radio luister.
2: Oh ja, maar wij vinden dat ook geweldig, ze. Willen we eens even die Brian op zijn? Wij vinden dat hier ook geweldig, Janine. Alsjeblieft. Eervolle vermelding van ons allebei. Ja. En we zien elkaar dit weekend op de kermis.
0: Dat is prima.
2: Yo,
3: dag Janine.
0: Dat
2: is ook een rups, zo mijn doek dat dicht gaat.
0: Dat weet ik niet of dat
2: gaat. Oké, we gaan checken.

0: Ten drie, nog een paar aan het solliciteren naar een applausje. Ik ben 45, ik luister top de hele dag. Ik ben net 60, luister de hele dag. Oké. Dreetje verdient dan.
1: Als jij nu ook nog een cijfer wil geven, dan zijn we er helemaal.
0: Ik denk dat het tijd is voor het volgende onderwerp. Billy Gillis hoor je met DNA.
2: Nieuws van de dag.
0: Nieuws van de dag is toch zo eentje waarvan je denkt, zou ik erbij zijn of zou ik er niet bij zijn? Hoofdartikel bij het laatste nieuws. Er waren nog nooit zoveel miljonairs in België. Ze zijn al met 146.000. Hallo, kijk, maar rondom jou, er loopt een miljonair rond waarschijnlijk. Al is statistisch gezien, is de kans groot dat je er eentje tegenkomt. Hè?
1: Ja, maar je moet toch niet nadenken of je dat bent? Want je denkt...
0: Jawel, want er zijn wel wat voorwaarden om dus in die poelen terecht te komen van miljonairs in ons land. Zijn er wel wat voorwaarden. Niet alleen je rekening moet je checken. Ik zal het anders uitdrukken. Wat mag je niet mee rekenen? Dat is je eigen woning, je gezinswoning. Een kunstcollectie. Jacques. Je hebt het gehoord, hè? Auto's en juwelen tellen allemaal niet.
1: En
0: wat je wel mag meerekenen, is dus gewoon het geld dat je hebt op je rekeningen. Eventuele waardepapieren, investeringen, ander vastgoed, dus een tweede of een derde of een vierde huis, mag je allemaal meerekenen. En als je dan boven het miljoen zit, miljoen dollar, voor de goede orde, want het gaat over zijn internationale rangschikking, dus er wordt in dollars gerekend, wat is dat dan? 900 en een klits.
1: Ah, ja,
0: 1000 euro. Ja, we komen ronden af op een miljoen.
1: Ja, kom.
0: We kijken zo nauw niet meer. We hebben toch genoeg. Maar dan is de vraag, ben je er nog bij?
1: Ja. En wat dan ook altijd in één adem wordt gezegd van we hebben de oplossing om ons schat in de begroting op te vullen.
0: De rijke tax.
1: Ja. Maar het is dubbel, hè. Ja. Langs de andere kant, die mensen zullen ook wel...
0: Maar dan doen die er toch alles aan om onder dat miljoen te zitten, meteen. Dat is toch waar?
1: Ja.
0: En dat is niet zo moeilijk, hè. Allee, als je zo rijk geworden bent, dan ken je de trucjes ook, denk ik.
1: Anders heb je nooit een miljoen.
0: Inderdaad.

0: gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team

0: Vanaf nu is er een Telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen binge-probleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Code Yellow!
3: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
4: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
5: Info en voorwaarden op carglass.be.
6: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1199 op lendl.be.
7: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
8: En zo'n grote badeend.
7: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
9: Caraïbisch blauw.
10: Of tropisch groen.
9: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Die wacht ook op een delivery, zo te horen. Bring me a higher love. Kygo en Whitney Houston.
1: Oh, Whitney Houston. Heb je de Whitney Houston Challenge al gedaan?
0: De Whitney Houston Challenge?
1: Ben wel, ja, met dat liedje van... And I will always
0: love... Ah, op het juiste moment.
1: Ja, op het juiste moment.
0: Ja. Nee, dat heb ik nog niet gedaan.
1: Ja, dat moeten we eens doen. Dat moeten we eens doen.
0: Ja, dat moeten we helemaal niet doen.
1: Jawel.
0: Iets anders.
1: Ah, oké.
0: Het is vrijdag. Ja, en dat betekent dat je straks weer vanaf 1 uur... de enige echte officiële lijst te horen krijgt. Jawel, de Top Hit 40 komt er weer aan. En een van de onderdelen in de Top Hit 40 is de officiële... Je hoort het dan, muziekskin, hè?
1: Ja.
0: De officiële bekendmaking van de nieuwe Top Tune of the Week. Spannend, hè?
1: Spannend momentje, elke week opnieuw met The One and The Only. Kom, wat is hem.
0: Al moest hem hier al zijn, ik zou hem nu in de bloemetjes zetten.
1: Maar ja, het is hem, de enige echte Bart-Jan de Prater.
0: Ja, dat is uw gastheer straks. En hij maakt dus de nieuwe Top Tune of the Week bekend. Dat betekent, lieve vrienden en vriendinnen, toehoorders, gepensioneerden...
1: Stop. En Janine.
0: En Janine, die een beetje zenuwachtig is, schrijft... Ja, ik was een beetje zenuwachtig om live op de radio te komen, zegt ze. We hebben het gehoord, Janine. Helemaal niet erg.
1: Ik ben ook een beetje zenuwachtig, Janine, als
0: niet
1: ik met jou...
0: zenuwachtig genoeg. dat betekent dat de Top Tune of the Week van deze week nu voor het laatst gedraaid wordt. Ja.
2: Dit is de Top Tune of the Week.
3: Offenbach en Star Sailor. Four to the floor.

0: Ja, na zo'n Top Tune of the Week gaan ze stevig uit de hoek moeten komen. Maar kijk, dat gaan we dus vanmiddag ontdekken.
1: Ja, bij Bart-Jan, die al gesignaleerd is. Ja, het is gedaan met de anonimiteit hoor, Bart-Jan. Je bent gespot aan een afrit. Ik ga de naam nu niet noemen, of iedereen daar naartoe natuurlijk.
0: Wij willen ook om de foto. Ja.
1: Hij is hier nog niet, hè. Goed, wij hebben de hele ochtend zo goed als geen files gehad. En nu, ja, helaas is er een ongeval gebeurd op de Antwerpse ring. In de richting van Gent is het een half uur aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne. En verder wordt er ook een file van een kwartiertje gemeld op de E19 vanaf Kleine Bareel tot Antwerpen-Noord. En in Brusselse is wel alles terug oké.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
4: Deze week bij Hema, stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt Hema.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal. Volkswagen.

0: is waar.
1: Dimmy en Mike en Complicated. Zeg, maar komt hier plots een hoop volk binnen gesteld.
2: Ja, zo complicated is het niet om bij ons binnen te vallen.
1: Nee,
2: denk ik.
1: Blijkbaar niet.
3: Jeroen en Koen.
1: En we zijn niet alleen, want we hebben bij ons, nu laat daar toevallig sprake van geweest zijn in de loop van de uitzending, de Belgisch of wereld, ik wil er nu vanaf zijn, kampioen in ieder geval, stokpaard rijden. Ja. Dat is nog wel eens een introductie, zeg.
4: Dat is al een tijdje geleden, dat is, ik denk dat ik al 5 jaar... retired ben van het professionele stokpaard. Ja, ja, de benen, okay. Ja, okay. De knieblessuren en ja, kijk, dan moet je de medailles en de trofeeën gewoon
1: aan uw neus laten voorbij gaan. Ja,
2: ja, voor alle duidelijkheid, ze zijn in de studio, ja? Want hij is niet alleen Average Rob. En
1: de enige echte!
5: Hallo!
1: En wat wil het toeval, in de loop van de uitzending is er ook gezegd, die mannen hebben een nieuwe single. Iemand had dat hier aangevraagd, die mannen hebben een nieuwe single en willen dat dan een keer draaien. En heb ik gezegd, tuurlijk, als ze het zelf vriendelijk komen vragen. Dus bij deze, daar is uw microfoon.
6: Hallo, ik ben Omdat Het Kan.
4: Hallo, ik ben Everett Schrop. En zouden jullie op Top Radio alsjeblieft onze nieuwe single Turbo willen spelen? Ja, we zijn wel helemaal naar Gent gekomen hiervoor, dus dat is wel...
1: Ja, dat is waar.
6: Dus en het is jumpstyle en jullie hebben een jumpstyle top 100.
2: Ah, je hebt hem al langs gedaan.
1: Kunnen
2: we
1: dat niet ontkennen.
2: Ja. Hij is op de hoogte.
6: Ja, ik ben een trouwe luisteraar, maar ik mag dat niet echt zeggen, want mijn vriendin werkt bij Studio Brussel.
1: We gaan geen vuile woorden gebruiken hier. Maar jullie zijn hartelijk welkom.
6: Dankjewel.
1: En dat zorgt niet voor complicaties in de relatie en zo.
6: Enkel tussen 4 en 6 mag ik niet luisteren naar Top Radio, maar voor de rest wel.
1: Ah, oké. Okay. Wat is er tussen 4 en 6?
2: Och, jongen, lastig.
1: We gaan er zo meteen op door. Eerst Ella Henderson. Niet te lang, want ja, die mannen zijn hier, nu moeten ervan profiteren. Ja, dat was genoeg eigenlijk. Goed, vertel eens, drukke zomer.
4: Oh. Ja, het gaat een enorm drukke zomer zijn. We doen veel festivals.
1: Ja.
4: Ik denk een stuk of 50.
1: Ja. Wat, 50?
4: Ja, meestal zitten we zo rond de 50. En dat begint met volle energie en gevoel echt tegen het einde toe, dat je echt wel meer en meer nood begint te krijgen aan een beetje verlof. Maar tegen september is iedereen uit verlof. En dan moet er eigenlijk wat half terug invliegen.
2: En kan je daarvan genieten of is dat een beetje op automatische piloot?
4: Ja, sowieso. Dat is echt... Het is een van de mooiste jobs ter wereld om op een podium te mogen
1: altijd
4: staan.
1: Altijd ambiance zoek, hè?
4: Ja, absoluut. Het is eigenlijk een beetje een win-win.
1: Ja.
4: Nou, win-win-win.
6: Is het wel september voordat je het door hebt.
4: Ja, ja, ja. Dat vliegt echt.
1: Ja, ja. Oké, zeg, ga een ander plaatje draaien. Ja, dit bijvoorbeeld. Ze hebben het nu vriendelijk gevraagd. Ah ja, kijk, dit plezier is standaard.
4: Dankjewel, Top Radio.
1: Alsjeblieft.

0: Die afspraak met Clara, wanneer was dat?
1: Ik kijk gewoon voor Kenia.
0: Om maar te zeggen, ja. Om maar te zeggen, hier kunnen wij ons wel in vinden, heren.
2: Oh, dank u wel.
0: Ja, zeker.
3: Maar de jumpstyle is even weg geweest, maar ja, het helemaal is helemaal, terug, helemaal aan terugkomen.
0: Hè. En
3: jullie kunnen ook jumpen. Dat is meestal, ja, maar nee, ik heb dat gezien. Ik zag het even gaan en ik dacht van, amai, ja,
4: we hebben het wel geleerd.
2: We hebben een videoclip opgenomen en 2 dagen later hadden wij een show en we zeiden al bij... Oh, ik ben zo stijf.
5: En
2: zo
5: op mijn knieën.
4: Maar ook aan mijn ligamenten en zo.
0: Hoe oud zijn jullie?
2: 31.
4: Ik heb 34.
0: Maar dan heb je de jumpstyle toch?
2: Ja, maar je hebt carrière stokpaardrijden achter de rug. Dat is belastend voor het lichaam natuurlijk.
4: Ja. Ik kan ofwel kiezen, ofwel maken we een tectonic plaat, ofwel een jumpstyle plaat.
2: Maar tectonic, dat was zo met die armen en zo. Dat was allemaal
4: pijn aan te ingewikkeld. Ellebogen en zo. Dus,
0: dat gaan we niet doen.
4: Ja, ja.
0: Nee, goede keuze.
2: Dankjewel. Hierna doen we de knieswingel van Kate Ryan of zo.
3: Ja, ook het gezin is fan, heb ik deze ochtend gezien op een filmpje. Jouw zoontje, Theo?
4: Ja, mijn zoontje is een beetje onze
2: is publiek eigenlijk.
4: Ja, ons is publiek, want ik heb het 2 weken geleden al een keer eens laten horen en dan sindsdien is hij altijd zo, papa turbo, en ik zo, oké, ik ga het nog eens opzetten, En deze ochtend had ik het, denk ik, 5 keer moeten opzetten en toen ik het afzette, dan was het eigenlijk een beetje om zeep. Ik kreeg hem ook niet meer aan tafel om zijn ontbijt te eten en zo.
3: Theo is twee, hè?
4: Hij is twee, maar hij danst zo graag en hij zingt heel graag. Dus,
0: behoort hij al tot de achterbankclub? Een trouwe luisteraar weet waar ik het over heb.
4: Ja, zeker. Hij zit op de achterbank ook in zijn
0: babystoel. Dat zijn onze fans van jullie zullen het zonder twijfel kennen, de Weekendwaanzin. Ik heb wel soms de indruk dat de Weekendwaanzin, zoals wij die hier doen, een beetje lijkt op jullie DJ-set. Dat is echt volledig gaan, zot, maffe opmerkingen, geluidjes ertussen.
2: I love it.
4: Yeah, I love fijn. It too. Yeah.
0: Zullen wij dat... Het is vrijdag, jongens. Het steekt allemaal zo nauw niet. Zullen we een keer een extra Weekendwaanzin doen? Met jullie dan in de hoofdrol. En zo meteen. We hebben tijd.
2: Lijkt me heerlijk.
4: Zeker. Ja, graag.
2: Vol gas.
4: De Weekendwaanzin begint vroeg. Dit weekend.
0: Dit begint hier altijd om 7:15 begint het weekend hier. Hè. Ja, we kunnen er niet rap genoeg bij zijn.
4: Ik vind het top.
0: Ja, zo meteen. Extra Weekendwaanzin. Omdat het kan.
6: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
7: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
8: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
9: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.

0: Loco Loco.
1: Dat is ook heel leuk. Schijfje.
0: Ik ben blij dat u het apprecieert. Dat was Gordo. En Loco zou het hier inderdaad wel eens kunnen worden. Want wij gaan dus een extra weekendwaanzin doen. Jullie hebben daar nog niet massaal op gereageerd. Daarmee bedoel ik, er zijn nog geen jingles. Ik weet niet, je weet, de jingles worden live door de luisteraars ook gewoon gemaakt. Op het moment zelf. Dus je mag die nu doorsturen via de app.
2: Ah ja, oké. Okay, dus, ja.
1: Mag ik een jingle aanvragen bij de mensen?
0: Jij mocht een jingle
2: aanvragen. Voilà.
1: Kunnen jullie zoveel mogelijk zo scootergeluiden maken? Zo... Zo'n ding is. Dat zou wel echt goed zijn.
0: Je gaat wat door nu, vriend. Ja, ja, ja. Dus, wacht, hè, dat gaan we even officieel doen dan. Heb ik hier ergens een trommelken of zo?
2: Ja, wacht, ik ga eens kijken wat ik heb.
0: Heb jij een trommel?
3: Weekendwaanzin.
0: Ah, ja, die jingle is er al, dat is goed. Oké, okay, beste vrienden, dames en heren, hier gaan we dan. Voor het eerst, jij draait live, hoor. Je gaat live mixen en zo.
1: Ja, zeker.
0: Dat is ongelooflijk. Want alles is allemaal gepareerd en zo, moet daar eerlijk in zijn.
1: Nog een echte DJ.
0: Ja, een echte. Het is een echte. We hebben een echte DJ, dus! Ja, daar komt hij. Hij drukt met zijn eigen plaat natuurlijk.

0: radioluisteraars zijn echt
1: ja, top. Dat is een klasse apart. Hola!
2: Hé, hey, dat is wel een ferme bunker, hè.
1: Dit is live, hè.

0: gegaan.
1: Oh. Ja. Sally Kly. Hier komt ie.

Lottie Jingles na komen, hè. En nu lekker jumpen op de werkvloer. Dit wordt vettig. Lekker vettig. Dit is vettig.

0: Albert Motard is er ook nog bij.
1: Ik heb al veel goede motorgeluidjes gehoord. Ja, dat is goed, dat is goed.
0: Ja, wat.

0: Zeg, we hebben ook een belletje. En als je dat hoort, wil het zeggen nog 1 minuut.
1: Oh.
0: Oké? Okay? Dus als je het stilletjes aan beurs hebt...
1: Is het al gebeld?
2: Nee, jij
0: hebt het niet gebeld. Okay, het is nog niet gebeld.
1: Het zijn goede jingles.
0: Ja, merci.

0: Mensen zijn enthousiast.
1: This one is dedicated to all the ravers in the nation.
0: Hoppa. Alleen een windje kop.
2: En jawel. Dat tikt er wel op, jong.
0: Oh, 1 minuut. Dat was het signaal.
2: Nog 1 minuut, Jasper. Of een beetje langer.

0: Nou, wie is hier nou de snackbar? Oh. Kou of ik?
1: Goed. Dat was hem, ja.
2: Evertrap. En omdat het kan in de weekendwaanzin special.
1: Helemaal live. Goed. Heren, bedankt om langs te komen.
3: Oh. Jullie bedankt.
4: Ja, merci. Merci dat we hier mochten zijn.
1: Ik vond het indrukwekkend, want normaal gezien is dit montagewerk en zo. Maar jij doet het gewoon live.
4: Wauw. Ja, maar dat is ook rapper. Ik snap dat niet waar, dat je montage
1: gaat beter
4: doen.
1: Vooruit, ja. Dat is waar.
2: Dankjewel!
1: Yo,
4: merci.
2: Jullie waren top!
1: Ja, dat zijn we nog steeds.
2: Jullie zijn top!
1: En we komen eens langs op een van die 600 optredens.
4: Altijd welkom. Stuur ons een berichtje en je mag onze rider leeg drinken.
2: Dat is goed.
4: Wat water. Ja.

0: dromen? Vakantiepret wordt vakantiepech.
1: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Dit is Top!
3: Het is 10 uur, dit zijn de top headlines van Sen de Pape. Sen, goedemorgen.
4: Goedemorgen. CD&V heeft een vijfpuntenplan klaar om koppels beter te ondersteunen bij zwangerschapsverlies. Want zwangerschapsverlies mag niet onder de radar van ons gezondheidsbeleid blijven, dat zegt CD&V-kamerlid Nawal Farhi. Zij en echtgenoot-collega-politicus Sami Mehdi maakten ook een zwangerschapsverlies mee. Het plan zit onder andere in op een snellere medische zorg, meer capaciteit en ook structurele psychologische begeleiding. 1 op 4 vrouwen maakt ooit een zwangerschapsverlies mee. Ook Amerikaans president Donald Trump vindt het een goed idee dat de Oekraïense president Zelensky de Russische president Poetin wil ontmoeten. In een open brief had Zelensky voorgesteld dat beide leiders rechtstreeks met elkaar zouden onderhandelen. Het Kremlin reageerde dat Zelensky welkom is in Moskou om te praten over vrede. Maar ondertussen gaat het conflict door. Afgelopen uren zijn er opnieuw Russische droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïns grondgebied. Bultrugwalvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. En daaruit blijkt ook dat Timmy eigenlijk een vrouwtje was. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. Na verschillende reddingspogingen werd hij uiteindelijk weer vrijgelaten in zee, maar de walvis stierf daar en spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. Zwaar bewolkt vandaag en hier en daar zelfs een donderslag. In de namiddag klaart het gelukkig wel wat meer op. Maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een vrij krachtige westenwind. Zaterdag wordt wisselvallig, met 's namiddags ook buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar het blijft wel droog. Maxima tussen de 14 en 20 graden dit weekend. Maandag en dinsdag blijft het ook weer wisselvallig, met af en toe een plaatselijke bui.
3: Sen, dankjewel. Ik heb twee plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest. Is het geval op de E19 richting Antwerpen. Tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord verlies je 25 minuten. En op de Antwerpse ring richting Gent nog 20 minuten extra door een ongeval in Deurne. Aanschuiven doe je vanaf Antwerpen-Noord. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan dus 20 minuten.
2: Dit is Top. Brian Loufrimo.
3: Over exact een week komt het nieuwe album van Another uit, met daarop 11 nieuwe tracks en nu al de dikste zomerhit van dit jaar.
2: Top.
3: Talk to You, uiteraard, hoor je nu.

0: wat een goede zomer voor Bruno Mars, want over anderhalve week start hij aan zijn Europese tournee. Gaat dat doen in Parijs op 18 juni in Stade de France. Staat daar trouwens meteen 3 dagen en begin juli staat hij 4 dagen in Nederland. Als je tickets hebt, veel plezier. Mocht je er niet hebben, helaas, de tour is volledig uitverkocht. Dus ja, we kunnen spreken van een goede zomer voor die Bruno Mars.
1: Dit is top.
0: En daar zit deze I Just Might ongetwijfeld voor iets tussen.

Het heeft echt niet veel gescheeld. Of ik was vandaag niet aanwezig op het werk. Nou, echt waar, waarom dat vertel ik je zo meteen. Al kan ik wel al zeggen dat het niets met mijn sleutels te maken had. Ja, voor één keer wist ik wel nog waar ik die gisteravond gegooid had. En dat is ook vrij uitzonderlijk. Car keys, hoor je nu. Alok en Eva Max.

0: met je retro set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de spoiler room op Camping Kitsch Club.
1: Schrijf hem er nu snel in op campingkitschclub.be.
2: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
3: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
4: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
5: Amai.
4: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
5: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
4: Ja, handig inderdaad.
3: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf 349 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 5.732 euro. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
6: Volkswagen.
7: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
9: Sorry, maar het is WK.
10: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar 36 euro. Alleen bij Mediamarkt.
11: Supporters opgelet. Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
12: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
13: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
12: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
13: En klanten altijd tevreden.
12: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be.

0: niet veel gescheeld of ik was hier vandaag niet geweest. Echt waar, enfin, eigenlijk was mijn dag redelijk goed begonnen, dat zeker. Pistoletje met Amerikaan, mijn favoriet. Koffieke, melk, suiker, enfin, douche gepakt, tandjes gepoetst, naar het werk vertrokken en ineens hoorde ik dit bij Jeroen en Koen.
1: Het is vandaag Nationale Spijbeldag voor volwassenen. Dat je vandaag zo eens een keer één dagje zo...
2: Maar spijbelen...
1: Ja, dus gewoon niet opdagen.
2: Ah, ik dacht dat dat altijd met schoolluiken
1: was. Of gaan lopen terwijl het bezig is. Ik weet niet of dat je aangesproken voelt.
0: En ja, zeker. Ik voelde mij ontzettend aangesproken. Ik moet zeggen, ik heb echt overwogen om de eerstvolgende afrit te nemen en gewoon naar huis te gaan. Want het is vandaag dus Internationale Spijbeldag voor volwassenen. Kijk, als je naar Jeroen en Koen luistert, dan

0: Je kan ervoor stemmen, hè. Via topradio.be of de topradio BE app richting de nummer 1 van die Summerbeat 1000, Avicii en Levels. Ja, ik heb dat al gedaan trouwens, mocht je nu toch vinden dat er een ander nummer op die nummer 1 moet gaan staan. Ja, je hebt 20 mogelijkheden, ga vooral checken topradio.be of de topradio BE app. Ja, zometeen heb je die app trouwens ook al nodig, want ik ga je vragen om hit of shit door te sturen via diezelfde Topradio BE app. Maar dat is voor zo. Eerst op verkeer met eigenlijk maar twee plekken waar je meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E19 vanuit Nederland richting Antwerpen tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord ben je 25 minuten langer onderweg. Dan op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne nog zo'n 10 minuten extra. Zometeen bij Top. Deze Last Frequencies, heerlijke vibe. De feeling is onderweg.
1: Hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Toscane is rond.
2: En ook uw budgetvakantiepech?
1: Wat?
2: Ah wel, stel dat je uitglijdt aan het zwembad en je breekt je been. Dan valt uw budgetvakantiepret in het water en wordt het budgetvakantiepech.
1: Oh nee.
2: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten en uw repatriëring.
3: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
2: Psst. Europassistance wordt binnenkort ready on.
4: Oh, amai, die ceviche was lekker.
1: Ja, hè.
5: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Waar, ons kaart werkt niet.
4: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
4: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. ABC beweegt met je mee.
6: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
7: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
8: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
7: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
9: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
10: In mode draait alles om trends. Maar bij Zip volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche, beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: haal uw gsm maar eens even boven.
1: Hit of shit.
0: En open niet alleen de Topradio BE-app, maar ook Duolingo. Ja, dat ken je wel, dat is zo die app waarmee je snel talen kunt leren. Vooral als je een gat hebt in je Franse taalknobbel, zou die best van pas kunnen komen in de hit of shit van deze week. Want het zijn twee Waalse vrienden die deze onderhanden hebben genomen. Ken je die nog? Ocean Drive and Some People zit dus in een nieuw jasje, met dank aan Calumni. En ik ben zeer benieuwd wat jij daarvan vindt. Nou, je kent het principe. Ben je fan, stuur je hit in. Vind je het wat minder, dan stuur je shit allemaal via de Topradio BE-app. Meer dan welkom.

0: Oh. Een beetje de Franse chanson à la top. Zoiets, toch? Calumny en Ocean Drive met Some People. Deze week een hit of shit. Laat even weten wat jij ervan vindt via de topradio BE. Vind je het goed? Stuur je hit in, vind je het minder, dan stuur je shit.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Eggermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Eggermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal. Ook gezien. En goal! Goal! Ree-Eggermond blijft de kampioen in afval.
5: Ree-Eggermond, filiersdreven Deinze. Voor als je wil scoren. Ree-Eggermond.be.
6: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
7: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
8: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
9: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee? Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
10: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
11: Ga je mee iets drinken?
12: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
11: Dat kan toch via je gsm?
13: 5 tot en met 8 juni, BTW cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.

0: miles away. En is uw Frans al een beetje beter ondertussen?
1: Hit of shit?
0: Ja, het zou wel kunnen, hè, met die hit of shit van deze week. Twee Waalse vrienden die Ocean Drive en Some People onder handen hebben genomen. Klonk zo. Ik vroeg mij af wat jij ervan vond. Je kon het me natuurlijk laten weten via de Top Radio BE-app. Heb je ook gedaan? Maxime uit Erpenmeren, die vindt het een dikke hit. Ben uit Antwerpen, die zegt dan weer 4 keer shit in hoofdletters. Hij die vindt hem alsmaar beter worden. Guido uit Lier vindt het een dikke hit. Fabian uit Oostende is helemaal into dat Frans. Hij stuurt zelf een berichtje in het Frans. Moi, je vous dis it. Merci, zegt hij. Enfin, het wordt een dubbeltje op zijn kant, zoveel is duidelijk. Straks in die Top Hit 40 bij Bart-Jan. Want dan hoor je hem natuurlijk voor de laatste keer in Hit of Shit. Kalani en Ocean Drive met Some People. Dat is voor straks. Voor nu, de show.

0: Sam die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en join Team

0: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
1: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
2: Immoscoop!
1: Nee, Immoscoop, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
2: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
0: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen Immoscoop, man?
1: Och, jongens.
0: Dat is wel een held, hè.
3: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
4: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
2: Immoscoop, man!
5: Kessie, Keno, een zomer lang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
6: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
8: IKEA tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
11: Dit is Top!
12: Onderweg de nummer 1 uit de Top Hit 40. Eerst de top headlines krijg je van Sam de Pape.
13: Goedemorgen. CD&V wil zwangerschapsverlies menselijker maken. Het heeft daar een 5-puntenplan voor klaar om koppels beter te ondersteunen bij die traumatische gebeurtenis. Want zwangerschapsverlies mag niet onder de radar van ons gezondheidsbeleid blijven. Dat zegt CD&V-kamerlid Nawal Fari, die het voorstel indiende. Zij en echtgenoot collega politicus Sammy Mehdi maakten ook zelf een zwangerschapsverlies mee. Het plan zet in op onder andere snellere medische zorg, meer capaciteit en ook structurele psychologische begeleiding. 1 op 4 vrouwen maakt ooit een zwangerschapsverlies mee. Ook Amerikaans president Donald Trump vindt het een goed idee dat de Oekraïense president Zelensky de Russische president Poetin wil ontmoeten. In een open brief had Zelensky voorgesteld dat beide leiders rechtstreeks met elkaar zouden onderhandelen. Het Kremlin reageerde daar positief op en zei dat Zelensky welkom is in Moskou om te praten over vrede. Maar ondertussen gaat het conflict door. Afgelopen uren zijn er opnieuw Russische drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïns grondgebied. Bultrugwalvis Timmy is waarschijnlijk gestorven aan parasieten in de nieren. Dat blijkt uit de eerste resultaten van de autopsie. En daaruit blijkt ook dat Timmy eigenlijk een vrouwtje was. Timmy zat wekenlang vast op een zandbank in Duitsland. En na verschillende reddingspogingen werd zij uiteindelijk weer vrijgelaten in zee. Maar de walvis stierf daar en spoelde uiteindelijk aan in Denemarken. Het klaart steeds meer op vanuit het westen van het land. In de namiddag zou dat overal dan zo moeten zijn. Maximaal schommelen tussen 14 en 19 graden vandaag bij een krachtige westenwind. Zaterdag wisselvallig met vooral 's namiddags buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar het zou wel droog moeten blijven. Maximaal tussen de 14 en 20 graden dit weekend. Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig met af en toe ook een plaatselijke bui.
12: Sen, dankjewel. 3 plekken waar je 10 minuten of meer tijd verliest. Is het geval op de E19 richting Antwerpen. Tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord verlies je 20 minuten. Het gaat ook traag op de Antwerpse ring richting Gent. 10 minuten in de plus tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout. En tenslotte op de E19 richting Brussel. 10 minuten langer onderweg tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen.
14: Dit is Top. Brian Loufrimo.
12: Straks om 1 uur een gloednieuwe Top Hit 40. En zeer benieuwd of De Bausa daar vandaag nog steeds op nummer 1 gaat staan. Magnetic, hoor je direct. Top.

0: wist niet wat ik hoorde vanmorgen. Ja, echt waar. Het wonder is geschied.
1: Top delivery.
0: Want na woensdag Esther uit Sint-Amans die de code niet wist en hulp moest inschakelen van een andere luisteraar. Na gisteren Nore uit Koekelaren die voor haar broer de wacht aan het houden was, was het vanmorgen eindelijk zover. Iemand die eigenhandig de dankkaart heeft verzilverd bij Jeroen.

0: Koen en Koen zonder hulp van iemand anders. Louis stond vanmorgen in Brakel voor de deur van Jan.
1: Ik zie je nog heel stilletjes aan het huis waar ik sta. Ik zie nog geen beweging, ook geen licht die brandt. Maar er gebeurt niets. Oei. Dus ik denk dat die persoon niet aan het luisteren is.
2: Je ziet
1: oh ja, nu gaat er toch een voordeur open. Jan is hier op zijn dode gemakje gewoon van de trap gekomen. Gaat nu naar het kistje en probeert de code. Ik zie al een 2.
2: Ik zie ook een 6.
1: Oké, goed. En gaat het kistje open of niet? Het kistje is open!
3: Ja! Super! Voilà, zeg. Hopla!
4: Ja.
3: Jan. Top. Goedemorgen.
5: Je hebt gedacht van, ik ga toch nog, ik weet de code, ik ben niet gepresseerd, ik ga nog even boven mijn tanden poetsen eerst. Of wat was er gebeurd?
4: Nee. Ja, ik lag nog in mijn bed.
0: Ja, hij had er toch nog even tijd voor nodig. Weet, in uw bed blijven liggen is ook volgende week een risico. Want vanaf maandagochtend spelen we opnieuw voor een nieuwe gouden tankkaart.
6: Top Delivery 2026, samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: neem je zo meteen even mee richting de jaren 90. En dat voor een van de grootste hits van deze Robin S. I'm giving you love
1: for love. Jazeker.
0: Love for Love komt eraan na Ed Sheeran en zijn Shivers.
2: De Tiguan Goal Edition is standaard uitgerust met alles wat je nodig hebt.
3: Zie, schat, de koffer openen zonder een maat te raken.
4: Amai.
3: En hier de trekhaak uitklappen zonder een maat te raken.
4: Handig. En hier automatisch inparkeren zonder iets aan te raken. Gelijk dat paalken op de parking.
3: Ja, handig inderdaad.
2: Score op elk vlak met de Volkswagen Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Onderhoud en herstellingen inbegrepen. Info op volkswagen.be.
5: Volkswagen.
6: Niet moeten besparen op een zomers gevoel, dat kan tellen.
4: Amai, ik proef hier precies de zon.
6: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl, 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
7: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
8: En zo'n grote badeend.
7: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
9: Wit-wit?
10: Of net niet-wit?
9: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
9: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: tussen ons gezegd en gezwegen. Ik merk toch een lichte vorm van jaloezie tegenover Jonas Blue van mijnentwege. En je moet maar eens naar zijn Instagram gaan. Daar zal je zien dat de man in het zonovergoten Ibiza zit. En ja, daar zou ik op dit moment ook voor tekenen. Al is het bij Top natuurlijk ook gezellig. Jonas Blue hoor je zo met zijn mama na Marshall Jefferson. En Move Your Body. We make you move.
1: Top! I want to see all the ladies out there. Shaking that onion. Yeah, shake it, baby.

0: is ruim 11:30 en ik heb voor jou drie plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord verlies je een kwartier. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Borgerhout ook daar nog een kwartier extra. En tenslotte op de E19 richting Brussel tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. 10 minuten in de plus, sta je ergens anders in de file, dan kan dat verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Goeienacht, dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
2: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
3: Sorry, Parties WK.
4: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor 555 euro. Alleen bij Mediamarkt.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht? Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht? Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: De Tiro Gold Edition. Vanaf 339 euro per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van 4.859 euro. Info op volkswagen.be.

0: Zometeen hebben we het over de flexijobs. Want vandaag in het nieuws, 250.000 landgenoten hebben zo'n flexijob. Dat is een stijging van zo'n 14%. En het is het topic in ons Daily Dilemma vandaag.
1: Dit is top.
0: Zometeen duiken we samen in na Alesso en Katy Perry.

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Mo, zie je kabinetten van Bumode van?
3: Ja.
2: Zie je slim?
3: Tuurlijk.
2: Kun je ding voorspellen?
3: Allee, wat zie je wel mee?
2: Wie had er 2K winnen?
3: Duitsland.
2: Joi.
3: Mo of nee, Marokko?
2: Mo.
3: Baie.
2: Ja.
3: Frankrijk.
2: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt je juist niks voorspellen.
3: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
2: Ja, dat wel.
1: Moed je van. Wie er maakt je kabinetten een zak slimmer.
4: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
1: Moed u van.
3: Liquidator wint. Wiedermaal, ik kom in het zak slimmer.
5: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen soinboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: Vandaag in het nieuws, zo'n 250.000 landgenoten hebben een flexijob.
1: Daily Dilemma.
0: Dat is een stijging van zo'n 14%. En ik vroeg mij eigenlijk af hoe dat bij jou zit. Heb jij een flexijob? Zoek je er eentje? Of heb je daar eigenlijk helemaal geen tijd voor? Want eerlijk is eerlijk, ik zou begot niet weten wanneer ik dat nog zou moeten doen. Zo gaan bijklussen in een supermarkt of pintjes gaan tappen in mijn stamcafé. En ik vroeg mij dus af, hoe zit dat bij jou? Maar je weet het, kom maar door via de Top Radio BE-app. To flexi or not to flexi? That's the question. Okay.

0: Vandaag dus in het nieuws. Zo'n 250.000 landgenoten hebben een flexijob. Dat is een stijging van zo'n 14%.
1: Daily Dilemma.
0: En ik vroeg mij af hoe dat bij jou zit. Heb jij een flexijob? Zoek je er eentje? Of heb je daar eigenlijk allemaal geen tijd voor? En de reacties die zijn op zijn minst een beetje gemengd te noemen. Thomas uit Brugge die gaat regelmatig pintjes stappen in zijn stamcafé. Vooral op drukke zaterdagen is dat plezant, zegt hij. En dat is dan ook met zijn maten. Dus daar gaat de tijd natuurlijk sneller en wordt hij ervoor betaald. Dat is dus feitelijk een win-win. Ja, ik snap het, Thomas. Christophe uit Kruisum zegt dat hij al flexibel genoeg is in zijn hoofdjob. Ja, dat is niet helemaal het concept van een flexijob, denk ik. Kenneth uit Zulte levert warme maaltijden aan huis als een flexijob. En Tim uit Genk stuurt een selfie door met een aftrekker in zijn hand. Ja, hij is ramenwasser en zet erbij geen flexie, wel in het zwart. En iets zegt mij dat dat niet over zijn zwarte t-shirt gaat. Maar goed, naughty naughty Tim. Dit is Clean Bandit.

0: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
3: Amai, ik proef hier precies de zon.
2: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
4: Koffer gestolen in Kreta?
5: Oh nee.
4: Vakantiepret wordt vakantiepech.
6: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Dit is Stop!
8: Zometeen dans je vrolijk door je middag met niet zwanzen, maar dansen. Naar de top headlines van 12.
9: Goedemiddag. De politie houdt op dit moment een massale klopjacht in de buurt van het AZ Sint-Jan in Brugge. Daar is een gedetineerde uit de Brugse gevangenis ontsnapt. Hij slaagde erin om tijdens een kledijwissel ervan door te gaan. Het gaat om een man van Russische afkomst die in het bezit zou zijn van een scherp voorwerp. Het ziekenhuis werd een tijd lang ontruimd, maar de verdachte zou intussen het ziekenhuis al uit zijn. De politie zet onder meer een speurhond en een helikopter in en vraagt om de omgeving te vermijden of toch zeker binnen te blijven. 1 op de 3 artsen met een eigen vennootschap verdient netto meer dan de premier. Die houdt netto 10.651 euro per maand over. Dat blijkt uit een onderzoek van De Morgen. De verschillen zijn bovendien enorm. De ene specialist verdient tot wel 4 keer meer dan de andere. De radiologen staan helemaal bovenaan met een mediaanwinst op jaarbasis van maar liefst 218.000 euro. Kinderartsen verdienen dan weer het minst. Slechts een mediaanwinst van 57.000 euro. Over alle specialisaties heen maakt de vennootschap van de artsen mediane netto-winst van 82.000 euro. Dat komt neer op zo'n 6.800 euro per maand. De Yellow Tigers, de Belgische volleybalvrouwen, hebben vandaag ook een tweede wedstrijd in de Volley Nations League niet kunnen winnen. Ze gingen in het Chinese Nanjing met 0-3 onderuit tegen Tsjechië. Volgens bondscoach Chris van Snik moeten de Tigers vooral op hun verdediging werken. Die liet de wensen over. Maar veel tijd krijgen ze daar niet voor. Morgen nemen de volleybalvrouwen het in Nanjing al op tegen Thailand en zondag is Servië de tegenstander. Het klaart steeds meer op vanuit het westen en in de namiddag zou dat overal in het land zo moeten zijn. Maxima schommelen tussen 14 en 19 graden bij een vrij krachtige westenwind. Zaterdag wordt wisselvallig met vooral 's namiddags buien. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het normaal gezien wel droog. Maxima tussen de 14 en 20 graden dit weekend. Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig weer en wordt het zelfs moeilijk om te ontsnappen aan een plaatselijke bui.
10: Dit is Top! Jouw lunch gaat goed vooruit. Top!

0: De winkelkar, een festivalticket en tanken. Behalve als je naar Top luistert. Top Delivery is terug. Onze koerier levert elke dag een gouden tankkaart met daarop 1000 euro tankbudget. Schrijf je nu in, luister deze week Top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting. En alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
3: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
4: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
3: Ja, of twee abonnementen, of...
4: Twee! Dan kan ik mezelf volgen!
5: Of is dat vals spelen?
3: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
7: Zeg de Vos.
8: Ja, Limmis.
7: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
8: Ah, de honey mustard. En jij?
7: Zonnebril.
8: Voor de zon?
7: Doe er even eens.
8: Hoe?
7: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar, dus maak sensatie van elke generatie.
9: Dat is
10: de Vos Limmis.
11: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
12: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
13: Peugeot. Kessie, Keno, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
14: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
15: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
14: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
16: Hé hey maat, zot word ik jong. Schapper komt niet, vloer er spoorloos, terras ligt open. Miserie, miserie, miserie. Oh, ik zie het niet meer zitten.
17: Tja, had beter Tom Rotiers gebeld, hè?
16: Ja, ik weet het.
17: Eén aanspreekpunt voor alles. Van de schap tot de vloer, tot zelfs buiten terras. Alleen vakmannen bij Tom Rotiers.
16: Ik heb niet willen luisteren, hè. Ik hoorde het op topradio. Ik zag hem ook op tv.
17: Ha ja, he. Ze bellen allemaal Tom Rotiers.
16: Ja, maar nu ga ik hem ook bellen, hè.

Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in...

0: Your Summer Beat. Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
1: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
2: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
1: Oh, die tomaten die zien er sappig uit.
2: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Legoland Billund Resort in Denemarken. Boek nu de beste last minutes op TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.

0: Amstelveen, de Krekenmeerse, Dreambeats, 5 podia, met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
1: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
2: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.

0: www.zwaan-beton.be.
1: Amai, daar regent hier binnen.
2: Oh, zwaansnanny.
1: Jawel, er staan er niet meer in de living.
2: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
1: Dakmeester?
2: Ja.
1: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
2: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
6: BR. Zeg, Sjokke, je bent zo aan het lachen. Gisteren prijs gaat zeker?
7: Nee. Met een auto is getuned door BR Performance. Meer vermogen, meer rijplezier. Dan is het elke dag prijs, ready?
8: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check BR Performance.
9: Ga je mee iets drinken?
10: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
9: Dat kan toch via je gsm?
11: 5 tot en met 8 juni, btw-cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op santes.be.
12: Land of Love, zaterdag 29 augustus, Torhout. 5 stages, meer dan 50 artiesten. Tickets en info,

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar 3,49 euro. Lidl, dat kan tellen.
2: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immo Scope, man.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immo Scope.
6: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
4: Immo Scope, man.
7: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
8: Dit is Top!
9: Het is 1 uur en Quinten Jordens zet de nieuwsfeiten op een rijtje. Dag Quinten, goedemiddag.
10: Goedemiddag. In Frankrijk is de verontwaardiging groot nadat het 11-jarige meisje Lihanna gisteren dood werd teruggevonden na een speurtocht van 6 dagen. Nu roept de Franse minister van Justitie alle procureurs-generaal van het land samen voor een vergadering. Want het Franse gerecht heeft gefaald, zo klinkt het. Er liepen immers al meerdere aanklachten tegen hoofdverdachte Jérôme Barella over bijvoorbeeld verkrachting van minderjarigen. Maar dat leidde nooit tot een veroordeling en zelfs niet tot een verhoor. Barella is de vader van een vriendin van Lihanna en bij hem werd het meisje voor het laatst gezien. De politie zoekt nog steeds met man en macht naar de gedetineerde die deze voormiddag ontsnapte in Brugge. De man, een Russische dertiger, werd overgebracht naar het AZ Sint-Jan voor een medische ingreep. Maar tijdens een kledijwissel bedreigde hij de bewakers met een scherp voorwerp en hij ging er vandoor. De politie zet onder meer een speurhond en een helikopter in en vraagt om de omgeving te vermijden. En de Yellow Tigers, de Belgische volleybalvrouwen, hebben ook hun tweede wedstrijd in de Volley Nations League verloren. Ze gingen in het Chinese Nanjing met 0-3 kansloos onderuit tegen Tsjechië. Bondscoach Chris van Snik was vooral teleurgesteld in de verdediging van de Tigers. Morgen nemen de volleybalvrouwen het op tegen Thailand en zondag is Servië de tegenstander. Vanmiddag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maxima tot 19 graden. Morgen wisselvallig met 's namiddags buien en ook dan tot 19 graden. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar het blijft wel droog. Maxima ook dan tot 19 graden. Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig met dezelfde temperaturen.
9: Drie lange files, E19 richting Antwerpen. Daar staat een defect voertuig tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Je verliest er een half uur. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 20 minuten erbij. En ook op de R0, de Brusselse binnenring, gaat het trager. Door een ongeval tussen Wezenbeek-Oppem en Leonard verlies je er 20 minuten.

0: Sebastian de Prater.
1: De werkweek afsluiten met de 40 populairste hits van Top. Het is het beste wat je vanmiddag gaat overkomen. 3 uur lang zit jij safe, meetikken op je stuur of met je knie meebewegen is perfect normaal. Vandaag 3 nieuwkomers en de sterkste stijger doet er 13 plaatsen bij. Vorige week klonk de top 3 zo.
0: 3.
2: Music is my medicine.
1: Was van Milk Inc. Another N54 Ultra and Talk to You.
3: Let me take you higher so I can show you love. It's a place of fire, but it's for both of us.
1: 1. Al 5 weken de meest gedraaide hit, De Bausa.

0: Morgen namiddag ga ik van dit soort muziekjes draaien in Lollyland. In Moeskroen is dat het geval. Dat is een gigantische snoepwinkel. Het is een beetje een experiment, maar ik denk wel dat ze ook daar houden van de Bauza.
1: Top hit 40.
0: Vijfde week op nummer 1. Staan ze er ook deze week, dan wordt het de zesde week. Maar dat is maar de vraag. Je komt dat te weten iets voor 4 uur. 3 nieuwkomers vandaag. De eerste zo meteen al op 39. En op 40 absoluut de laatste week voor Kato en John.

Drie nieuwkomers vandaag en de eerste meteen binnen op 39. Dat is voor Clooney en Groovy Theory. Het verhaal zit als volgt. Die Groovy Theory, dat is een Amerikaans R&B duo die een hitje uit hadden. Dat heette One Question. Ik ken het niet. Ik denk niet dat het hier bij ons in België bekend is geraakt of het de hitlijsten heeft gehaald. Maar die Clooney is dan weer een DJ en die heeft er een betere dansversie van gemaakt. En dat is meteen de eerste nieuwkomer vandaag.

0: big and beautiful.
1: Sam Feltinello en Black rekken het nog een klein beetje, want ze blijven net als vorige week staan op 38 met Hey Sam.
2: Top hit 40.
1: Haven en Caitlin Aragon die scoorden de afgelopen maanden een gigantische hit met I Run. Maar wat brengt de nabije toekomst voor beide?
3: We're getting more songs out. I'm actually really, really excited. I've been working really hard since the release in the studios with lots of like fantastic writers and vocalists ready to get more songs out. So yeah, soon we've got more stuff coming and I'm super excited. It's going to be good vibes.
4: I also have some new music coming up I'm super excited about. I was just in the studio yesterday, so just keep a lookout and hopefully you guys like it.
1: New music hou ik altijd van en jij ook waarschijnlijk. Deze I Run staat vermoedelijk wel voor de laatste week in de Top Hit 40, want ze zakken ook deze week twee plaatsen op 37. Coming.

0: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
1: Sorry, Parties WK.
2: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de 65-inch LG OLED-TV met uitzonderlijke beeldkwaliteit voor €999. Alleen bij Mediamarkt.
3: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
4: Kessie, Kendo, een zomerlang flaneren. Kessie, want alleen deze week slippers en sandalen van onder andere Havaianas tot 30% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2-tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
6: Caraïbisch blauw
7: of tropisch groen.
6: Maak het mooi bij je thuis.
8: Colora.
6: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
9: Top hit 40. Top. We make you move. Nieuw in de Top Hit 40.

Dit is vandaag de tweede nieuwkomer in de Top Hit 40. Het zijn de 40 meest gedraaide songs van afgelopen week. Ik ben daar heel blij mee hoor, met die song Henri PFR met Sola Sola, nieuw binnen op 36. Echt zomerhitje in wording. En het gaat hem ook voor de wind, die Henri PFR, want die heeft zijn vriendin onlangs ten huwelijk gevraagd. En dat is een bekende influencer, een Franse. Marie Lopez heet die, beter bekend als een Joy Phoenix. Moet je maar eens opzoeken. Ze zijn al 7 jaar samen en hij ging op zijn knie. Wanneer ze exact gaan trouwen, dat is mij niet bekend. We kunnen verder met de lijst. 1 plaats.

0: Sonny Federa, D.O.D. en de rest van de bende met Think About Us. Twee plaatsen gedaald, deze week op 34 in de Top Hit 40. Mocht jij het vanmorgen gemist hebben, de gouden tankkaart van Top Radio van 1000 euro, want vanmorgen is die ook weer aangeboden aan een deur, aan iemand die zich heeft ingeschreven via topradio.be of via de app. Ik laat zo meteen horen wat er vanmorgen is gebeurd en weet dat we ook maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag volgende week daarmee verder gaan. Zometeen de hoogste nieuwkomer in de Top Hit 40, de derde, en dat is een fantastisch leuke plaat. Het was ook de toptune van afgelopen week. Offenbach en Star Sailor met Four to the Floor komt eraan. Op de weg gaat het traag op de E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord. Drie kwartier aanschuiven. En ook op de R1 richting Gent is er een rijstrook afgesloten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Je verliest er 20 minuten.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht hè.
4: Rustig, schat.
3: Niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze niet mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, oh ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
1: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Get it. KBC beweegt met je mee.
6: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
7: En ook uw budgetvakantiepech.
6: Wat?
7: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
6: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
7: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
1: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
7: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
8: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze gemarineerde varkensribbetjes met honing aan -40%. Dat is maar €8,35 per kilo. In jouw Carrefour ook open op zondag. Carrefour.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
10: Sterretje, bij Carglass herstellen we het in 45 minuten. En als extraatje krijg je deze maand een gratis bandenpomp cadeau. Maak snel een afspraak op carglass.be voor de beste service en een gratis bandenpomp.
9: Carglass herstelt, Carglass vervangt.
1: Info en voorwaarden op carglass.be.
11: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar.
9: Yuzu.
11: Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
12: Dit is Nala en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan zee. 1 week voor 4 personen vanaf €1,199 op lendl.be.
13: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easylease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5,732. Info op volkswagen.be.
14: Dit is Top. Top Hit 40. Bart-Jan de Prateren. We make you move. Top. We make you move. Dit is de hoogste nieuwe in de Top Hit

Wat een weer daarbuiten. Zon, regen en dat wisselt zo af. Gelukkig is de muziek bij Top wel een beetje stabiel. Derde en hoogste nieuwkomer Offenbach en Star Sailor op 33. 32 is John Newman.

0: Min 6 deze week, maar wel de langst genoteerde met 33 weken al. Afrojack en Aloe Black.
1: Top hit 40, overzicht 40.
0: We hebben er al 10 gehad. 40 was Kato en John, Turn the Lights Off.
1: 39.
0: Dan meteen de eerste nieuwkomer. Ben Fan, Clooney en Groovy Theory met One Question.
1: 38.
0: Net als vorige week, Sam Veld, Hello Black en Hey Sun.
1: 37.
0: Ex-nummer 1 hit van Haven en Caitlin Aragon, I Run.
1: 36.
0: Als ze uit zit, is het fantastisch. Maar af en toe krijgen we vandaag zo'n verschrikkelijke bui tussendoor. Soleil, soleil, sola. Het was nieuw binnen op 36, Henri PFR.
1: 35.
0: Ze houden nog even vol. Ze stijgen weer één plaats. Afrojack en Sia, Awake Tonight.
1: 34.
0: De band rond Sonny Federa, Think About Us.
1: 33.
0: Dit was vandaag onze hoogste nieuwkomer, Top Tune of the Week. Dat zegt meestal al iets. Vandaag meteen binnen op nummer 33. Four to the Floor, Offenbach en Star Sailor.
1: 32.
0: Stap voor stap, maar gestaag stijgt hij wel in deze tophit 40. John Newman, Mary Go.
1: 31.
0: En die kreeg je er net. Ik zei het al langs genoteerde. Met 33 weken Afrojack en Aloe Black en In My World. Zometeen op nummer 30 staan de Belgen van Silver met Head, Heart and Soul.
2: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
3: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
4: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
5: Mo, zie je kameretten van bij mode van?
6: Ja.
5: Zie je slim? Tuurlijk, kun je ding voorspellen.
6: Alleen, wat zie je bij wie?
5: Wie had er 2K winnen?
6: Uit Duitsland.
5: Joi.
6: Mo of nee, Marokko.
5: Mo.
6: Baie.
5: Ja.
6: Frankrijk.
5: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier niks voorspellen.
6: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
5: Ja, dat wel.
7: Modu van. Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
8: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
9: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
7: Modu van.
10: Liquidator wint, Wiederma je kamionetten een zak slimmer.
11: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eenderwaar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.

0: Ik zie dat tegenwoordig Wout van Silver eigen evenementen organiseert, samen met zijn vriendin, die trouwens ook DJ't. Maar hij heeft natuurlijk ook nog altijd Silver, samen met BXT op nummer 30.
1: Top Delivery.
0: De eerste week van Top Delivery die zit erop, maar geen erg, want we hebben nog een volledige week te gaan. Dus de eerste 5 gouden tankkaarten van 1000 euro zijn uitgedeeld. We hebben er nog 5. Eentje van maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Heel belangrijk is, schrijf je in via topradio.be of via de app en zorg dat jij tussen 7 en 8 zeker, maar liefst de hele voormiddag, naar Jeroen en Koen luistert, want je hebt ook de code nodig natuurlijk. En hoop dat je thuis bent ook nog rond 7:15. Want dan leggen wij elke dag ergens in Vlaanderen een gouden tankkaart aan de deur. Vanmorgen was het eigenlijk een heel chill moment, want wij hadden denk ik net iets meer stress dan Jan. Jan in Brakel in Oost-Vlaanderen, ja, dat klonk zo vanmorgen bij Jeroen en Koen. Hij deed heel chill de deur open.
2: Ik zie nog heel stilletjes aan het huis waar ik sta. Ik zie nog geen beweging, ook geen licht die brandt, maar er gebeurt niets. Oei. Dus ik denk dat die persoon niet aan het luisteren is.
0: Je ziet
2: Ja, nu gaat er toch een voordeur open. Jan is hier op zijn dooi gemakje gewoon van de trap gekomen. Gaat nu naar het kistje en probeert de code. Ik zie al een 2. Ik zie ook een 6. Oké, goed. En gaat het kistje open of niet? Het kistje is open!
3: Ja!
4: Super!
3: Voilà, zeg.
4: Hopla!
3: Ja.
4: Jan. Top. Goedemorgen.
5: Je hebt gedacht van, ik ga toch nog, ik weet de code, ik ben niet gepresseerd, ik ga nog even boven mijn tanden poetsen eerst. Of wat was er gebeurd?
3: Nee. Ja, ik lag nog in mijn bed.
0: Jan lag nog in zijn bed, heeft hij nog even gedraaid, want je hebt altijd 5 minuten de tijd. Maar kijk, het is binnen, die gouden tankkaart is van hem maandag opnieuw bij Jeroen en Koen. Luister rond 7:15. Veel belangrijker nog is, schrijf je in op topradio.be.
1: Top Delivery 2026, samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's. Dit is de Top Hit 40. I don't need your words. If you wanna say-

0: Bram die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische duik in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en...

0: Топ. We make you move.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bank-app met onnodig veel keuzes.
2: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
1: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app. Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
3: Zo simpel kan het zijn.
4: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA Familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Speel nu mee met EuroMillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro. Online of via winkel.
7: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Dit is Stop!
10: Het is 2:00. In Namen zijn niet alle scholen opengegaan vandaag. Quinten Jordens weet meer.
11: Goedemiddag. In het Waalse Namen blijven meerdere middelbare scholen vandaag gesloten. Gisteren was het daar onrustig en werden verschillende demonstranten opgepakt. Aanleiding was dus het aangekondigde besparingsplan in het Franstalig onderwijs. Dat plan werd afgelopen nacht ook goedgekeurd, waarop verschillende scholen en leerkrachten bedreigingen ontvingen. De politie is er ook massaal aanwezig. En ook in Brussel is het opnieuw onrustig vandaag. Daar pakte de politie op verschillende plaatsen opnieuw jongeren op. Het Openbaar Ministerie eist 18 jaar opsluiting voor de 26-jarige Claudia de Carvalho. 3 jaar geleden bracht Carvalho haar pasgeboren dochtertje in Brugge om het leven. De openbaar aanklager vroeg om rekening te houden met de ernst van de feiten, maar wees ook op haar moeilijke jeugd als verzachtende omstandigheid. Voor kindermoord zonder voorbedachte raden riskeert Carvalho 20 tot 30 jaar opsluiting. Deze namiddag oordelen jury en rechter over de definitieve straf. In Frankrijk is de verontwaardiging groot na de dood van Liana. Het 11-jarige meisje werd gisteren dood teruggevonden na een speurtocht van 6 dagen. En nu roept Frans minister van Justitie alle procureurs-generaal van het land samen voor een vergadering. Want het Franse gerecht heeft gefaald, zo klinkt het. Er liepen immers al aanklachten tegen hoofdverdachte Jérôme Barella over bijvoorbeeld verkrachting van minderjarigen. Maar dat leidde nooit tot een veroordeling en zelfs niet tot een verhoor. Barella is de vader van een vriendin van Liana en bij hem werd het meisje voor het laatst gezien. Vanmiddag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maximaal tot 19 graden. Morgen wisselvallig met 's namiddags buien ook tot 19 graden. Zondag krijgen we dan vooral wolken te zien, maar het blijft wel droog, ook dan maximaal rond 19 graden. Maandag en dinsdag blijft het wisselvallig en met dezelfde temperaturen.
10: 3 lange files. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 20 minuten. E19 richting Antwerpen tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord ook 20. En hetzelfde geldt op de R1 richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Ook daar 20 minuten verliestijd.
0: Dit is Top. Tophit 40. Bart-Jan de Prateren.
10: We hebben er nog 27 te gaan en dan weten we wie er op nummer 1 staat. 4 plaatsen gedaald vandaag. Thomas Gray, dit is Rumours.

Het heeft lang geduurd, maar het begint eindelijk een beetje te leven. Het WK-voetbal dat er aankomt. Het start volgende week donderdag al. Het is Mexico tegen Zuid-Afrika. De openingswedstrijd volgende week donderdag om 9 uur. En ja, wij Belgen komen pas een stuk later aan bod. Om precies te zijn, als je dat wil weten, is het tegen Egypte. Maandag 15 juni, de eerste keer. Het is te hopen dat het zand uit de schoenen is van de Egyptenaren. En dat WK-voetbal lijkt nu toch goed van start te gaan. Alles lijkt in shape. Het vindt plaats in Amerika, maar ook een stukje in Canada en ook in Mexico. En zolang er niet gevochten wordt over de panini-stickers, is het voor mij allemaal goed, eerlijk gezegd. Kijk, aan het liedje van voor het WK gaat het in ieder geval niet liggen. Dat zit zeer goed. Shakira.

0: 15 weken in de lijst. Robin Schulz, Embers op 25.
1: Top hit 40.
0: Eén plaats hoger, op 24, staat die fantastische Kygo met Save My Love. Hij heeft nu zelf al zoveel hits gemaakt, maar welke is zijn persoonlijke favoriet?
2: I think number one would be Freeze. That was, you know, one of the songs that is like an 8-minute long song. It's not really like I knew like streaming wise, this is not gonna be like the biggest, you know, it's not gonna get hundreds of millions of streams or whatever. But I just felt that song had something really special. I gotta say that's my favorite.
0: En die Freeze, zoals hij zelf zegt, is ook een heel lang liedje van 8 minuten. Het is eigenlijk een heel zweverige song, zo'n beetje een zomersfeer. En ik hoor van verschillende mensen die Kygo al live hebben gezien tijdens een optreden, dat hij daar heel vaak mee afsluit. En dan wordt dat echt nog een gigantisch spektakel met trommels en dat soort zaken. Dat kan ik jou niet toveren. Ik kan je wel een stukje laten horen van die Freeze. Dat klinkt zo.

Zoek het maar eens op als je er meer wil van weten. Het duurt, zoals ik zei, 8 minuten. Ben je even zoet mee. Kygo staat op 24 met die grote hit Save My Love. Al daalt hij wel 7 plaatsen vandaag. Dit is samen met Khalid en Griffin.

Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Deze week kom je bij Spar voor...
2: Oh, rosébeken.
1: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
2: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
1: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
3: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
4: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
5: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op Country Steaks.
6: Amai, 20% korting op Country Steaks. Het is tijd voor een barbecue.
5: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
7: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van Zeemeer Zakenman.
8: Ik kies Unlimited Internet.
7: En 5G.
8: Deal. Zo doe ik als Zeemeer Zakenman nog meer zaken. Man.
7: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
9: Wienerberger. Oh, als je ons vraagt wat ons favoriete ochtendritueel is in het weekend.
10: Oh.
9: Wel, dan zeggen we samen wakker worden.
10: Ja, samen wakker
9: en de
10: worden.
9: Krant lezen in bed.
10: Oh ja.
9: Met een perfect gezette koffie.
10: Mm.
9: Gezellig, klassiek.
10: Ja, klassiek.
9: Zoals onze bakstenen, hè, schat.
10: Hè?
9: Die zijn ook gezellig klassiek.
10: Ah ja, klassiek.
3: Graag klassieke bakstenen of juist niet. Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
11: Wienerberger.
3: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
12: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
13: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
12: Dus we groeien.
13: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
12: Dan is dit jouw moment.
13: Join Team Tom Rottiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.
14: We make you move. Top 23.

vandaag 3 plaatsen naar beneden op 23. Alesso en Sasha met Destiny. Straks in de lijst komen wij Madonna tegen samen met Sabrina Carpenter. Bring Your Love. Madonna die was vandaag op Times Square. En dat was niet aangekondigd. De reden waarom ze daar was, dat vertel ik jou zo meteen. Want ik ga ze spelen in deze Top Hit 40. Eerst deze hier nog.

0: Ik word hier gelukkig van. Echt waar. Vanaf de eerste noot eigenlijk. Zit zoiets catchy in, toch? Brian V, Where Have You Been, stond op 21. Twee lange files, R1 richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 21 minuten. En ook op de E19 richting Antwerpen wordt het, of gaat het trager tenminste, tussen Sint-Joop-in-t-Goor en Antwerpen-Noord. Ook daar 20 minuten verliestijd.
1: Tophit 40, overzicht 30.
0: We hebben er alweer 10 gehad. BXT, Hulp Silver aan een nieuwe hit, Head, Heart and Soul.
1: 29.
0: Al 19 weken in de lijst, Words, Gabri Ponte en Sam Harper.
1: 28.
0: Lekker is dit, Terms and Conditions heet het. Het is Bless.
1: 27.
0: Altijd opletten met geruchten. In het Engels heet dat Rumors. Thomas Gray.
1: 26.
0: Is benieuwd of Shakira gaat optreden tijdens de start van het WK voetbal. Dat lijkt mij toch ergens logisch. Voor die eerste wedstrijd tussen Mexico en Zuid-Afrika. Die Die stond op 26.
1: 25.
0: Het is Robin Schulz. Het liedje heet Ambers.
1: 24.
0: Keiko, die zijn persoonlijke favoriete liedje verklapte daarnet. Save My Love.
1: 23.
0: Dat was deze week voor Alesso en Sasha met Destiny.
1: 22.
0: Bob Sinclair, Kaiza en I Can't Wait stijgt weer twee plaatsen.
1: 21.
0: En Brian V kreeg je er net te horen net voor het verkeer met deze Where Have You Been. Zometeen op 20, Alok en Khalid met Dive Into Me.
2: Een goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
3: De maand juni. Geweldige maand. In juni is de natuur op haar bloeist. De zon eindelijk op haar straalst. Sproeten op hun sproetst. De broeken op hun shortst. En in juni zijn de nieuwe modellen van Peugeot op hun modelst. En de promoties op hun wauwst.
4: Profiteer in juni tijdens de Peugeot Days van uitzonderlijke voorwaarden op alle modellen. Zoals 7000 euro overnamepremie bovenop de waarde van je wagen bij aankoop van een SUV. Inclusief 8 jaar Peugeot Care garantie. Info en voorwaarden op Peugeot.be.
5: Peugeot. Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
6: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
7: Immoscoopman!
6: Immoscoopman!
7: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
5: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
7: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
5: Ah, ja?
7: Je moet al een keer zien hier, die muur. Dat is volledig kapot.
8: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
9: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
7: Immoscoop, man!
10: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week 8 dagen Turkije. Voor minder dan 599 euro per persoon. Boek nu bij TUI.
11: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
12: En zo'n grote badeend.
11: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
1: Top! Top Hit 40. Bart-Jan de Prateren. Dit is Top!

0: Plus 1 voor Alok en Khalid met Dive Into Me.
1: Tophit 40.
0: Madonna die was vandaag op Times Square te zien in New York. Als jij daar per ongeluk zou geweest zijn als toerist. Wat wel kan natuurlijk, want als je in New York bent, bezoek je altijd Times Square. Dan krijg je van Madonna daar nu een gratis optreden. Helemaal niet aangekondigd. Een verrassingsoptreden. Het duurde ongeveer een kwartier. Het waren oude nummers, nieuwe nummers, alles een beetje door elkaar. En het optreden kadert in twee dingen. In de Pride Month die gestart is. Dat is de maand juni daar. Maar ook natuurlijk de Confessions 2. Het album wat eraan komt op 3 juli wordt dat uitgebracht. En het was met toeters en bellen hoor. Met dansers erbij, met een DJ. De beelden zal je waarschijnlijk op het internet nu al vinden. Bij ons in de Top Hit 40 doet ze het ook nog altijd goed. Maar niet alleen.

Elke week onderbreek ik even de Top Hit 40, de 40 meest gedraaide songs van Top, om te beslissen wat we gaan doen met de hit of shit van deze week, want dat ligt in jouw handen. Dus open even de Top Radio app, want ik heb van jou zo meteen ofwel hit nodig, ofwel shit die je mij doorstuurt. Maar eerst luisteren, al de hele week hebben we hem voorgesteld. Het is eigenlijk een Waals project. Calumny moet je het dan ook uitspreken, dacht ik, en Ocean Drive met Some People. De vraag is, moeten we dit meer of minder draaien bij Top Radio? Dat is de vraag. Spit je oren, dit is hem.

0: Deze week op 18, Offenbach en Miles Away.
1: Hit of shit?
0: Ik vroeg jou te oordelen over de hit of shit van de afgelopen week, want we moeten beslissen of we die meer of minder draaien hier bij Top. Ik liet hem er nog één keer helemaal horen. Calumnie uit Wallonië en Ocean Drive met Some People. Er kwamen wel wat reacties binnen, onder andere Mitch, die zei dit over dat liedje.
2: Ook al steekt het Frans wat tegen, voor mij toch een hit.
0: Kijk, ook al steekt het Frans wat tegen, voor mij toch een hit. Nick die schreef dan weer, désolé, un grand shit. Ik ga moeten beslissen. Enfin, jullie hebben besloten, ik heb geteld. Ik heb alle stemmen zo'n beetje samengeteld. En dan kom ik uit op dit verdict.
1: Hit of shit? Jij koos voor shit.
0: Ce n'est pas un grand tube.
3: Hi, I'm Shakira and you're listening to...
1: We...
3: Make... You know.
1: Dit is...

0: Lisa vertelde trots over Care to Cover. Dankzij de gevelrenovatie met spuitkurk blijft haar woning het hele jaar door op de ideale temperatuur.
1: Gevelrenovatie met steenstrips, spuitkurk, crepi of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
2: Zaterdag 27 juni, Natuurdomein de Krekenmeerse. Dreambeats, 5 podia met onder andere Matten, Mark Winnekay en Michael Amani. Dreambeats, where music meets magic. Tickets, dreambeats.be.
3: Is je shoppingbudget voor kleren te groot? Of zijn je kasten te klein? Geen van de twee. Je hebt gewoon geen kast van Kastenvakman. Die configureer je makkelijk online en installeer je eenvoudig zelf met de duidelijke handleiding. Kies jouw kleur in kwalitatief Belgisch materiaal. Kastenvakman. Snelle levering en altijd de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
4: Op zoek naar een job als operator? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tonnen ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
5: Ga je mee iets drinken?
6: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santes.
5: Dat kan toch via je gsm?
7: 5 tot en met 8 juni, BTW cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen op Santes.
8: Eurosilo, dat is gewoon buiten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen soinboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

Ed Sheeran zingt bij Martin Garrix en die laatste heeft dit jaar iets te vieren. Hij is 10 jaar bezig en dat gaan ze uitgebreid vieren op ADE. Dat is Amsterdam Dance Event, een jaarlijks terugkerend gebeuren in Amsterdam in de AFAS Live daar. Op 22 oktober voorspelt hij daar een gigantisch feest en dat zal ook wel, want Martin Garrix is een Nederlander, wordt ook op handen gedragen daar. De vraag is, ja, komt Ed Sheeran ook om dat liedje Repeat It daar te gaan zingen? Laat ons hopen. Ze stijgen 12 plaatsen, staan op nummer 16 deze week.

0: Alles wordt duurder. De winkelkar, een festivalticket. En tanken. Behalve als je naar Top luistert. Top Delivery is terug. Onze koerier levert elke dag een gouden tankkaart met daarop 1000 euro tankbudget. Schrijf je nu in, luister volgende week Top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. We make you move. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
2: Koor met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
0: Dit is Top!
3: Vrijdagmiddag 3 uur. Quinten Jordens heeft nieuws. Quinten, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Claudia de Carvalho is veroordeeld tot 15 jaar cel voor de moord op haar pasgeboren dochtertje. 3 jaar geleden bracht de Portugese vrouw haar kind om het leven in Brugge, vlak na de geboorte. Het Openbaar Ministerie eiste 18 jaar opsluiting, maar het Assize Hof hield het op 15 jaar. De jury hield rekening met enkele verzachtende omstandigheden. Zo handelde ze niet met voorbedachte raden, stond de vrouw er alleen voor en gedroeg ze zich voorbeeldig tijdens haar tijd in de gevangenis. Voor de tweede dag op rij is het onrustig in Brussel en Namen door de protesten tegen het besparingsplan in het Franstalig onderwijs. Gisteren werden al verschillende demonstranten opgepakt en nadat afgelopen nacht het besparingsplan definitief werd goedgekeurd, komen ook vandaag mensen op straat. In de buurt van Brussel Centraal troep de jongeren samen en daar moest de politie al verschillende mensen arresteren. In Namen blijven vandaag zelfs verschillende scholen gesloten, omdat scholen en leerkrachten bedreigd werden. En ook België heeft nu zijn eigen bultrug, want in de Schelde, in de buurt van de kerncentrale van Doel, is deze voormiddag zo'n dier gespot. De bultrug zou gewond zijn, maar het is niet duidelijk hoe zwaar. De Schelde is een gevaarlijke plek voor het dier door de scheepvaart, maar experts verwachten dat het door de stroming vanzelf weer in de Noordzee zal belanden. In april spoelde nog een bultrug aan in Duitsland, die werd bultrug Timmy genoemd, maar na een wekenlange reddingsoperatie overleed het dier alsnog. Vanmiddag is het wisselend tot zwaar bewolkt met kans op een bui en maximaal tot 19 graden. Morgen wisselvallig met 's namiddags buien ook tot 19 graden. En zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het wel droog. Maxima ook dan rond 19 graden. Maandag en dinsdag dan blijft het wisselvallig met dezelfde temperaturen.
3: Als ik te lang en te veel in de tuin heb gewerkt, dan denk ik ook soms dat ik een bultrug heb, maar dat is iets anders. E403 richting Wevelgem tussen Roeselare, Rumbeke en Moorselen, 40 minuten erbij. R1 richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout een half uur. En ook op de E19 gaat het trager tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord, dat is richting Antwerpen.
0: Dit is Top!
3: Met nu de sterkste stijger. Ze doen er 13 plaatsen bij Hugel en Solto. Dat is dat bam-bam liedje, weet je wel.

Het was twee keer hoog zomer op je radio. Top Hit 40. Eerst was er die fantastische van Hugel en Solto met Jamaican Bam Bam. Sterkste stijger op nummer 14 en dan één plaats hoger. Sorry Papi van Tapik en Becky G. Ik ga dit soort leuke liedjes ook morgen draaien in Lollyland in Moeskroen in de namiddag. Dat is naar het schijnt een gigantische snoepwinkel. En daar gaan we morgen een klein feestje doen. Gewoon in de namiddag op zaterdag, omdat het kan, krijg je dat soort muziek. Fijn toch? Ik kijk er alvast naar uit. En af en toe, want dat mag je niet verder vertellen, ga ik wel eens een snoepje pakken. Zoals in de Kruidvat. Dat doe jij toch ook wel soms heel af en toe eens. Mag niet, maar we doen het wel. Op nummer 12 van twee plaatsen gestegen. Licious en Milo, Forever.

0: Top Hit 40 Overzicht 20.
1: Ja, nummer 20, dat mag komen. Geen zin, oké. Dat doe ik anders.
2: 19
1: is wel goed. 19 had hij wel zin in. 20 was Alok en Khalid met Dive Into Me. En 19 Madonna en Sabrina Carpenter met Bring Your Love.
0: 18.
1: We hebben er alweer 10 gehad, dus we moeten even terugblikken. Miles Away was van Offenbach.
0: 17.
1: Twee keer in de lijst met Dai Dai en ook met Zoo. Het is Shakira.
0: 16.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran samen. En dit jaar viert Martin Garrix 10 jaar zijn groot succes. Dat gaat een feestje geven daar op ADE in Amsterdam in oktober.
0: 15.
1: Nog maar 14 weken in de lijst. Het voelt langer. Milky en Malgrab.
0: 14.
1: De song van dit moment, daar is geen twijfel over mogelijk. Hugel en Solto met Jamaican Bam Bam.
0: 13.
1: Papi, aanvaard je excuses. Geen probleem. Topic en Becky G.
0: 12.
1: Veel Belgische producties in de Top Hit 40. Dit is daar één van. DJ-licious en Milo met Forever Young.
0: 11.
1: En deze kreeg je net volledig te horen met Medusa en Henry Chamomile met Don't Wanna Go Home Tonight op 10. En daarmee komen die top 10 binnen. Staat Bruno Mars.

0: Bram die gaat volledig tot het gaatje daar. Louis met een fantastische dijk in de modder. En Thibaut met het melkzuur in de benen.
1: Wat de topradio-dj's kunnen, kan jij ook. Doe mee, verleg je grenzen en

0: mamá dice que te vas a lacrar.
1: Ya,
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: ¿Qué dices? ¿Bancaria no funciona? Va, ons geld werkt niet.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm? Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ik met malaria in het ziekenhuis. Shh,
0: geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
3: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B+-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
4: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
5: Wit-wit?
6: Of net niet-wit?
5: Maak het mooi bij je thuis.
7: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
8: Top hit 40.

0: Op de weg is het ook een beetje loco loco met die regen, zon, regen. Het is gevaarlijk rijden. Wees voorzichtig.
1: Top Hit 40.
0: Loco Loco van Gordo en Renier Zonneveld daalt één plaats deze week op nummer 9. Jennifer Lopez die zat vorige week in de talkshow van Jimmy Kimmel. En het ging over het feit dat ze terug vrijgezel is momenteel. Maar ook over Coachella, waar ze als surprise guest optrad tijdens het optreden, de DJ-set van David Guetta. Jennifer Lopez zei er dit over.
2: It was my first time at Coachella. I've
3: oh,
2: never
3: really?
2: Played Coachella. And yeah, I had done this song with David Guetta, Save Me Tonight. And it was like doing well. Like we were like, oh, we just put it out. And it was doing well. And he was playing and it was like, come on out and surprise. And I was like, okay. It was so much fun.
0: Ik heb het optreden gezien achteraf op mijn computer. Ik had ook geen klachten over Jennifer Lopez, eerlijk gezegd. Ze staat op nummer 8.

0: Bam! Na 3 weken meteen los de top 10 binnen. Ik hoef er geen tekening bij te maken waarschijnlijk. 12 plaatsen gestegen, dat is veel. Nu al op nummer 7, Calvin Harris en Satisfy, die er je net hoorde tenminste. Kamerad staat op 6, dalen 1 plaats met Be Mine, die krijg je zo. Eerst even naar de weg waar het nog altijd moeilijk gaat, richting Nederland op de R1. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies je 1,5 uur. En ook op de E403 richting Wevelgem is er wat verliestijd. Tussen Roeselare-Rumbeke en Moorsele zijn het 25 minuten.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
2: Een goeie nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
3: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Sinds wanneer heb je een soundbar nodig om voetbal te kijken?
5: Sorry, maar het is WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu de ultra-compacte JBL Go 5 draadloze speaker voor maar €36. Alleen bij Mediamarkt.
7: Deze week kom je bij Spar voor...
8: Oh, roséweken.
7: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
8: 2+1 gratis op alle roséwijnen. En combineren mag...
7: Spar Colruyt Groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be. Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar €9 met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
9: De Volkswagen Goal Editions scoren op elk vlak. Vraag een offerte aan bij een concessiehouder en ontvang een reflecterende Volkswagen-sjaal.
10: Volkswagen.

Kamraad staat deze week op nummer 6 met Be Mine en daalt 1 plaats. Zometeen stel ik jou de nieuwe Top Tune of the Week voor. Ik kan je nu al zeggen wie het is. Dan moet je nog een klein beetje wachten, 5 minuten of zo, niet veel langer. En dan laat ik hem ook horen. Het gaat om de nieuwe Lost Frequencies met Live It All. Ik laat hem zo meteen horen, maar eerst staat hij ook nog in de Top Hit 40 met deze So Much Beauty op nummer 5.

0: Mijn opa die sprak erover. Mijn vader die was vol lof. En ik ook na mijn recente renovatie.
1: Royaux Schappen en Isolatie. Al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
2: Chapeau. Weer een chapeau van Royaux.
3: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
4: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
5: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Torhout. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
6: We are. Zeg Sjokke, zit jij nu al terug met je kabinet?
7: Camionet? Een vlamionet. Sinds ik ze platen tunen bij BR Performance, vlieg ik over de A12. En zonder boete zijn er nee.
8: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.

0: Zometeen ga ik verder met de top 3 in deze Top Hit 40. Met de vraag, staat de Bauza voor de zesde week op nummer 1 met Magnetic? Of is het iemand anders? Ik denk dat Mil Kink of Another and 54 Ultra een goede kans maken. Ik stel je eerst de nieuwe Top Tune of the Week voor. Ik zei het net al, dat is de nieuwe Lost Frequencies. Live It All heet die. Hij ging eerder dit jaar naar Los Angeles om nieuwe liedjes te schrijven. En dat ging verbazend goed. Dat verklaarde hij zelf ook in een interview. Vandaar de vele releases. Let vooral in dit liedje. Op het einde, zo'n seconde of 40 van het einde, zit er een fanfare in verwerkt. Het is bij ons de nieuwe Top Tune of the Week.
1: Dit is de Top Tune of the Week.
2: Lost Frequencies. Live It All.

0: Heb je hem gehoord? De fanfare van Lost Frequencies. Op het einde zat hij er heel even in. Live It All, het is de nieuwe top tune of the week. We geloven erin bij Top en we gaan hem heel veel draaien. Het is bijna 3:50 geworden.
1: Drie.
0: Dit is nummer 3. Another and 50 for Ultra.

0: Top Hit 40 Overzicht 10.
1: Voor ik jou de nummer 1 laat horen, eerst nog even terugkijken. 10 was voor Bruno Mars en I Just Might.
0: 9.
1: Loco Loco, dat is ook altijd vaak op vrijdag. Mensen op de weg, daar wordt echt gek gereden. Ik weet niet hoe dat komt, want dat is altijd op vrijdag. Gordo en Reinier Zonneveld.
0: 8.
1: Doe het voorzichtig aan daar op de weg. Jennifer Lopez en David Guetta dalen er 2.
0: 7.
1: Dit is Satisfying. Het liedje heet ook gewoon Satisfy. Maar vooral blij dat ze 12 plaatsen stijgen deze week. Calvin Harris en Jazzy.
0: 6.
1: Ex-nummer 1 hit van Kamerad en Be Mine.
0: 5.
1: Daarnet stelde ik jou de nieuwe Top Tune of the Week voor. Die is ook van Lost Frequencies, dus ze kunnen al afwisselen als ze willen. Voorlopig nog geen denken aan. Hij stijgt 4 plaatsen. So Much Beauty Around Us.
0: 4.
1: Net als vorige week, Bebe Rexha.
0: 3.
1: Another daalt in plaats, stond vorige week op nummer 2 met Talk to You.
0: 2.
1: En net gedraaid. Milking met Medicine.
0: Wie staat deze week op nummer 1 in de Top Hit 40?
1: Het is geen geheim meer, want het is al voor de 6e week onveranderd. Met andere woorden, dit kan je nu al de hit van 2026 noemen, zonder enige twijfel. Het gaat om de Bausa met Magnetic. Vergeet niet dat er zometeen de Party Room XL is. Wouter de Vries staat nu al met zweetdruppels op zijn voorhoofd. Je komt er zo meteen wel achter.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen.
2: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
3: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Dit is Stop!
5: Ja, ja, dat pianootje van de Bouwsa zal toch wel even volhouden op nummer 1. Nu zijn hier de top headlines voor je.
6: Goedemiddag. Vervoersmaatschappij De Lijn kreeg nooit klachten over het rijgedrag van de chauffeur van het dodelijke busongeval. Dat zegt de directeur-generaal van De Lijn. De chauffeur was in Buggenhout een van de 4 dodelijke slachtoffers. En er was deze week veel te doen over zijn rijgedrag. Maar los van 2 kleine snelheidsovertredingen was er bij De Lijn geen probleem bekend. De Lijn gaat nu samen met de partners rond leerlingenvervoer een register bijhouden van alle klachten over chauffeurs. En zo hopen ze in de toekomst sneller te kunnen ingrijpen bij problemen. Meer dan de helft van de tramsporen in Vlaanderen zijn in slechte tot zeer slechte staat. Dat blijkt uit cijfers van De Lijn. Normaal gezien gaan tramsporen zo'n 15 tot 25 jaar mee, maar in Vlaanderen rijden de trams op sporen die tot 40 jaar oud zijn. Dat leidt tot slijtage en uitgesleten bochten. De lijn vervangt jaarlijks wel dik 20 kilometer aan tramsporen, zo'n 5% van het hele net, maar dat is niet genoeg. En dus vragen ze meer investeringen van de Vlaamse overheid. De vrouw die 3 jaar geleden haar pasgeboren dochtertje om het leven bracht, is veroordeeld tot 15 jaar cel. Claudia de Carvalho vermoordde haar baby vlak na de geboorte in een huis in Brugge. Het Openbaar Ministerie eiste 18 jaar opsluiting, maar het Assisehof hield het op 15 jaar. De jury hield rekening met enkele verzachtende omstandigheden. De Portugese vrouw handelde niet met voorbedachte raden en gedroeg zich voorbeeldig tijdens haar tijd in de gevangenis. Een zwaar bewolkte namiddag, hier en daar een bui en maxima tot 19 graden. Morgen wisselvallig met 's namiddags buien en ook 19 graden. Zondag krijgen we dan vooral wolken te zien, maar blijft het wel droog bij temperaturen ook dan tot 19 graden. En maandag en dinsdag blijft het kwakkelen met dezelfde temperaturen.
5: Ja, het wordt toch kwakkelen onderweg. Ik voorspel het nu al. Hè, met hier en daar stortregen werkelijk op dit moment. Maar op dit moment valt het nog mee. Maar ja, iedereen is nog aan het werk, denk ik. De Antwerpse ring richting Nederland. Ik kan bijna zeggen de Nederlandse ring. Een beetje zot. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Burgerhout verlies een half uur. En de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Antwerpen-Oost. 20 minuten.
4: Dit is Stop. Wouter de Vries.
5: Door de wind, door de regen, door alles heen. Party Room XL op een vrijdag. Starten nu met Deep Zone. It's gonna be alright. Wees daar maar zeker van.

0: Frankie Rizzardo, het is een Nederlandse DJ en Shinjuku is niet zomaar een naam gekozen. Het is de benaming van het uitgaansdistrict in Tokio. Let's do it. 5, 4, 3, 2, 1, the party room. Ja, ja. Komt ie weer op de vrijdag.
1: Vier je vrijdag in de party room XL.
0: Tijd om die vrijdag weer in te knallen. Het wordt een bewogen uitzending met heel veel verleiding in de party room XL. En straks heb ik het ook nog over een feestje op een andere locatie, in een andere room dit weekend. Een candy room. En welke DJ gaat er deze zomer draaien aan het Atomium in onze hoofdstad? Ja, de show zit weer helemaal vol en jij bent er gratis bij.

I Wanna Be Where You Are. Ik weet niet waar jij nu bent natuurlijk, maar als je wil wisselen met mij, ja, dan ga je ook iets moeten afweten van de knoppen hier op de mengtafel en ook iets kunnen uitleggen op de radio. Ah ja, dan moeten we wisselen van job, hè, van plaats. John Summit, Where You Are. Bart-Jan had het een tijdje geleden op de radio over raves op vreemde plekken, in de supermarkt of frituur bijvoorbeeld. Maar enkele minuten later had hij het zelf vlaggen, want luisteraar Rachel nodigde hem uit om te draaien in een snoepwinkel in Lollyland. En Bart-Jan is de uitdaging meteen aangegaan met als resultaat dat hij komende zaterdag van 4:30 tot 5:30 terug te vinden is in Lollyland in Moeskroen. Je gaat er een setje draaien tussen de snoep en jij bent er meer dan welkom. En DJ Kennedy, dat zal een DJ-set zijn om van te snoepen.

0: Daniel Bovy, vaak eens komen draaien in de party room. En dan spreek ik over de party room van, wat is het, bijna 10 jaar geleden. Hè? Zo lang bestaat dit al. En dan weet ik, als Daniel komt, dan moet ik altijd volle bak de box openzetten in de studio. Ja, een beetje luid staan voor de Daniel. Love me. Zometeen verklap ik welke DJ deze zomer in ons land komt draaien aan het Atomium in Brussel.
1: Yo, this is MC Drummer hier. Heb je er ook ooit al een keer van gedroomd? Over 5000 man op te

0: 2 met je retro set. En wie weet sta jij als DJ deze zomer in de spoiler room op Camping Kitsch Club.
1: Schrijf hem er nu snel in op campingkitschclub.be.
2: In het voetbal kan je winnen tot de laatste seconde. Met Hyundai score je al bij het instappen. Hyundai Tucson, de best verkochte hybrid SUV in België. Ontdek de Special Edition Shadow. Boek nu je testrit en win tal van prijzen. Hyundai, power your world. Meer info op Hyundai.com.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes? Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de opendeurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.

Crystal and Notion en The Days. Over enkele dagen al moet ik zeggen, weken eigenlijk, gaat er iets gebeuren in onze hoofdstad. Eerder deze week vertelde ik al dat de Nederlandse top DJ Tiësto terugkeert naar het trance tijdperk met een gloednieuw nummer. Maar nu is er nog een terugkeer. Na 20 jaar speelt hij opnieuw als headliner in Brussel onder het Atomium is dat. Het iconische feestje vindt daar plaats op 31 juli. Zorg dat je tickets hebt daarvoor. Maar nu is het gewoon een druilerige vrijdagnamiddag. Ach, wat een pokkenweer. Als het niet regent bij jou, dan ben je bij de gelukkigen. Voor de luisteraars onderweg, stuur goed vasthouden. Altijd handig om eens in de achteruitkijkspiegel te kijken. En voor de anderen, kijk eens naar je radio.

0: Ja, ik zou hem zelf kunnen afkondigen, maar dat doe ik niet. Ik laat het over aan luisteraar Geert in onze Top Radio BE-app.
1: Water, topschijfje, Sonic, meer dan 25 jaar oud en klinkt nog altijd hedendaags. Topschijf. Dit zijn...

0: Sabrina wens me gelukkig weekend in de Top Radio BE app. Dankjewel Sabrina, minstens hetzelfde voor jou. Daar hebben we voor gewerkt, hè. Voor een gelukkig weekend. Eens zien waar de vertragingen zijn. Zijn er, ja, ik had het voorspeld, hè, met die regen. Er zijn een heleboel bijgekomen. Binnenring van Brussel tussen Wezenbeek, Ophem en Leonard, 50 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout, 40 minuten. Ongeval is er gebeurd op de ring van Antwerpen. Dat ter hoogte van Deurne in de richting van Gent. Je verliest 25 minuten. 25 minuten vertraging op de E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. En 20 minuten op de A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op een andere plaats in de vertraging is dat, ja, toch ook nog voor een kwartier. Zometeen Dua Lipa Physical.
1: Wauw, je bent goed gaan winkelen. Wat heb je allemaal mee?
2: Ah, van alles, maar vooral heerlijke bioproducten.
1: Oh, die tomaten, die zien er sappig uit.
2: Ja, hè? Ik dacht alleen het allerbeste voor mijn schattenbolletjes vandaag.
3: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
4: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op tapas tomaatjes van Stoffels Tomatapas.
5: 1 plus 1 gratis? Dat is perfect voor mijn tomaatmozzarella apero.
4: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
6: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs voor Bingefood.
7: Ja, voor mij unlimited internet, telenet tv en alle streamingdiensten.
6: U heeft toch geen binge-probleem?
7: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.

0: Come on. Respect als je nu buiten aan het lopen bent. In de stortregen. Zou passen. Tenzij Dua Lipa meeloopt. Dat is iets anders. Let's get physical uit 2020. Top delivery. We zijn een week ver met onze top delivery en de gouden tankkaartactie. En vanochtend ging de laatste gouden tankkaart van deze week eruit in volle vroegte bij Jeroen en Koen. Jan uit Brakel is erin geslaagd om 1000 euro tankbudget te verzilveren. Al was het op een heel rustige manier. Ja, je weet het. We staan voor je deur. Dan moet je de deur openmaken en dan ook nog eens de code invoeren op het koffertje. En de Jan die kwam eigenlijk buiten op zijn savatte.
1: Ik zie nog heel stilletjes aan het huis waar ik sta. Ik zie nog geen beweging, ook geen licht die brandt. Maar er gebeurt niets. Dus ik denk dat die persoon niet aan het luisteren is. Oh ja, nu gaat er toch een voordeur open. Jan is hier op zijn dode gemakje gewoon van de trap gekomen. Gaat nu naar het kistje en probeert de code. Ik zie al een 2. Ik zie ook een 6. Oké, goed. En gaat het kistje open of niet? Het kistje is open!
2: Ja! Super! Voilà, zeg. Hopla! Ja. Jan! Top. Goedemorgen.
3: Je hebt gedacht van, ik ga toch nog, ik weet de code, ik ben niet gepresseerd, ik ga nog even boven mijn tanden poetsen eerst, of wat was er gebeurd?
4: Nee. Ja, ik lag nog in mijn bed.
0: Nou, waarop niet, hè. De man heeft dus gewoon nog even rustig zijn kleren aangedaan en dan pas het kistje komen open doen, maar hij wist de code. Dus wat dat betreft was hij safe. Wat gaan we nog allemaal meemaken in de top delivery? Dat weet ik nog niet, maar wat ik wel weet is dat we ook volgende week nog een hele week spelen. En als je nog niet bent ingeschreven, check even de Topradio BE-app om gratis te tanken voor een paar maanden. Wie wil dat niet?
5: Top Delivery 2026, samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.

0: All My Life is een nieuwe van Timmy Trumpet. Straks mijn gasten, want geen party room. Ik zelf zonder gasten natuurlijk. En vandaag 2 voor de prijs van 1. Je mag eens raden wie het zal zijn. Maar straks een paar tips.
1: Julie sprak vol lof over Care to Cover. Steenstrips met isolatie zorgden voor een compleet nieuwe look en energie-efficiëntie van haar woning.
2: Duurzame gevelrenovatie met spuitkurk, crepie of kaleien? Vraag je offerte op caretocover.be.
3: Zaterdag, 27 juni. Natuurdomein De Krekenmeerse. Dreambeats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dreambeats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be.
4: Amai, daar regent hier binnen.
5: Oh, zwaansnanny.
4: Jawel, er staan er niet meer in de living.
5: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
4: Dakmeester?
5: Ja.
4: Dakmeester.com. Want dat dak verdient je.
5: Dakmeester. Zwaansnanny.
6: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Op zoek naar een job als oprijter? Zet je schouders onder de potatoes van Agristo. Binnen ons hechte team vind je tolle ervaring en een overvloed aan werkplezier. Steek de handen uit de mouwen en ontdek de vetste jobs op jobs.agristo.com.
9: Ga de mix drinken?
10: Nee, ik moet aan de computer zitten voor de online open deurdagen van Santos.
9: Dat kan toch via je gsm?
11: 5 tot en met 8 juni, BTW cadeau op machines en 10% extra korting op verbruiksartikelen. Op santos.be.

Bless and Kisses. Zometeen mijn gasten in de Party Room XL. En naar goede gewoonte en traditie mag je eens een gokje doen, mag je eens raden. Je zou kunnen langskomen, maar natuurlijk ga ik wel een paar tips geven, want anders kan je iedereen van de wereld gaan noemen natuurlijk. Straks twee fel besproken en ook twee geliefde gasten in de Party Room XL. Dan weet je nog niets. Maar nu misschien wel. Het is de reunie op de radio. Zou het voldoende kunnen zijn? Twee gasten, hè? Het is de reunie op de radio. Oké, doe maar eens een gokje. Wie denkt wie hier straks de gast is?

0: Gray en In The Middle. Ja, ik denk dat ik het te moeilijk gemaakt heb met mijn tips daarnet voor mijn gasten van zometeen. Met Thierry Juni, denk Thierry Juni verkeerde been gezet. Tom denkt hier Bram en Laura. Peter Hoogland zie ik hier ook nog binnenkomen. Nee. Alain, we gaan eens luisteren wat Alain denkt. Ja?
1: Peppi en Koki of Bassie en Adriaan?
0: Dat gaat moeilijk zijn, Bassie en Adriaan. Nee, wacht. Ik ga een andere tip geven en dan ga ik hier een heleboel andere namen binnenkrijgen. Let op, volgende tip.
2: Temptation.
0: Ah ja, Temptation. Daar moet je het gaan zoeken.

Clooney and Groove Theory and One Question. Ja, wie zijn de gasten hier straks? Wordt hier van alles genoemd? Hè? Temptation en Deborah Leemans, Siska en Gringo, dat zal wat zijn. Zusjes Korevits, Masha. Nee, dat is het allemaal niet. Ben benieuwd wie dat wel zal zijn. Even benieuwd als jij. Paul Kalkbrenner is hier.

0: In mode draait alles om trends. Maar bij Zep volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij Zep vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
1: Tot en met 30 juni bij Yuzu, min 15% op je nieuwe autoverzekering tijdens het eerste jaar. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Autoverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.
2: Zeg, de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
3: Oei, wat doet hij er zo op?
2: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
3: Ja, en?
2: Dat gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmes.
1: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni. Ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
6: Dit is Stop!
7: Ga jij de verleiding aan en blijf je luisteren naar mijn gasten zometeen. Eerst de serieus bewaren en hiervoor is Simon aan de beurt.
8: Goedenavond. Voor de tweede dag op rij komen leerkrachten en leerlingen op straat tegen de geplande besparingen in het Franstalig onderwijs. In de buurt van het Centraal Station is dat, net als gisteren, uitgedraaid op confrontaties met de politie. Jongeren vernielen auto's en stichten verschillende brandjes. De politie gebruikt de traangas en het waterkanon en pakt de tientallen railschoppers op. Er zijn ook bus- en metrolijnen onderbroken. Gisteren werden 14 personen gearresteerd. 3 van hen moeten al zeker voor de rechter verschijnen. Vervoersmaatschappij De Lijn kreeg nooit klachten over het rijgedrag van de chauffeur van het ongeval in Buggenhout. Dat zegt de directeur-generaal van De Lijn. De chauffeur was een van de 4 dodelijke slachtoffers en er was deze week veel te doen over zijn rijgedrag. Maar los van 2 kleine snelheidsovertredingen was er bij De Lijn geen probleem bekend. De Lijn gaat nu samen met de partners rond leerlingenvervoer een register bijhouden van alle klachten over chauffeurs. Zo hopen ze in de toekomst sneller te kunnen ingrijpen bij problemen. Meer dan de helft van de tramsporen in Vlaanderen zijn in slechte tot zeer slechte staat. Dat blijkt uit cijfers van De Lijn. Normaal gezien gaan tramsporen 15 tot 25 jaar mee, maar in Vlaanderen rijden de trams op sporen die tot 40 jaar oud zijn. En dat leidt tot slijtage. De Lijn vervangt jaarlijks wel dik 20 kilometer aan tramsporen, zo'n 5% van het hele net, maar dat is niet genoeg. En dus vragen ze meer investeringen van de Vlaamse overheid. Het is zwaar bewolkt en hier en daar valt er een bui bij maximaal tot 19 graden. Morgen is het wisselvallig met 's namiddags buien en ook 19 graden. Zondag krijgen we dan vooral wolken te zien, maar het blijft wel droog. Ook dan temperaturen tot 19 graden. En maandag en dinsdag blijft het hetzelfde weer bij dezelfde temperaturen.
7: Ja jongens, stop, dat gaat veranderen. Ook files druppelen binnen. Binnenring van Brussel tussen Wezenbeek op en Leonaard verliezen 50 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerp-West en Borgerhout 45 minuten. Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne 25 minuten. A12 tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord 25 minuten. E19 tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord 25 minuten vertraging. E313 tussen Heerenthal West en Antwerpen-Oost 20 minuten en 20 minuten Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna, Linkeroever en Antwerpen-West. Op andere plaatsen kan het ook nog een kwartier duren hoor.
6: Dit is Stop. Wouter de Vries.
7: Straks nog een retro-bommetje van Maurizio en een zwoele track van Shakira. De sfeer zit vol.
5: Temptation.

en Neck in de Party Room XL. Ik ben nog even aan het wachten om de officiële opening te doen. Gasten zijn onderweg. Ja, slecht weer. Dan kan je een beetje vertraging hebben natuurlijk. Eerst nog even deze draai van Imani en Don't Be So Shy.

0: Hey, mommy, and don't be so shy.
1: Let's do it.
2: 5, 4, 3, 2, 1. The Party Room.
0: Come on. Ja, gooi die radio maar open eens, hè.
2: Vier je vrijdag in de Party Room XL.
0: En dat gaan we zo meteen doen met mijn gasten. Ze zijn onderweg. En hopelijk langs de juiste weg. Nee, het zijn heel veel trappen die moeten afgelegd worden richting de studio. En dat zijn Deborah en Charo van
3: Temptation.
0: Je mag hier zo meteen verwachten in de studio. Dus dat komt helemaal goed. Feestje op de vrijdag, zeg ik.
3: We make you move.

0: En die mama's had hem pictures of you.
1: Party Room XL.
0: Ja, het is toch gelukt hoor. Vandaag bij Top de twee toppers uit Temptation Island. Deborah en Charo.
2: Hallo.
3: Hallo.
0: Zeg ik jouw naam goed allereerst?
4: Charo.
0: Yes. Gaan we het opleggen. Charo. Deborah, dat is iets gemakkelijker, hè?
2: Ja, Charo.
0: Ja, zeg, hoe is het met jullie?
2: Goed.
4: Goed. Heel goed.
2: Heel druk.
0: Ja, dat denk ik ook, hè?
2: Ja, het is heel veel geweest.
0: Temptation, ja, heel veel geweest. Daarover gaat het een beetje hebben. Temptation Island zit erop. Hoe is het verlopen? Was het zwaarder dan dat je het had verwacht, Deborah?
2: Absoluut. Hm? Ik dacht, ja, ik ga deze gewoon zo doen.
0: Ja.
2: Dat is niet het geval.
0: Maar er komt heel veel bij kijken. En voor jou, Charo?
4: Wel, ik vond het eigenlijk top. Ja, ja. Eerst en vooral een gratis race naar Thailand. Kon je klaar.
0: Ja.
4: En dan, ja, met toffe
2: mensen. En dan de liefde van je leven.
4: Tinkerbell daar leren kennen. Dus,
0: we zijn razend benieuwd. Ja. Maar eerst starten we hier altijd met 45 seconden snelle vragen. Maar we zitten met twee in de studio. Dus als het niet erg is, zeg ik ladies first.
4: Zeker,
0: en dat jij de 45 seconden snelle vragen mag beantwoorden. Deborah, wat denk je? Ben je er klaar voor?
2: Ja, ik ga proberen.
0: Zo erg als Temptation Island kan het niet meer worden.
2: True.
1: 45 seconden, snelle vragen.
0: Wat heb je gestudeerd?
2: Zorgkundige.
0: Ga je liever op reis naar de zee of naar de bergen?
2: Zee.
0: Hoe lang sta je voor de spiegel 's ochtends?
2: 10 minuten.
0: Wie is je favoriete one night stand onder de BV's?
2: Ian Thomas.
0: Met welke auto rij je?
2: Audi Q2.
0: Welke sport doe je?
2: Geen.
0: Hoe laat sta je op 's morgens?
2: Wanneer ik wakker word.
0: Mooi leven. Welke superkracht zou je willen hebben?
2: Oh, vliegen.
0: Wat is de meest gebruikte app op je telefoon?
2: Instagram.
0: Ben je een ochtendmens of een avondmens?
2: Avond.
0: Als je een emoji was, welke zou je zijn?
2: Die zo. Goed.
0: Ah, met de tong uit. Ja, dit is ook een mooie. Maak de zin af. Onder de douche krijg ik altijd...
2: Het warm.
0: Ben je nog bevriend met je ex?
2: Ja.
0: Oké, we zijn er doorheen.
2: Heeft ze goed gedaan.
0: Ja, heel goed. Heeft ze
4: het
0: goed gedaan?
4: Top, super. Kan
0: ja,
4: beter.
0: Voilà, zie. Voilà, heel veel meer komt er nog aan natuurlijk. Maar ken je de golden rule van de party room?
2: Nee.
0: Jij dat, Charo?
4: De golden rule van de party room.
0: Ja, dat is een gouden regel in de party room.
4: En zover was ik, maar nee.
0: Het is dat het weekend hier pas begint als we de poorten van het weekend hebben opengeduwd.
4: Oké.
0: Dus... als jullie meehelpen duwen, dus een heel zware poort van de party room. Maar als met ons drieën moeten duwen, anders gaat die niet open gaan.
4: Uh-huh.
0: Dus kom aan, duw maar tegen die poort.
2: Ik leg nou een zin.
1: De party room XL.
5: Yay, het is weekend.
0: Denk dat we erin zitten in het weekend.
4: Yes.
2: Ja, top hè.
0: En dat voelt toch altijd beter.
4: Ja, heerlijk.
2: Zwaar.
0: Hebben we verdiend. Nou, werken.
4: Cool.

0: Second Vibe en Let Me Be.
1: Het Vrijdags Vragenvuur.
0: Met Chiaro en Deborah in the house. We gaan jullie ook Top Radio BE app laten bemannen. Dus als er vraagjes binnenkomen, daar gaan we straks nog iets mee doen. Maar bon, gisteren was de reunie op streams. En daaruit bleek dus dat jij niet meer samen bent met Ilias.
2: Nee, klopt.
0: Klopt dat?
2: Ja.
0: Nou, wel eigenlijk nog vrienden zijn.
2: Ja, we zijn nog oké met elkaar. We zijn natuurlijk ook al van januari terug. Hè? Dus het is, op het begin ben ik heel erg kwaad geweest natuurlijk. Ik heb mijn uitleg gegeven. Ik heb gewoon iets van... Ik ga niet haatdragend blijven. Wat is gebeurd, is gebeurd.
0: Ja.
2: Hij praat wel nog altijd respectvol over mij. Mm. En ik kan dat gewoon ook gewoon langs mij neerzetten. Ja. Dus.
0: In die aflevering was ook Gael te zien. Met het relaas van de zee. En dat was confronterend gesprek, denk ik wel. Maar ik zou toch eens willen weten, Deborah, geloof je haar nu niet wat betreft die seks in de zee? Of geloof je Elias? Wat is het
2: nu
0: eigenlijk?
2: Niet van het geloven. Is er iets gebeurd in die zee? Absoluut. Gelijk ik zelf ook zeg tegen het kampvuur, er is geen Uno gespeeld geweest, hè. Effectief, de daad, gelijk ze zelf zegt, dat weet ik niet. Het is een back-and-forth game tussen hun beiden. En eigenlijk, at this point, de reunie is 6-7 weken geleden, at this point, het boeit me zelfs nog niet meer wat er wel of niet is gebeurd.
0: Okay. Wat vind jij ervan, Chiaro? Of weet jij inside information?
3: Goh, ja, ik weet geen inside information, dat niet. Maar het is, like dat Deborah zegt, het is woord tegen woord. Dus, het is heel moeilijk. Er waren ook geen camera's, het was ver in de zee. Dus het is heel moeilijk om echt te gaan weten van wat is nu de waarheid en wat is niet de waarheid. Ja. Dus,
0: alright. Maar jullie zijn hier beide in de studio. En dat zal de vraag zijn die de helft van Vlaanderen bezighoudt. Wat bloeit er tussen jullie twee?
3: We mogen zijn al lang getrouwd.
0: Mogen we dat
4: weten? Ja, is dit de première?
2: Ja, dus mensen die deze ring niet eigenlijk aan hebben.
0: Ja, proficiat. Yes.
2: Thanks, thanks.
0: Wanneer is het trouwfeest?
3: Binnen 2 weken. Hoe sneller, hoe liever.
0: Nee, maar het gaat heel goed tussen jullie dan. Of zijn jullie nu een koppel? Of?
3: Ach, kijk, wij horen elkaar nog elke dag. Zoals ik zelf eerder al aangegeven heb, dat we altijd een speciale vrouw zijn voor mij. Maar over de rest ga ik je daar zelf op laten antwoorden.
0: Ja, nee, zeker.
2: Ja, ik vind gewoon het leeftijdsverschil wel echt een dingetje. Er zit 10 jaar tussen, dat is echt superveel.
0: Ja, maar als je gewoon overeenkomt met elkaar en elkaar verstaat, ja, en als je kan praten...
3: Oké, okay, de keer hier.
2: Ja, maar sorry, maar nu staan jullie aan de beide kanten.
0: Voel je de aantrekking tussen elkaar?
2: Tuurlijk, tuurlijk. Ja. En het is een super gouden gast. Hè. Ik blijf het ook zeggen... 24 karaat goud.
0: Dat heb je nog nooit gehad in de studio.
2: Nee?
3: Oh, voilà.
0: Zo'n dure gast.
3: Ah, een primeur.
2: Nee, echt. Ik kan echt geen woord slecht over hem zeggen. Hmm. Maar leeftijd blijft echt wel een dingetje.
0: Maar het zou misschien nog kunnen veranderen.
2: Ik zou het anders hebben gevonden als hij al bijvoorbeeld 30 was en ik was 40. Dan heeft hij zijn jeugdjaar een beetje zo.
0: Oké. Goed. We zullen zien. Straks nog veel meer hier met Deborah en Chiaro bij ons in de Party Room XL. Tijd voor deze retrobom. Ik had hem aangekondigd. Maurizio. A new emotion. Here comes the rain again. Helaas is het van dat hè, buiten.
3: Ja, jammer genoeg wel. Ja. Oh,
0: nog voor de week, vriend. Ja, het is even België op dit moment, helaas. Oh.

0: Sugar, een festivalticket. En tanken. Behalve als je naar Top luistert. Top Delivery is terug. Onze koerier levert elke dag een gouden tankkaart met daarop 1000 euro tankbudget. Schrijf je nu in, luister volgende week Top en win. Als je op tijd de voordeur open doet. Alle details topradio.be. Top Delivery 2026. Samen met Esso. Met Esso altijd iets extra's.
1: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren. Zinne. Ik ben precies transet als ik over mijn vloer loop.
2: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
1: Wat bedoelde?
2: Ja, die regelt heel mijn bol, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
1: Dat zal wel.
2: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
1: Echt? Dus?
2: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden even, gewoon doen.
3: Caraïbisch blauw
4: of tropisch groen.
5: Maak het mooi bij je thuis.
6: Colora.
5: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.

0: Megast uit Temptation Island, Deborah en Chiaro. Jullie zitten ook live op TikTok op dit moment.
1: Yes,
0: voor de fans. Maar ik wil toch even vragen, Deborah. In het begin kon je precies niet 100% goed vinden met Chiaro. Er was een beetje twijfel, namelijk over...
2: Goedemiddag dames, ik ben Chiaro. Ik heb Patrick ook mee, want die gaan jullie misschien later nog leren kennen.
3: Patrick maakt me niet zo heel veel uit. We zullen wel zien wie Patrick is.
0: Ja, wie is die Patrick nu eigenlijk?
4: Ik dacht dus
0: Patrick.
4: Ik dacht dus echt dat dat dus een bombshell was die de villa ging inwandelen. Ja,
1: het is ook een bombshell.
0: Wat is dat nu eigenlijk met die Patrick?
1: Ja, kijk, allez, dat is een keer op een dronken avond daaruit gekomen. Samen met de vrienden waren, ja, moet wel zeggen, waren we echt dronken. En ja, dan op een of andere manier is dat daar eigenlijk uitgekomen. En zo op die manier.
0: Ja, en Patrick is een populaire gast.
1: Patrick is een populaire, ja.
0: Ja,
1: dat is gewoon mijn populaire gast, dat is mijn goede vriend.
0: Ja. Zeg, weten jullie dat er ook in dit programma een alarm is? Alarm kan hier ook afgaan.
1: Kom,
0: en dat is
1: voor.
0: Als er een spicy vraag binnenkomt in de Top Radio BE-app. Dus ik zou zeggen, luisteraars, ze zitten hier, hè, live. Deborah en Chiaro uit Temptation Island.
4: Ja, Lenny stuurt wel al Team Chiaro.
1: Oh,
0: ja, ja.
1: Oké.
0: Er zijn heel veel pikante vragen over roddels en allerlei verhalen die de ronde doen op TikTok, op Instagram. Wat is het ook allemaal? Vraag raak, zou ik zeggen, in de Top Radio BE-app. En als er zo'n echt spicy vraag binnenkomt, dan gaat het alarm af. Live stellen aan jullie. Dus kom maar door en vraag maar, hè, Top Radio BE-app. En zullen we zien wat er binnenkomt? Je houdt het ook in de gaten.
4: Ja,
0: dan kan je ook antwoorden natuurlijk. Dus kom maar door.

0: alarm gaat af.
1: Moet even zien, hè. Er is een vraag binnengekomen. Van Lin, zijn jullie soms friends with benefits aangezien een echte relatie er niet in zit? Vanwege het leeftijdsverschil. Wie gaat antwoorden?
2: Nee, we zijn geen friends with benefits.
3: Nee. Ik denk ook dat dat heel ongezond is, omdat wij echt wel die connectie hebben. En ik denk dat we dat op die manier alleen maar gaan voeden. En dat je dan in een situatie gaat komen van, ja, wat gaan we hiermee doen?
1: Oké. Duidelijk voor mij. We gaan naar het verkeer. Even zien waar de files nog staan. Dat is de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Antwerpen-West en Borgerhout verlies een half uur. Binnenring van Brussel ook een half uur. Tussen Sint-Stevens-Woluwe en Leonard. E19 tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen-Noord. 25 minuten. E17, daar is een ongeval gebeurd ter hoogte van Zwijnaar. Die verliest vanaf Destelbergen 25 minuten. A12 ook 25 minuten tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. Op een andere plaats in de vertraging is dat voor maximum een kwartier. Zometeen A-Lock en de Chainsmokers.
4: Zeg Jasmin,
5: uh-huh.
4: Jij zou toch de keuken schilderen, hè?
5: Uh-huh.
4: En Laura zegt dat je mee gaat lopen.
5: Dat klopt.
4: En dat je nadien ook gaat aperitieven.
5: Yes.
4: En dat je zelfs nog naar de cinema gaat.
5: Joehoe.
4: Zeg maar, hoe komt dat dat je zoveel tijd hebt?
5: Ah, met die verf van Colora heb je maar 2 lagen nodig, dus ik heb massas tijd over.
4: Is dan geen tijd dat je eraan begint?
5: Ja, zeker. Ja.
6: Maak het mooi bij je thuis. Colora. Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora. Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
7: Supporters opgelet! Bij Carrefour neemt de prijsbijter een hap uit de prijzen. Scoor tot dinsdag onze Galia-meloenen. Nu 1 kopen, 1 gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
8: Deze week kom je bij Spar voor...
9: Oh, rosébeken.
8: Ah ja, en ga je eigenlijk voor...
9: 2+1 gratis op alle rosé-wijnen. En combineren mag...
8: Spar Colruyt-groep. Zo smaakt plezier. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Altijd welkom, ook op zondag. Check de openingsuren van jouw winkel op mijnspar.be.
10: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
11: En zo'n grote badeend.
10: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen. Van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.
12: De Tiro Gold Edition. Vanaf €339 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €4.859. Info op volkswagen.be.

0: Ah, zo'n schoon liedje.
1: Vinden jullie dat ook? Hey, look at the Chainsmokers.
2: Prachtig.
1: Ja, opla.
2: Geef me direct party vibes.
1: Zal wel zijn. Laat hem nog even draaien als het goed is.
2: Come on.
1: DJ Wording, hè? Jij, Chiaro, is dat iets voor jou, een radioprogramma presenteren?
2: Oh ja, misschien wel,
1: ja. Festivals.
2: We shall see.
1: Alle BV's zijn toch DJ's de dag vandaag?
2: Veel wel, hè.
1: Ja.
2: Kan zijn, of MC'en. Ja. Ja, ik ben wel de juiste persoon om een feest op hang te trainen. Dat wel, dus we zien wel wat toekomst.
1: Er is weer een vraag hier binnen en ik moet even zien wat er gevraagd is. Ah, Lin. Spijtig dat Patrick Patricia nog niet ontmoet heeft dan.
3: Leeuw.
2: Oh, echt, hè?
1: Ja, ze blijven erover bezig, over die Patrick. En wacht, ik heb hier nog een vraag van Gerald. Deborah, zou je eerder met Chiaro teruggaan of met Elias?
3: Om heel eerlijk te zijn, dan zou ik naar Chiaro gaan, want Chiaro never did me wrong.
1: Ik denk dat het toch huwelijk wordt aangekondigd door tegen het einde van de uitzending. Ja, we gaan een spelletje spelen. Het is Fuck, Marry, Kill. Jullie wel bekend, denk ik. En daarnet was Deborah eerst aan de beurt. Misschien moet ik nu eerst eens met jou beginnen, Chiaro. Je kent het spel. Ik ga je drie namen noemen. En jij moet zeggen met wie je meer wil doen dan een pannenkoek gaan eten. Wie mag van deze aardbol verdwijnen? En wie geef jij jouw eeuwige liefde? Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
1: 1, 3, 2, 1. Chiaro. Naomi, Nella en Deborah zijn jouw drie namen, dus zeg het maar. Fuck, marry, kill. Misschien moeten we eerst eens zeggen, met wie wil je meer doen?
2: Met alle respect naar alle drie de dames. Dat moet ik sowieso eerst en vooral zeggen, want ik heb met alle drie de dames gewoon... Ze zijn gewoon top.
1: Ja, maar je gaat toch een keuze moeten maken. We beginnen met de fuck,
2: dan zou ik zeggen...
1: Deborah, Nella of Naomi?
2: Naomi.
1: Ja. Ja, zit jij ervan, Deborah?
3: Sorry, ik ben de chat aan beantwoorden.
1: Nee, geen probleem. Dan hebben we ook nog de kill. Wie gaat eruit? Wie verdwijnt van deze aardbol?
2: Ja, dan zou ik toch wel Nella zijn.
1: Ja. Nella, ja. En ja, de trouw is hier toch weer geregeld. Het is echt heerlijk. Voilà, zie. Ook voor jou gaan we dit spelletje doen, Deborah. Terwijl je heel druk bezig bent met de chat, maar dat is geen probleem. Hier zijn jouw drie namen. Bram, Chiaro natuurlijk en Elias. Zeg het maar. Misschien beginnen we eens met de kill. Wie gaat eruit? Elias.
3: Bram.
1: Oh, die kwam snel.
3: Ja.
1: Bram doet niet meer mee. Dan hebben we ook nog... Fuck, laten we dat eens doen. Elias, fuck.
3: Ja.
1: En ook weer... Ja, dit is echt meant to be. Ja, fantastisch, hè. Een huwelijk is hier in de maak.
2: Oh, spannend.
1: We zijn met redelijk veel binnengekomen, maar het wordt altijd maar meer en meer. En blijf die vragen insturen, topradio.be. Dit is de Swedish House Mafia.

0: toch? Dat is dat alarm weer. Vraag hier binnen van Gianni in de topradio.be app. Trouwens, je kan ook binnenkijken in de topstudio natuurlijk. Dat kan via topradio.be of VTM Go. Gianni vraagt hier, goeie vraag, is Deborah een Nederlandse?
1: Nee. Ik ben Belgisch, maar ik woon wel net aan de grens van Nederland.
0: Ah, vandaar dat hij misschien een beetje een
1: kan wel.
0: Klein Hollands accentje hoort.
1: Ja, kan wel.
0: Ja, oké. Okay. Zeg, dat alarm, hadden jullie daar een naam voor, Tjaro?
2: Ja, het vuur, hè. Het vuur gaat af.
0: Stress in de fles, daarover gesproken. Zometeen hier in de Party Room XL de vraag die niemand durft te stellen.
3: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
4: Ja, ook.
3: Zie je slim?
4: Tuurlijk.
3: Kun je ding voorspellen?
4: Allee, wat zie je bij wie?
3: Wie had er 2K winnen?
4: Duitsland.
3: Joi.
4: Mo of nee, Marokko.
3: Mo.
4: België.
3: Ja.
4: Frankrijk.
3: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kan hier juist niks voorspellen.
4: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te houden. Je dwozen.
3: Ja, dat wel.
5: Modu van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
6: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
5: Modu van.
4: Liquid dat er wint. Wiedermooie kabinet de zak slimmer.
7: Eurosilo, dat is gewoon buten en kameraderie. Maar vooral een gemotiveerd team met goesten. Geen zooienboel, maar wel aksen in de Gentse Hoven. Zoekt je werk? Check dan job.eurosilo.be. Eurosilo, voor een boon in het groen.

0: DJ-licious was dat en Magic with you.
1: Het vrijdags vragenvuur.
0: Jongens toch, weer dat alarm. Misschien moet jij eens een paar vragen doen die zijn binnengekomen. Want ze stromen binnen in het
2: Top Radio BE-app. Ik heb wel een boeiende. Ik denk wel dat dat heel veel mensen gaat interesseren. Als ook de mensen die op onze TikTok live zitten. Ja. Masha heeft een video online gegooid met screenshots over Jay.
3: Oh.
0: Oeh.
2: Wist je daarvan, Charles?
0: Niet top nieuws. Ja,
3: ik had gezegd op haar TikTok dat ze inderdaad TikTok ging online smeden met de screenshots daarvan. Maar wat er allemaal in staat, wat ik ervan vind...
0: Ja,
3: Jay heeft het zelf ook een beetje uitgelokt, hè? Om eerlijk te zijn. Dat vind ik daarvan. Ja. En als je de bal kaatst, kan je hem terugverwachten ook.
0: Ja. En wat is er te zien op de screenshots? Weten we dat?
3: I don't know. Waarschijnlijk wat dat er na het programma nog gezegd geweest is. Dus,
2: ja, ze hebben dus wel berichten nog met elkaar gestuurd na het programma.
0: Oké.
2: Okay. Dat staat er eigenlijk een beetje op.
0: Goed, straks nog een paar vraagjes, maar ik heb er hier ook voor elk een en dat is...
1: De vraag die niemand durft te stellen.
0: Ja, Deborah, ik ga beginnen bij jou. Was je nu echt een koppel met Elias voor je begon aan Temptation Island? Of enkel vrienden? Want op sommige social media doet het geruchten rond. Je hebt het misschien zelf gelezen.
2: Ja, tuurlijk, heb ik zelf
0: gelezen. Dus eerlijk antwoord.
2: We waren wel effectief echt een koppel. En ik heb zoiets van dat mensen zelfs nog twijfelen. We zitten daar op die bank. Ik zeg... Ik wil uit elkaar gaan, ik wil niet meer samen blijven met u. Als wij dat fake koppel waren geweest, had Elias op dat moment gewoon gezegd, oké, fine, go. Hij zegt op dat moment, ik wil eerlijk nog met haar samen zijn.
0: Ja.
2: Dus...
0: Dacht ik ook als ik het zag. Dus, ja. Maar ik vraag het toch maar eventjes.
2: Wij hebben dat inderdaad geheim gehouden. Hè? Ja. Wij wouden dat niet...
0: Maar omdat er ook weinig op jullie social media stond.
2: Niks. Ja. En mijn volgende partner gaat ook niet op mijn social media staan. Ik wil dat niet meer.
0: Oké, helemaal duidelijk. Komt die ook voor jou, Charo?
1: De vraag die niemand durft te stellen.
0: Krijgen verleiders extra geld als ze zorgen dat er olie op het vuur wordt gegooid in Temptation Island?
3: Nee, fout.
0: Ben je dat zeker?
3: Ik ben dat zeker.
2: Ja, ik vind het ook zelfs heel raar. Mensen zeggen ook van ja, als je met elkaar gaat slapen, dan krijgen die nog meer geld. Maar zeggen mensen dat dat sekswerk dan is en dat dat verboden is?
0: Ja, oké. Ja, ik bedoel, olie op het vuur gooien. Dat je zegt van, of dat programma zegt...
2: Nee, ik denk dat dat gewoon aan het aard van het beestje ligt.
0: Ja, oké. Dus het wordt niet gestuurd.
2: Nee.
0: Was trouwens de samenwerking met de productie zo achter de schermen? Wat gebeurt er? Zijn jullie altijd alleen of praten jullie soms met die mensen van de productie?
3: Ja, dat wel. Ja. Er is ook een psycholoog mee bijvoorbeeld. Ons door heel het programma ook een beetje begeleid. De een heeft daar wat meer nood aan dan de andere. Het zijn er die daar niet mee gesproken hebben, het zijn er die er wel mee gesproken hebben.
0: Ja, heb jij dat gedaan?
3: Ene keer. Maar eigenlijk gewoon heel... Goh ja, dat was niet per se om een bepaalde situatie. Hij was gewoon een keer zijn tour aan toen. Hij kwam een keer kijken hoe dat met mij ging. Ik persoonlijk vond dat eigenlijk wel een hele vlotte, joviale man. En dat was wel een keer leuk om daar gewoon een open gesprek mee te hebben. Dus, bij sommige mensen dan, was dat ook iets wat dieper gesprek.
0: Goed om dat te weten, wist ik niet.
3: Klopt.
0: Straks ook na 6 uur nog hier in de Party Room XL meer met Deborah en Chiaro van Temptation Island. Nu heb ik hier een zangeres met de stem van een engeltje, vind ik. Luister even mee of ik gelijk heb daarover.
2: Oh ja, absoluut.
3: Of course.
0: De stem van een engeltje.
2: Absoluut.
3: Ariana Grande.
0: Ariana Grande.
2: Live, heel mooi.
0: Ja, gezien live?
2: Nee, niet gezien, maar ik heb wel heel veel op YouTube gezien van haar live zingen. Ze is prachtig.
0: Oké. Geniet mee met Ariana Grande. Hier is Into You bij Top.
3: Oké.

0: niet moeten besparen op een zomers gevoel. Dat kan tellen.
1: Amai, ik proef hier precies de zon.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op 1,5 kilo nectarines. Dat is maar €3,49. Lidl, dat kan tellen. Motorpech in Nice.
1: Oh.
0: Vakantiepret wordt vakantiepech.
2: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
3: Dit is Stop!
4: Meer Party Room XL, zometeen met de gasten van Temptation Island hier. Eerst de top headlines. Goedenavond.
5: Goedenavond. De politie en het parket hebben een opsporingsbericht verspreid van de gedetineerde die deze ochtend is ontsnapt. De Russische man ging lopen uit het AZ Sint-Jan in Brugge nadat hij cipiers bedreigde met een scherp voorwerp en hij is nog steeds niet gevat. De man draagt een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. De politie roept op om de man niet zelf te benaderen, maar meteen de politie te verwittigen mocht je hem tegenkomen. Op het tennistoernooi van Roland Garros is Alexander Zverev de eerste finalist bij de mannen. De Duitse nummer 3 van de wereld won in 4 sets van de Tsjech Jakub Menšík, de nummer 26. Over een uur begint de tweede halve finale tussen de twee Italianen Matteo Arnaldi en Flavio Cobolli. Zondag wordt de finale gespeeld. En in de laatste rit van de Ronde van Wallonië heeft Arnaud de Lee net geen tweede ritzege op rij geboekt. Gisteren won hij na een straffe sprint. Nu moest onze landgenoot het afleggen tegen de Nieuw-Zeelander Ben Oliver, die ook de eindzege pakt. In de laatste bocht gingen wel tientallen renners tegen de grond en de organisatie bekijkt nog of Oliver daar in de fout ging. De buien verdwijnen geleidelijk uit ons land en we krijgen een droge avond met opklaringen. Morgen wisselvallig weer met alweer kans op buien en tot 19 graden. Zondag krijgen we vooral wolken te zien, maar blijft het wel droog bij temperaturen ook dan tot 19 graden. En ook maandag en dinsdag wisselvallig en temperaturen rond 18 graden.
4: Dankjewel Simon. Ik had liever een ander weerbericht gehoord, maar we zullen het ermee moeten doen, vrees ik. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen West en Borgerhout. 25 minuten vertraging. En in Brussel tussen Tervuurse Laan en Waterloos Steenweg ook 20 minuten. Op een andere plaats in de vertraging is dat voor maximum een kwartier.
3: Dit is Stop. Wouter de Vries.
4: Dat het hier nog plezant zal worden, blijf die vragen insturen. Topradio, WE-app. Misschien gaat het alarm nog een keertje af. Nu Lost Frequencies, de nieuwe.
3: Stop.

0: So much beauty around, heel zeker hier in de Party Room XL met de tortelduifjes hier in de studio. Ik heb toch een cadeau gekregen van Ciaro?
1: Ja.
0: Wat is het?
1: Een chocobroodje.
2: Twee chocobroodjes.
0: Oh, pardon, pardon.
1: Ja, excuseer, sorry hoor. Ja, het is beter dan een trauma.
2: Oh ja.
0: Turn it up, baby.
3: Vier je vrijdag in de Party Room XL.
0: Ja, met Deborah en Ciaro. Maar ja, goed, iedereen zal het wel meten nu. Ik moet die namen niet meer noemen. Zeg, hoe lang zaten jullie eigenlijk in
2: Thailand? 14 dagen. Ja, 14, 15 dagen.
1: 11 draaidagen.
2: Ja, en 11 draaidagen.
0: Hoeveel beeldmateriaal is er dan eigenlijk? Want worden jullie constant gefilmd? Ja, er zijn natuurlijk camera's die er hangen. Dag en nacht wordt gefilmd. Ik neem aan dat het ook in de contract staat dat je daar geen,
1: klopt.
0: Ja, geen handdoek mag overhangen.
2: Nee, inderdaad. Overal hangen er camera's of zijn er cameramannen. Dus je kon er eigenlijk zo goed als niet van onderuit.
0: Behalve dan in de zee.
1: Ja, buiten dan ver in de zee, inderdaad.
0: Hoe komt dat?
1: Maar dat was
0: zijn er toch beelden van die we niet mogen zien?
1: Dat mochten wij ook gewoon niet doen. Wij hadden daar recht niet om in de zee te lopen. Dus ja, die jongens hebben dat alsnog gedaan. Ja.
0: Dus Elias en Gael hebben dat toch echt wel gedaan buiten het bereik van de camera's.
1: En Jay en Masha.
0: Oké. Bon, we gaan hier straks nog iets doen met een bokaal die is binnengekomen. Wacht, het is weer een vraag.
1: We hebben een vraag.
0: Kan jij doen? Ja.
1: Ik zal ze vragen. Heeft Ciaro al seksuele verzoeken gekregen online en is hij daarop ingegaan? En ze bedoelt ook na Temptation.
2: Wel, ik kreeg veel berichtverzoeken, maar echt seksuele verzoeken, nee. En echt op mijn berichtverzoeken ga ik ook niet in. Dus,
0: ja, zou je erop ingaan?
1: Nee. Misschien bent je de vrouw van je leven daar.
2: Mijn vrouw van mijn leven zit in.
0: Ja, recht over jou. Zeg, maar ik vraag me nu eigenlijk af, in Temptation Island hebben jullie niet echt gekust? Of het zal toch niet verder geweest zijn dan op de wang? Of op de hand? Ja, maar ondertussen, is er al iets meer gebeurd? Zo'n echt kusje, zo snel?
1: Nee.
0: En waarom niet? Als jullie toch
1: ja, gelijk ik zeg, de aantrekking is er. En ik denk gewoon dat dan van dat klein stapje gaat je nog verder gaan en wat dan?
0: Je denkt er rationeel dan?
1: Ja, ik ben een overdenker.
3: Het fantastisch feitje.
0: We gaan iets anders doen. Er is hier ondertussen bokaal binnengekomen. Je hebt het al gezien. En jullie mogen alle twee een balletje trekken.

0: 4 dagen op voorhand pas dat ik ging meedoen. De productie belde ons op, eigenlijk Elias op. En ja, opeens zaten wij op die vlieger.
1: Ja, maar hoe zijn die bij jou terechtgekomen dan? Vanwege de programma's die je voordien al hebt gedaan.
0: Ik heb dus Hak over de Sloot gedaan in augustus vorig jaar.
1: Wat is dat? Ik ken dat niet.
0: Ja, dat is eigenlijk een programma
1: over de Sloot,
0: ja. Dat je dus eigenlijk een boerenleven moet nadoen. Dus echt het werken.
1: Ah, okay, ja.
0: Daar heb ik dus Elias opnieuw gezien na zo lang. En ja. Vanaf daaruit zijn we eigenlijk beginnen te daten met elkaar. Ja. En de productie zit... Er zitten er een paar in de productie van Hak over de Sloot. Ook een Temptation.
1: Ja, ik snap het.
0: Die manier.
1: En die dachten van ja, dat zou wel ideaal zijn dat jullie beiden ook meedoen in Temptation Island. En was je direct overtuigd?
0: Nee, absoluut niet. Ze hadden al een paar keer gesproken met ons en dan was het telkens van ja, toch niet, toch wel, toch niet. Zoals jullie ook kunnen zien in Temptation zelf, hebben ik en Elias eventjes een break gehad. En dat heeft eigenlijk ons beiden de stap doen zetten van oké, we gaan dat gewoon doen.
1: Ja,
0: we gaan
1: antwoorden dat heeft ervoor
0: krijgen.
1: Gezorgd dat jij met de Hak over de Sloot bent geraakt.
0: Nee, absoluut.
1: Okay.
0: Goeie.
1: Ja, zeg, zometeen jouw bal, maar we gaan eerst even een beetje muziek draaien. Dat is radio. Heel en er moet ook muziek zijn natuurlijk.
2: Go.
1: En een jingle.
2: Hopla.

0: Gabri Ponte. Vind je een goede track?
1: Ja. Yes, absoluut.
0: Van welke muziek hou je eigenlijk?
1: Tech House.
0: Tech House. Dat, ja. Dat was niet echt, maar toch een goede.
1: Nee, maar ik hoor wel eigenlijk heel veel graag.
0: Ja. En jij, Tjaro?
2: Ja, ik ben eigenlijk een beetje van alle werelden thuis.
0: Oh, ja. Een allrounder.
2: Ja, een allrounder. Ja. Ik vind het goed, hè.
3: Het Vrijdags Vragenvuur.
0: Ondertussen zijn we eventjes van plaats gewisseld. Je kan het ook zien als je meekijkt in de studio, topradio.be of VTM Go. Ja, nu ben ik in beeld, maar het prachtige beeld. Als jij iets gaat zeggen, Deborah, zeg eens boe.
1: Een boe.
0: Kijk, dan kom jij in beeld. Dat het allemaal kan, hè. Dat is met AI. Nee, zeg eens, zijn er nog vraagjes binnen waarvan je zegt, ja, doe het maar.
2: Wel, ik heb hier eentje dat ik hier nu zie binnenkomen. Deborah, had je verwacht, zag je het aankomen dat Elias vreemd zou gaan, of niet?
1: Ik had heel veel hoop erin dat niet ging gebeuren. Mm-hmm. Maar ik had het wel in mijn achterhoofd. Ik had het niet uitgeschakeld.
2: Oké.
0: Ja. Heb je hem vandaag al gehoord, Elias?
1: Ja.
0: Ah, toch? Ja.
1: Ja.
0: Oké, luistert hij mee, denk je?
1: Nee, absoluut niet.
0: Waarom absoluut niet?

0: Taro.
1: Ja, alright. We gaan iets anders doen.
2: Het fantastisch feitje.
1: Ja, grijp eens in de bokaal, Taro. Right.
3: Ja, ja, ik kan hem hier al klaar liggen.
1: Oeh, maar ja, maar wat is dat? Je hebt hier al
3: ik had hem daarnet al gepakt.
1: Ja, weet ik. Je hebt die bal toch niet mee van thuis, hè, vriend?
3: Nee.
1: Allee.
3: We gaan een keer kijken.
1: Het zal toch niet hetzelfde zijn als van daarnet, hè? Dat kan niet, hè? Ja.
3: X on the beach, double dutch. Nee, dank u.
1: Dan heb daar heb je niet aan meegedaan, hè? Jij hebt er niet meegedaan.
0: 8 jaar geleden, ja. Ja, klopt. Ja.
3: Klopt. Maar daar zou ik ook zelf niet aan meedoen.
0: Nee.
3: Ik ben eerst en vooral niet die type persoon dat echt front of camera hele gangbang zou doen of gelijk wat.
0: En ik zeg plus hallo, ik heb ook geen gangbang gedaan.
3: Nee, dat zei ik niet. Maar
1: voor programma is dat, zeg.
3: En plus ook, hetgeen wat dat uit de zee kan komen gestapt, ik heb een paar relaties gehad. Allee, een relatie had dat niet op en top was, dus ja? Die zie ik liever niet verschijnen. Maar als ik die zie verschijnen, stap ik direct de zee terug in. Dus liever voorkomen dan genezen.
1: Ja, staat genoteerd. Straks nog veel meer hier. Party Room XL, we starten jouw vrijdag samen met Lady Gaga nu. The Dead Dance.

0: 8 jaar, Deborah is even naar het toilet, zo onder ons. Is er zo'n geheimpje of iets? Hoe graag zie je Deborah? Zo van man tot man, dat durven we zeggen.
1: Kijk, Deborah is een topdame. Knappe dame van binnen, ze knappe dame van buiten. Maar ja, alles, we zien wat dat de toekomst brengt.
0: Ja,
1: maar,
0: zou je zelf graag willen? Zou je echt een relatie willen met haar?
1: Goh, ja, kijk. Ik ga het zo zeggen, ik heb wel een kleine zwak voor haar.
0: Yes! Oké. Maar we gaan dat hier nog regelen, vriend. Hè? Zou het mooi zijn dat ik een beetje inspanning doe voor jou. Hè?
1: Who knows?
0: Ja, tegen het einde van de uitzending. Yes! Heb je nog van die koffiekoeken mee? Heb je ze toch zelf gemaakt?
1: Ja, ik heb nog ze heeft daar nog eentje klaar liggen. Ja.
0: Ja. Dit is een magician. Sunlight. Party Room XL. Goedenavond zeg. Het is weekend.

0: goede nacht? Dat is een goed bed. Een dikke dans. Een muggenmepper. Een droom. En? Zo'n 159 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 159 miljoen euro van vanavond. Online of in je winkel.
1: Deze week bij HEMA. Stapelgekke stapelkortingen. Alle dames en heren ondergoed tot 35% korting en alle badtextiel tot 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Juni, fantastische maand. De zon op haar straalst en de promoties van Peugeot op hun wauwst.
3: Kom in juni naar de Peugeot Days en profiteer van uitzonderlijke voorwaarden. Met altijd 8 jaar Peugeot Care garantie op elke wagen. Info en voorwaarden op Peugeot.be. Peugeot.
4: Een nieuwe tv? Onze oude was te groot genoeg?
5: Sorry, Parties WK.
6: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu de 65-inch Philips Ambilight TV voor €555. Alleen bij Mediamarkt.
7: Nu zondag zijn alle Brico-winkels uitzonderlijk open. Krijg 20% korting bij aankoop vanaf 2 artikelen naar keuze. En zelfs 25% voor B-plus-leden. Actie enkel geldig met de getrouwheidskaart. Voorwaarden in de winkel.
8: Hersteld, Carglass vervangt.
9: Auto uit stuk? Deze maand bij Carglass gratis bandenpomp bij elke herstelling of vervanging. Alleen bij Carglass. Helder zicht en een perfecte service. Maak je afspraak op carglass.be.
10: Info en voorwaarden op carglass.be.

0: Body on My Body. En het leven wordt zoveel mooier. Topic was dat. The Party Room
1: XL. Wouter, gaan we nog een balletje trekken?
0: Hoe bedoel je balken?
1: Ja, nog één balletje trekken.
0: Wat voor balken? Uit de bokaal bedoel je?
1: Ja, ja.
0: Ah ja, maar ja. Omdat het zo mooi vraagt. Ja.
1: Okay.
0: Maar al is dat maar één balletje per gast. Mak een uitzondering voor
1: oh,
0: jou.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oké, okay, maar ik ben een beetje saal dus.
0: Ja, en wat staat er op een balletje?
1: Ah, DBRH Official. Mijn webshop.
0: Ah, ja. Ja. En wat is dat juist? Wat verkopen ze daar? Wat verkoop je daar?
1: Ik verkoop vrouwenkledij.
0: Ah ja?
1: Dus ja, dat doe ik nu al 5 jaar, 6 jaar.
0: Oké.
1: Okay. Ja. Dus ja, dat wordt official.
0: En wat is de must-have voor deze zomer?
1: Goh, ik denk de polka dots zijn heel hard in. De polka dots en de balloon jeans. Snap je helemaal niks van. Ik zie, kijk naar mij.
0: Een beetje donderen. Ja. Ik zou het moeten zien. Heb je het aan?
1: Nee, ik heb geen polka dots. Nee.
0: Weet jij wat ze ermee bedoelt?
1: Polka dots is gewoon eigenlijk letterlijk een item met allemaal stipjes op.
2: Ja, mensen, kijk, je had ik je moeten hakken in.
0: Ja, we zullen eens moeten hakken. Is dat voor mannen en vrouwen?
1: Nee, alleen vrouwen.
0: Ja, dat kunnen we niet meedoen.
1: Queens.
0: Alright, voilà. Oh, daar gaat het alarm weer af. Is er toch nog een vraag binnen? Charo, jij zit aan de top Radio BE.
2: Ik heb hier een vraag binnengekregen van Jasmin. Wat was het moment waarop Deborah het moeilijkst vond om afstand van Charo te houden en waarom?
1: Goh, ik kan wel eerlijk toegeven, ik heb een paar keer een moeilijk moment gehad. Ik ga er niet, om liegen. Daar hebben ze niet uitgezonden. Dat was, ik denk dat je dat ook wel heel goed nog weet, dat je mij oppakt in het zwembad en dat we echt letterlijk op zoveel van elkaar afzitten.
2: Hebben ze wel iets?
1: Ja, nee, niet van close-up. Ja, dat is niet van close-up. We waren eigenlijk op dit moment zoveel van elkaar af. Ja. En hij keek naar mij en ik dacht van, ja, boy, als jij niks gaat doen, ja, zet me dan maar gewoon neer. Ja. En toen heb ik ook gezegd, zet me neer.
0: Dus daar had het kunnen gebeuren.
1: Ja, ik denk als hij dat dan op dat moment had gedaan. Ja, natuurlijk, we hadden alcohol op. De sfeer zat er helemaal in. Ik denk dat dat dan wel had kunnen gebeuren.
0: Waar was je? Stupid. Was je niet bij de les?
2: Stupid me.
0: Maar ik denk dat die kans ook eens zal zich opnieuw voelen.

0: Silence en Delirium. Wat een feesttrack, hè? Om het weekend weer in te stappen. Wat gaan jullie nog doen dit weekend?
1: Morgen feestje.
2: Ja, morgen hebben we een boeking samen. Ja, we hebben een boeking samen, de Cocorico.
0: Oké.
2: En Sebbes gaan we even...
0: Gaan eten.
2: Gaan eten. En iets gaan drinken. Daar hoort mij zat voor.
0: Yes. Heb je iets gereserveerd, Charo?
1: Ik heb iets gereserveerd.
0: Is het zo?
2: Hij liegt.
0: Waar gaan jullie, wat gaan jullie eten?
1: Dat is nog een verrassing.
0: Nee, maar ik kan toch zeggen, welke soort keuken? De Franse keuken, de Belgische keuken, Italiaans?
1: Een keuken, puree keuken.
2: Ik heb zin in puree.
0: Okay, wat wil je dan bij de puree?
2: Wow. Allee,
0: wat wil je bij de puree? Vol of
2: appelmoes. Ja? Nee, ik ben vegetariër.
0: Dus, appelmoes en puree.
1: Ja. Het is nog allemaal niet gelijk ook, hè. Heel specifiek. Hè.
0: Ik zeg de Lunch Garden.
2: Ah ja, eigenlijk wel. Eigenlijk kan dat wel.
0: Nee, maar het zal toch iets anders. Heb je iets gereserveerd, vriend? Want het is vrijdagavond, hè?
1: Nee, dat is niet gereserveerd, maar ik ga dat wel.
0: Misschien kunnen restaurants nu insturen op Radio BE-app en zeggen van ja, appelmoes en puree. Dat staat bij ons op het menu en dat is de beste.
2: Oh, lekker. Ja, altijd sturen.
0: Ja, de restaurants.
2: Wij komen langs.
3: We zijn daar.
2: Met een drankje. Ja, wij komen.
3: Een goede cocktail.
0: Ah ja, als je er ook nog bij zijn. Fantastisch, hè? Het is nog nooit dat de volledige menu is voorgelezen op de tune van het verkeer eigenlijk. Dus we gaan eens zien of er ook nog files staan. Ah nee, eentje maar. Antwerpse ring tussen Antwerpen West en Burgerhout, 25 minuten. Op een andere plaats in de vertraging, niet langer dan 10 minuten. Zometeen Haven en I Run.
4: De nieuwe Fiat 500 Hybrid is nu leverbaar vanaf €14.990. Met voorwaardelijke recyclagepremie van €2.500. Profiteer van de Summer Deals tijdens de open deurdagen van 11 tot 20 juni bij jouw Fiat verkooppunt.
5: Wiener Berger. Goh, mijn Matjas. Als hij voor mij bloemen koopt, koopt hij nooit voorverpakte bloemen. Nee, altijd een zelf samengesteld boeketje met de perfecte kleuren. Vorige week nog, een Ruby Red rozenboeket. Exact de kleur van onze bakstenen. Schoon, hè?
6: Weet jij perfect welke kleur van baksteen je wil, of juist niet? Bij Wienerberger helpen we je graag verder. Kom langs in onze showrooms in Londerzeel of Kortrijk. Ook open op zaterdag.
4: Wienerberger.
6: Zoveel karakters, zoveel bouwstenen.
7: Vlot en zorgeloos de weg op met auto-onderhoud bij Quality Garage. Inclusief Europese mobiliteitsgarantie. Quality Garage, uw multimerkendealer.
8: In mode draait alles om trends. Maar bij ZEP volgen we die niet. Wij zetten ze zelf. Zo beslissen wij wel wanneer het solden zijn, in plaats van erop te wachten. Daarom zijn het bij ZEP vanaf nu elke dag solden. Ook op zondag. Kom langs en krijg tot 50% korting op al onze merken. Voorwaarden op zep.be.
9: Dit is Top. We make you move.

0: Haven was dat, een Night Run.
1: The Party Room XL.
0: Ja, het zit er bijna op. Ik ga toch nog eens polsen. Eerst en vooral, Deborah, wat brengt de toekomst nog voor jou na deze tsunami eigenlijk naar Temptation Island?
2: Ik ben wel met nog een productiehuis aan het praten in verband met een nieuw programma die gaat komen. Maar daar mag ik natuurlijk nog niks over zeggen.
0: Een klein tipje van de sluier, Deborah.
2: Het gaat niet hetzelfde zijn als nu. Het gaat een heel ander concept zijn.
0: Wat is het? Een kookprogramma?
2: Nee.
0: Nee.
2: Nee.
0: Ook een programma met over de liefde dan?
2: Nee, een heel ander concept. Ja. Het gaat meer kind of survival zijn.
0: Oeh, voilà. Ja. Ben benieuwd. En jij, Charo, wat staat er voor jou nog op het menu?
3: Wel, voor het moment nog niet echt tv-programma's, maar ze mogen mij altijd bellen. Ik sta zeker open om nog hier en daar een showtje of een programma te doen.
0: Je hebt de smaak te pakken.
3: Zeker.
0: Oké, ik ga jullie bedanken voor de komst. Het was super gezellig en heel veel reacties hebben we binnengekregen natuurlijk. Ik wens jullie ook beiden heel veel plezier in het leven. En misschien wat er niet eens kan nog komen, maar ik voel dat er toch een vibe hangt. Dus ik ben benieuwd. En de zomer, gaan jullie samen op reis?
2: Nee, we gaan niet samen op reis. Ik heb ook heel veel boekingen gewoon die nu gaan aankomen. En dat gaat op dit moment voor op een vakantie in de zomer.
0: Ja, oké. Ik wens jullie een heel fijn weekend. Heel veel succes. En wie weet, tot binnenkort.
3: Yes. Tot binnenkort. Ja. Dankjewel. Ciao.
0: Het was hier Chiaro en Deborah van Temptation Island. Dit is Calvin Harris. Release the pressure.

0: Destiny, een leuk weekend, Alesso en nieuwe track was dat. Zometeen David Guetta, met een van de eerste hits van hem.
1: Mijn opa die sprak erover, mijn vader die was vol lof en ik ook na mijn recente renovatie.
2: Royaux Schappen en Isolatie, al 80 jaar de renovatiespecialist. Vraag je gratis plaatsbezoek op royaux.be.
3: Chapeau, weer een chapeau van Royaux.
4: Ja, dames en heren, je hoort het. Er is hier heel wat sfeer op de Ree-Egermond-tribune. En de vraag die we telkens stellen, laten we een container leveren of gaan we naar het containerpark van Ree-Egermond? En we zijn vertrokken. De ambiance is fenomenaal, ongezien. En goal! Goal! Ree-Egermond blijft de kampioen in afval.
5: Ree-Egermond, filiersdreef in Deinze. Voor als je wil scoren. Ree-Egermond.be.
6: Bij kastenvakman.be maak je kasten op maat. Perfect passend en in topkwaliteit Belgisch materiaal. Configureer eenvoudig online, kies je kleuren, geniet van snelle thuislevering en zet je kast zelf in elkaar met onze heldere montagehandleiding. Kastenvakman, dat is maatwerk voor eender waar in huis. Aan de beste prijs. De Kastenvakman haalt alles uit de kast voor een kast die past. Nu actie op wasmachinekasten. Check kastenvakman.be.
7: Land of Love. Zaterdag 29 augustus. Tot oud. 5 stages. Meer dan 50 artiesten. Tickets en info. Landoflove.be.
8: Zeg, Sjokke, jij staat precies minder dan een afpomp.
9: Ga zo wakker, jij.
10: Ik heb mijn uitlaten optimaliseren bij BR Performance. Meer trekkracht, minder verbruik. En dat voelde Rudy.
11: BR. Jouw wagen, maar dan beter. Check brperformance.be.
12: De beste dance ooit gemaakt. Hoor je in de Dance Top 1000.

David Guetta, Love Don't Let Me Go uit 2002. Ondertussen blijven die vragen hier nog steeds binnenkomen voor Chiaro. En Deborah, Jasmin vraagt... Chiaro, zou je voor Debo dichter bij haar willen gaan wonen? Ja, ik had die meer vragen. Ze zijn ondertussen de studio uit. Maar misschien kom je ze nog wel tegen ergens vanavond. Hè. Ze gaan samen iets gaan eten. De hints waren puree en appelmoes. Dus ja, maar eens even nadenken waar ze dat serveren. Hier is Gauthier samen met Fisher. Somebody that I used to know.

0: Kato en John and Baby Turn the Lights Off.
1: Straks, na 7 uur, op top.
0: Denk ik dat het zal zijn van Turn the Lights On, de Disco Lights On. Want zometeen is het tijd voor de Global Dance Chart. De beste dance tracks ter wereld natuurlijk. Van 1 naar 40, afgeteld door Koen. Ik wens je daar heel veel plezier mee. Wens je ook een fijn weekend samen met Top. Want ja, op een vrijdag, we all need the weekend.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immos Koopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immos Koopman.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immos Koopman.
3: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
4: En ook uw budget vakantiepech?
3: Wat?
4: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
3: Oh nee?
4: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
4: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
5: Zorg dragen voor wie je lief is? Zeg het met Bio. Proef en beleef het samen tijdens de Bioweek van 6 tot 14 juni. Kijk op bioweek.be.
6: Profiteer volle bak van de zomer met de nieuwe Xiaomi 17T Pro en de Redmi Pad 2 tablet van 9,7 inch gratis erbovenop voor maar 9 euro met de optie Smart Data. Minder laden en meer plezier? Orange is er. Info en voorwaarden op orange.be.
7: Score met Hyundai. Kom langs op 5, 6 of op zondag 7 juni, ontdek de Tucson Shadow en win. Meer info op Hyundai.com.
8: Dit is Top! Top Headlines.
9: Goedenavond. Vanaf december volgend jaar komen er nachttreinen naar Brussels Airport. Dat blijkt uit het vervoersplan van de NMBS voor de volgende jaren. Concreet zal je vanuit Brussel, Gent en Brugge 7 dagen op 7 ook 's nachts met de trein tot in de luchthaven geraken. De eerste treinen zullen dan aankomen om 3:30 een paar uur vroeger dan nu. De NMBS wil daarnaast ook het treinaanbod tussen de grote steden verder uitbreiden. Er zijn deze namiddag een 100-tal mensen opgepakt bij de rellen in Brussel, dat meldt de Brusselse politie. Net als gisteren kwamen veel jongeren op straat om te protesteren tegen de geplande besparingen in het Franstalige onderwijs. Maar opnieuw mondde dat uit in confrontaties met de politie in de buurt van het Centraal Station. Relschoppers brachten vernielingen aan in de straten en staken voertuigen in brand. Met behulp van traangas kon de politie de mensen uit elkaar drijven en dus een 100-tal relschoppers oppakken. De politie en het parket hebben een opsporingsbericht verspreid van de gedetineerde die deze ochtend is ontsnapt. De Russische man ging lopen uit het AZ Sint-Jan in Brugge nadat hij cipiers bedreigde met een scherp voorwerp en hij is nog steeds niet gevat. De man draagt een zwarte short, een lichtkleurige polo en sportschoenen. De politie roept op om de man niet zelf te benaderen, maar meteen de politie te verwittigen mocht je hem tegenkomen. We krijgen een droge avond met opklaringen vannacht, minima rond 12 graden. Dit weekend blijven de temperaturen hangen rond 19 graden. Morgen met kans op een bui na de middag, zondag blijft het wel droog. Maandag en dinsdag blijft het kwakkelen met dezelfde temperaturen.
8: Dit is Top!

0: als jij op dit ogenblik denkt van, bah, dat weekend, dat is toch niet te veel soeps buiten?
1: De zon schijnt altijd, alleen zijn soms de wolken ervoor.
0: Voilà, hè. Ja, nu kunnen we helemaal beginnen aan een nieuwe GDC40. En hoe klonk deze lijst vorige week?

van Bibi Rexha en gaat ze daar nog een zevende week bij doen? Dat ontdekken we vandaag in een nieuwe GDC 40. Dit is ondertussen een nummer dat al 17 weken in de lijst staat. Alok Fakeless en Sam Harper.

0: Dit is het leukste moment van de week. De leukste 28%. Het weekend, met andere woorden. Ik ben Koen en dit is...
1: Hey, ik ben Tiësto.
0: You.
1: Wanneer gaan jullie mijn nieuwe platen draaien?
0: Allee, het is goed. We gaan hem spelen. Nieuwe Tiësto.

Wat is nu een goede summerbeat? Iets met... Ja! En ook wat exotisch. En je kan er tot late night op feesten. Je hoort ze alle duizend in de Summerbeat 1000. De kick-off van je zomer.

0: Your Summer Beat.
1: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 20% korting op country steaks.
2: Amai, 20% korting op country steaks. Het is tijd voor een barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
4: Oei, wacht hè.
5: Rustig, schat.
4: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze biedt mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
5: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
3: Prima, prettige avond.
4: Mooi hoor, ik had dat wel gevonden.
6: Ja, ja, zeker dat.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
1: Uw vakantie begint niet op uw bestemming, maar zodra u instapt in uw nieuwe Audi uit stok. Op citytrip met de Audi A3 Sportback. Naar de bergen met de Audi Q3. Of naar de zon met de Audi Q6 e-tron. Kies nu uw snel leverbare Audi uit stok met exclusieve condities. Info op audi.be.
8: Wit-wit?
9: Of net niet-wit?
10: Maak het mooi bij je thuis.
11: Colora.
10: Profiteer deze week van onze speciale actiekorting bij Colora.
12: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
13: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
12: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
14: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
12: Doen we wel. Argenta.
15: Zo simpel kan het zijn.
16: IKEA-tip van de week. Eindelijk alles op zijn plek. IKEA familyleden krijgen nu 15% korting op Pax kledingkasten en complementkastinrichting. Dat zijn de opgeruimde prijzen van IKEA.
17: IKEA.
16: Voorwaarden op IKEA.be.
18: De Tiguan Goal Edition. Vanaf €349 per maand in easy lease voor particulieren. Met een voorafbetaling van €5.732. Info op

Zou het kunnen dat Hugel in 2026 een gooi doet naar de zomerhit 2026? We gaan het eens beoordelen. Dit is Hugel en Ultra Naté.

cultuurdomein De Krekenmeerse. Dream Beats. 5 podia. Met onder andere Matten, Mark with a K en Michael Amani. Dream Beats. Where music meets magic. Tickets. Dreambeats.be. De beste dance ooit gemaakt.

Hij zit nog in de ontkenningsfase. I Think I'm Addicted, Oscar Metka met Haley Joel in de 25e week op 26 beland. En nu gaat iemand zijn excuses aanbieden. Topic en Becky G, wat ze allemaal hebben uitgestoken, geen idee. Maar ze hebben er wel een liedje over gemaakt. 25, sorry papi.

0: deze week plus 2. Frankie Rizzardo. En af en toe heb ik een wistje datje. Ook deze week. Want Rizzardo betekent krullenbol. Dus we gaan even een foto moeten opzoeken van Frankie Rizzardo. Maar ik denk dat we wel weten wat we gaan zien. Deze week staat hij op 21. En zometeen de beste 20 uit de GDC 40.
1: Dit is Top Global Dance Chart. Koen van der Sloten.

En wij mogen beginnen aan de 20 beste van de GDC 40. Met Adam Port, S.G. Lewis en Kai Music.

Calvin Harris en Kasabian met Release the Pressure. En wat is de langste track die wij ooit helemaal bovenaan hadden in de GDC 40? Wel deze. Wat een gouden combo, David Guetta en Bebe Rexha. Dit is Sad Girls, kom nieuw binnen deze week op 16. It's

0: bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
1: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rotiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
0: Tom Rotiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
1: En klanten altijd tevreden.
0: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rotiers. Vloer, sap, tegels. TomRotiers.be. Top!
2: Is er iemand op dit ogenblik aan het luisteren die er zou willen uitzien als Ed Sheeran?
3: I'm happy that a majority of the world don't look like me, because maybe less people get laid.
2: Het lijkt hem dus geen goed idee. Het was wel een goed idee om in de studio te gaan zitten met Martin Garrix.

0: Hotte geluiden in de aanbieding bij Fisher & Tones NI deze week op 11. Zometeen mogen wij beginnen aan de top 10 na de top 3 van vorige week.
1: Number 3.
0: Praspa en Clooney. My love is what you'll find.
1: Number 2.
0: Another Talk to You.

Zou Bebe Rexha er een zevende week kunnen bij doen? Dat gaan we samen ontdekken in de finale van de GDC 40. De beste team van het moment. Met nu John Summit en de Chainsmokers en Ilse. Dit is All The Time.

Wacht eens even, ze hebben die al eens niet tegengekomen vandaag. Kygo. Opnieuw met Card of Fate en That's When You Know. Dit is ook wanneer jij weet dat wij aan de top 3 gaan beginnen. Doen we met deze Prospa en

0: Het is de vijfde week van deze Another and 54 Ultra met Talk to You. Hetgene wat ik nu aan het doen ben. Zou het kunnen dat Bibi Rexha opnieuw een zevende week op één staat? Het is wel iemand die het niet zo gemakkelijk heeft gehad.
1: What is my religion when I'm feeling a little confused or whatnot? And I said, music. And music is my new religion.
0: Voilà, op moeilijke momenten heb je gelukkig de muziek. En dat is meer dan voldoende. Ze staat voor de zevende week op rij. Helemaal bovenaan, Bibi Rexha met New Religion. Global.

en Stop 1000 non-stop via de online zender in de Top Radio BE app en topradio.be. Top! Ook de volledige Top Radio playlist vind je nu in de Top Radio app.

They can't do it.